0: AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: to my day.
1: Goed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaans helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld

0: Het is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een Amerikaans helikopter vuurde 2 raketten af op een vrachtschip in de Golf van Oman. Het Amerikaanse leger stelde dat het schip probeerde de blokkade van de staat van Hormuz te doorbreken. Spotify introduceert een label dat aangeeft of muziek door AI is gegenereerd. Dit label verschijnt vanaf volgende maand in de app bij artiestprofielen, zoekresultaten en afspeellijsten. AI-artiesten worden geweerd uit gepersonaliseerde aanbevelingen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Nederlanders behoefte heeft aan zo'n label. Vorig jaar verwijderde Spotify al 75 miljoen spamnummers. Elvis Afrifa greep net naast de medaille op de 100 meter op de EK-atletiek in Birmingham. De 28-jarige sprinter eindigde als 4e in de finale met een tijd van 10,22, ruim boven zijn persoonlijk record van 10,06. De Brit Romel Glave won de titel in 10,09. Bij luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woedde een grote brand op een parkeerterrein dat bedoeld is voor reizigers. Tientallen auto's zijn volledig in brand gevlogen. De brand veroorzaakte een enorme rookwolk die zichtbaar is vanuit het centrum van Parijs. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. Hoewel het land in 1976, 2003 en 2018 eveneens te maken had met extreme droogte, noemt de waterbeheerder de huidige situatie zeer bijzonder. Voorlopig is er geen herstel in zicht. De weersverwachting voor de komende week voorspelt opnieuw aanhoudende warmte zonder neerslag van betekenis. De Letse grenswacht heeft in de zuidoostelijke grensplaats Silene een 10 meter lange tunnel ontdekt die werd gebruikt om migranten onopgemerkt vanuit Belarus het land binnen te smokkelen. De vondst werd gedaan nadat grenswachters 15 personen aantroffen die net de grens waren overgestoken. Die migranten zijn aangehouden en direct teruggestuurd naar Belarus. De boeren die maandagavond met hun trekkers over de A31 in Noord-Friesland reden, kunnen een bekeuring tegemoet zien. Het rijden met landbouwvoertuigen op de snelweg is wettelijk verboden. De boeren kwamen van een protestactie tegen het kabinetsbeleid rondom stikstof in Seksbierum. Bij diverse voertuigen waren de kentekenplaten afgedekt. De politie stelt een onderzoek in om de identiteit van deze bestuurders alsnog te achterhalen. En de Nederlandse fietsproducent Axcel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Babu, is officieel failliet verklaard. Curatoren onderzoeken momenteel of onderdelen van het bedrijf verkocht kunnen worden voor een eventuele doorstart. Axcel kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. Hoewel het land in 1976, 2003 en 2018 eveneens te maken had met extreme droogte, noemt de waterbeheerder de huidige situatie zeer bijzonder. Voorlopig is er geen herstel in zicht. De weersverwachting voor de komende week voorspelt opnieuw aanhoudende warmte zonder neerslag van betekenis. De Letse grenswacht heeft in de zuidoostelijke grensplaats Chilene een 10 meter lange tunnel ontdekt die werd gebruikt om migranten onopgemerkt vanuit Belarus het land binnen te smokkelen. De vondst werd gedaan nadat grenswachters 15 personen aantroffen die net de grens waren overgestoken. Die migranten zijn aangehouden en direct teruggestuurd naar Belarus. De boeren die maandagavond met hun trekkers over de A31 in Noord-Friesland reden, kunnen een bekeuring tegemoet zien. Het rijden met landbouwvoertuigen op de snelweg is wettelijk verboden. De boeren kwamen van een protestactie tegen het kabinetsbeleid rondom stikstof in Seksbierum. Bij diverse voertuigen waren de kentekenplaten afgedekt. De politie stelt een onderzoek in om de identiteit van deze bestuurders alsnog te achterhalen. En de Nederlandse fietsproducent Axel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Babu, is officieel failliet verklaard. Curatoren onderzoeken momenteel of onderdelen van het bedrijf verkocht kunnen worden voor een eventuele doorstart. Axel kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. President Trump heeft bekendgemaakt dat het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid voortaan geen vergoeding meer biedt voor geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen bij minderjarigen. De maatregel volgt in een reeks besluiten om de rechten van transgenders en de toegang tot transgenderzorg voor jeugdigen in te perken. Vanuit de LHBTI-gemeenschap en belangenorganisaties is er scherpe kritiek op het besluit. Ongeveer 1/4 van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. Volgens een nieuw rapport van de Nederlandse GGZ gaat het naar schatting om 62.000 volwassenen. De branchevereniging waarschuwt dat patiënten snel tussen wal en schip vallen wanneer de verantwoordelijkheid tussen instanties niet helder is geregeld. Het risico op terugval na een zorgbehandeling wordt daarmee aanzienlijk vergroot. De langdurige droogte in Nederland neemt uitzonderlijke en historische vormen aan. Dat meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor. Hoewel het land in 1976, 2003 en 2018 eveneens te maken had met extreme droogte, noemt de waterbeheerder de huidige situatie zeer bijzonder. Voorlopig is er geen herstel in zicht. De weersverwachting voor de komende week voorspelt opnieuw aanhoudende warmte zonder neerslag van betekenis. En de Nederlandse fietsproducent Axel, het moederbedrijf van bekende merken als Batavus, Koga en Babu, is officieel failliet verklaard. Curatoren onderzoeken momenteel of onderdelen van het bedrijf verkocht kunnen worden voor een eventuele doorstart. Axel kampt al langere tijd met grote financiële problemen. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Reddingswerkers hebben gisteren in de Colombiaanse stad Cali een vrouw levend uit een ingestort gebouw bevrijd. Ze had bijna 30 uur onder het puin vastgezeten. De ingewikkelde reddingsoperatie nam zo'n 16 uur in beslag, waarbij de hulpdiensten zich 7 tot 8 meter naar beneden moesten graven om haar te kunnen bereiken. De brandweer zegt dat de vrouw het naar omstandigheden goed maakt. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats, waarbij de maan voor de zon schuift. Terwijl in IJsland, Spanje en Portugal sprake is van een totale zonsverduistering, wordt de zon in Nederland voor bijna 90% bedekt. Liefhebbers die hem missen moeten wel even geduld hebben, want een vergelijkbare bedekking is pas te zien in het jaar 2081. Ongeveer een kwart van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. Volgens een nieuw rapport van de Nederlandse GGZ gaat het naar schatting om 62.000 volwassenen. De branchevereniging waarschuwt dat patiënten snel tussen wal en schip vallen wanneer de verantwoordelijkheid tussen instanties niet helder is geregeld. Het risico op terugval na een zorgbehandeling wordt daarmee aanzienlijk vergroot. President Trump heeft bekendgemaakt dat het Amerikaanse zorgprogramma Medicaid voortaan geen vergoeding meer biedt voor geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen bij minderjarigen. De maatregel volgt in een reeks besluiten om de rechten van transgenders en de toegang tot transgenderzorg voor jeugdigen in te perken. Vanuit de LHBTI-gemeenschap en de belangenorganisaties is er scherpe kritiek geuit. Dan nog het weer. Het blijft droog in het hele land en zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op van 24 graden in het noorden tot zo'n 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Goedemiddag allemaal. Fijn dat u weer luistert naar de matinée van dinsdag 11 augustus. Normaal zit Lydia hier, maar die is welverdiend op vakantie. En samen met Alexander maken we er een leuke middag van. En in dit eerste uur hebben we een paar leuke gasten. We hebben Nettie Huizer en Alex Schiphorst van Podium Zuiderpark. We spreken Jackie Kroon van de Partij van de Dieren over de Harry Vos Award. En we hebben Lynn Salentijn. Zij is erfgoedspecialist bij CODA. En zij gaat wat vertellen over de Atlas van Apeldoorn. En dat is dit jaar gaat dat over Uddel. Dus blijft u lekker luisteren. Genoeg leuke verhalen.

0: Ja, ACTA en de Munnik met Schoolplein. Nou, die zijn nu leeg, want het is nog vakantie. Maar bij mij is aangeschoven Nettie Huizer. Hi Nettie.
1: Hallo.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Alex was verhinderd, dat klopt. Begreep ik. Ja, dus ja. Je hebt gezellig je man meegenomen.
1: Ja.
0: En die gaat niks zeggen, zei je al.
2: Dus, nee, dat is rustig.
0: Nee, nou, heb je toch wat gezegd.
1: Daarom.
0: ja, flauw. Ja. Podium Zuiderpark.
1: Ja. Aanstaande zaterdag hebben we weer optredens.
0: Oh. Ja, okay.
1: Dat is dan zaterdag de 15e. En allereerst wil ik zeggen dat ik het ontzettend leuk vind dat jullie aandacht schenken aan ons Zuiderparkpodium.
0: Tuurlijk. Ja. En, RTV Apeldoorn, hè?
1: Ja, toch?
0: Alle
1: ja.
0: nieuwtjes, wij ja. willen alles weten.
1: Daarom. Ja. Nou, aanstaande zaterdag hebben we dan twee optredens weer. Het eerste optreden is van Vita en Ronald.
0: Ja.
1: En het tweede optreden is Whatever B&B.
0: Oh, dat klinkt...
1: Ja.
0: Dat klinkt als... Oh, Bert en Betty zijn dat. Oh, ik dacht...
1: Ja,

0: Nee, B&B, Betty,
1: Betty. B&B. Nee, ja. Bed and Breakfast. Ik dacht, nee, nou, okay. Nee, ja. Betty en Bert.
0: Ja, dat klopt. Ja. En Vita en Ronald die doen semi-akoestisch, is een semi-akoestisch duo.

0: Zaterdag waren we inderdaad. We hebben dit jaar 6 zaterdagmiddagen van 2 tot 4.
1: Ja.
0: En we proberen dan meestal 2 verschillende bandjes in die 2 uur te doen.
1: Oh,
0: dus
1: okay.
0: Elk bandje een uur.
1: Leuk.
0: Soms is er 1 bandje die gewoon heel graag 2 uur wil. Nou, ja, prima, dan vullen ze gewoon de middag.
1: Ja, ja. En iedereen die kan daar gewoon aansluiten.
0: Ja. Het is gratis.
1: Een stoeltje mee, picknickkleedje.
0: Nou, er zijn stoeltjes, maar je mag ook je eigen stoeltje meenemen.
1: Okay.
0: Een picknickkleedje ook prima. Oh. Het buurthuis zorgt voor de hapjes en de drankjes.
1: Oh, wat
0: die
1: leuk.
0: Kun je daar kopen.
1: Ja.
0: Aanstaande zaterdag wordt het mooi weer. Misschien hebben we dan wel ijs.
1: Oh,
0: zeg maar.
1: Kijk.
0: We gaan even kijken of dat allemaal te regelen valt.
1: Ja, lekker.
0: En het tweede deel is dus voor whatever Betty en Bet.
1: Nou, whatever.
0: Whatever. Ja, whatever, ja.
1: Wat grappig.
0: Ja. En we hopen dat het weer een mooie dag wordt. We hebben in het begin van dit seizoen een paar keer slecht weer gehad, waardoor we dus moesten uitwijken naar het buurthuis.
1: Okay.
0: Maar het optreden kan dus wel gewoon doorgaan.
1: Oh, maar dat is wel fijn.
0: Dat is heel fijn.
1: Toch? Dat je uitloopt hebt. Want het is in het Zuiderpark.
0: Ja.
1: Maar waar dan ongeveer? Ja, bij buurthuis Maastraat.
0: Ja.
1: Oh, daar. Ja. Ja, want het is best een groot park, hè?
0: Ja, zeker.
1: Dus je kan wel op de muziek afgaan. Maar het is handig als je
0: maar het is een heel groot. Ja, dat klopt. Ja.
1: Ja.
0: Nee, dus het is inderdaad bij het buurthuis.
1: Okay.
0: En als het dus slecht weer is, kunnen we naar binnen.
1: Oh.
0: In dit geval zal het niet nodig zijn, want het wordt prachtig weer. Dus dat is alleen maar fijn.
1: Ja.
0: En dan kunnen we het gewoon lekker buiten doen. En dan zie je verschillende mensen aankomen fietsen en denken, hé, er is wat leuks te doen. Ik kom even kijken.
1: Passanten, zeg maar. Ja.
0: Ja, maar ook mensen die met de hond lopen. Die denken, ik sta even stil. En dan even kijken wat er aan de hand is of wat er gedaan wordt.
1: Te doen is superleuk.
0: Ja, en ook mensen die gewoon elke keer dat we dus optredens hebben, gewoon komen.
1: Ja,
0: ja
1: die is gewoon vaste prik in de agenda hebben staan. En denken zo, leuk zaterdagmiddag uit.
0: Ja.
1: Goh, wat grappig.
0: En mensen kunnen zich aanmelden op onze website.
1: Okay.
0: Dat is podiumzuiderpark.nl uit mijn hoofd.
1: Yeah.
0: Dan kunnen ze ook kijken. Want voor volgend seizoen moeten we natuurlijk nog weer een agenda gaan maken.
1: Ja.
0: Maar dat doen we het najaar weer.
1: Ja.
0: Dus mensen kunnen, als ze willen, kunnen zich wel
1: ook aanmelden. Zeg maar. En
0: zeker.
1: Dan worden ze op de wachtlijst gezet.
0: Ja.
1: Want jullie krijgen het altijd makkelijk vol?
0: Ik moet zeggen, het is nu het derde jaar dat we het doen. En we hebben eigenlijk alle zaterdagen die we hadden gepland wel vol.
1: Vol.
0: Ja.
1: En dat is dan juli, augustus zo'n beetje?
0: We zijn dit jaar in mei al begonnen, volgens mij.
1: Okay.
0: Uit mijn hoofd. Mei hadden we 1 keer en toen in juni 2... juli 2 en dan in augustus. Nou, dan komen we net niet uit. Maar in ieder geval, we hebben dit jaar 6.
1: Oh, oké. Nou, helemaal leuk.
0: Ja, we zijn ook erg blij dat het zo gaat.
1: En staat er dan een muziektent of iets?
0: Nee,
1: of
0: we hebben een podium. En dat is gewoon, moet ik zeggen...
1: Een plank op bierkratten.
0: Nee.
1: Even heel plat gezegd.
0: Nee.
1: Een toneel...
0: Een verhoging.
1: Dat is daar vast aanwezig.
0: Ja. Dat staat daar dus. En dan hebben we als team Podium Zuiderpark een tent die we erop zetten.
1: Ja.
0: Maar dus de bandjes instaan, zeg maar. Dus
1: als het
0: misschien maar iets misert of met wind.
1: Dat in ieder geval de apparatuur en de artiesten droog staan.
0: Ja. Ja.
1: Want wij kunnen daar wel zitten en een parapluutje meenemen, wijs van spreken.
0: Ja. Maar dat is voor die bands is dat niet zo heel fijn.
1: Nee.
0: En daarbij dan blijft ook de muziek, ik moet zeggen, binnen de tent. Maar in ieder geval dat het niet alle kanten op waait met wind. En, Dus dan zetten we de tent op. En dan aan het eind van de middag breken we weer af. En dan gaan de stoeltjes weer weg. En is het allemaal weer klaar.
1: En heb je een heleboel vrijwilligers bij?
0: Een heleboel. We hebben een aantal vrijwilligers. Dat klopt, ja.
1: Leuk.
0: Met de tent opzetten en afbreken. En de boel klaarzetten.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Want
0: we hebben een leuk team.
1: Ja, want het is vrij toegankelijk.
0: Zeker.
1: Maar aanmelden mag, hoeft niet.
0: Nee, je hoeft je niet aan te melden.
1: Nee, oké. Okay.
0: Nee.
1: Dus dat... Nou, dat is helemaal leuk.
0: Ja,
1: en
0: zeker.
1: En dan hebben jullie natuurlijk eind augustus de laatste.
0: Dat klopt, ja.
1: 29e?
0: Ja, dat klopt. Dat is ons laatste optreden voor dit seizoen. En dan gaan we volgend seizoen weer gezellig verder. Dan hebben we... Moet ik heel even uit mijn hoofd...
1: Is het final exam?
0: Ja, final exam. Die ja, ik zocht hem. Ja. Ja, dat zijn leerkrachten van Walter Bos.
1: Oh, wat grappig.
0: Ja, die hebben we onlangs even nog gezien in Blues Café.
1: Oh.
0: Nou, geweldig. Echt een leuke band met allemaal enthousiaste...
1: Zijn het allemaal muziekleerkrachten of zo?
0: Nee, niet allemaal.
1: Niet eens?
0: Nee.
1: Okay.
0: Nee, maar wel dus allemaal muziek maken op een eigen manier.
1: Ach,
0: en
1: leuk.
0: Daardoor een heel leuk bandje zijn gaan vormen.
1: Ja.
0: En een van die bandleden zit dus ook in het team.
1: Team
0: Podium Zuiderpark.
1: Ja.
0: En die zei van, misschien wil mijn bandje... Hè, mijn bandje, hij heeft meerdere bandjes, maar mijn bandje ook wel een keer optreden. Nou ja, dat doen we dus als laatste.
1: Goh, wat leuk.

0: final exam,
1: ja,
0: hè?
1: Dat bedoel ik. Ja.
0: Het eindexamen.
1: Ja, zo is het. Ja.
0: De laatste van het jaar. Ja. Maar goed, we hebben eerst nog eventjes komende maandag. Tussen 2 en 3 hebben we Vita en Ronald. En tussen 3 en 4 whatever, B&B.
1: Ja, zaterdag. Je zei maandag.
0: Oh,
1: ja, maakt niet uit.
0: Ik ben een beetje in de war, want normaal zit ik hier op vrijdag.
1: Oh, vandaar. Oh, dat snap ik het. Ja.
0: Het is een beetje...
1: Het is aanstaande zaterdag, de 15 augustus.
0: Ja, superleuk.
1: Hebben we 2 beentjes in het podium Zuiderpark. Ja.
0: En dan is het 29 augustus en is het seizoen weer voorbij.
1: Ja.
0: Gaan de scholen weer aan de gang.
1: Daarom.
0: En dan gaan we allemaal weer terug.
1: Ja.
0: Back in business, zeg
1: zo
0: maar.
1: Zo is het, ja.
0: Nou, hartstikke leuk. Hebben we alles besproken?
1: Ja, wat mij betreft wel. Ik zou zeggen, kom allemaal gezellig zaterdag.
0: Ja.
1: Het is mooi weer.
0: Ja. Neem een parapluutje mee tegen de zon, zou ik zeggen.
1: Nou ja, dat is...
0: Smeer je goed in, veel water drinken.
1: Nou ja, zo is het.
0: Dat
1: ja.
0: soort gedoetjes. Ja. En zoeken jullie nog vrijwilligers misschien?
1: Die, ja, altijd welkom. Altijd welkom. Ja, hoor, zeker. Ja.
0: Want dit gaat dit ook uit vanuit de Maasstraat? Of is dit echt een apart...
1: Nee, we zijn een aparte stichting.
0: Ja, ja. Oké, jullie zijn echt ook een stichting.
1: Ja.
0: Kijk eens aan. En hebben jullie ook sponsors en zo?
1: Ja, zeker.
0: Zoeken sponsors. Jullie ook nog sponsors?
1: We kunnen ze altijd gebruiken.
0: Altijd
1: maar,
0: goed.
1: Ja,
0: mag
1: ja,
0: altijd.
1: Ja. We hebben zeker een aantal sponsoren die ons leuk helpen.
0: Ja.
1: Maar meer mag altijd.
0: Meer mag altijd. Ja. Nou, hartstikke
1: zeker.
0: Leuk. En mensen die zich aan willen melden om sponsor te zijn of vrijwilliger, die kunnen naar de website.
1: Ja, naar de website. En daar staat onze
0: podiumzuiderpark.nl.
1: Ja,
0: hartstikke goed. Nou, ik vond het gezellig dat jullie er even waren.
1: Nou, dankjewel.
0: Ik wens jullie zaterdag heel veel plezier. En
1: ja,
0: het
1: dankjewel.
0: Weer gaat het niet liggen.
1: Dat bedoel ik.
0: En aan de bands denk ik ook niet, als ik dit zo lees.
1: Maar
0: het wordt volgens mij een hele lekkere swingende middag.
1: Dat hoop ik ook.
0: Er mag gedanst worden.
1: Zo is het.
0: Hartstikke leuk.
1: Oké. Okay.
0: Hey, dankjewel, Nettie en
1: bedankt.
0: Danny. En graag tot de volgende keer.
1: Ja, zo is het.
0: Doeg. Doeg.

Sister Sledge met Lost in Music. Vandaag is het Apeldoorns Fietsgilde. Hebben ze een lange dagtocht over de Loenermarkt en de Eikbasis. Die is al gestart. Ze zijn alweer op de retour. Maar vrijdag hebben ze nog een mooie tocht. En wel de Veluwe 65-plus tocht. Het is een middagtocht van 35 kilometer. En ze starten op het Leeste. Ze starten om 2:30. En het duurt ongeveer tot 5 uur. Jullie fietsen dan via Beekbergen naar Loenen en via Hoenderloo weer terug. Het is wel heuvelachtig terrein, maar wel over verharde wegen en fietspaden. Ook wel wat grindpaden, maar dat betekent wel dat driewielfietsen ook mee kunnen doen. Daar zijn de paden stevig genoeg voor, of in ieder geval de ondergrond hard genoeg voor. U kunt zich aanmelden via Veluwe 65+. Dat kunt u zien ook op de website van het Fietsgilde. Het is een gratis tocht, dus meld u aan en dan heeft u een mooie middagtocht van 35 kilometer. En dat is komende vrijdag 14 augustus om 2:30.

0: Sky met Mauvaise Journée. Bij mij is aangeschoven Jackie Kroon van de Partij van de Dieren. Hallo Jackie, fijn dat je er bent.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, jij bent hier regelmatig, hè?
1: Ja, ik ben zowat vaste gast.
0: Je vaste gast. Vaste gast. Ook altijd op dinsdag?
1: Ja, ik ben ook wel eens op vrijdag. Maar nu was ik toevallig vrij, dus ik denk, dan kan ik
0: nu
1: mooi
0: kan
1: hierheen.
0: Het. Nou, ja. Hartstikke leuk. Want jij kon een oproep doen voor aanmeldingen voor de Harry Vos Award. Kan je eerst even uitleggen aan de luisteraars waar de Harry Vos Award voor staat?
1: Ja, dat kan.
0: Of wie ontvangt dat?
1: Ja, nou, we hebben ieder jaar, dat weet iedereen wel, 4 oktober, Dierendag. Nou, en sinds dit jaar is nu het 6e jaar dat we de Harry Vos Award uitreiken. Mm-hmm. En dat gaat dus naar iemand uit de gemeente Apeldoorn. Mm-hmm. Met een heel groot hart voor dieren.
0: Oké, en het kan dus van alles zijn.
1: Het kan van alles zijn. Vorig jaar heeft de brandweer gewonnen.
0: Oh.
1: Want die halen natuurlijk katten uit de boom of koeien letterlijk uit de sloot.
0: Ja.
1: Andere dingen die ze heel goed doen voor de dieren.
0: Oh, wat grappig.
1: De Dierenvoedselbank heeft een keer gewonnen.
0: Oh, dus het is niet specifiek een persoon. Het kan ook een, zoals de brandweer, een organisatie zijn.
1: Ja, ja.
0: Oh, okay.
1: En een persoon mag ook. Want we hebben ook paddenoverzetters een keer in het zonnetje gezet.
0: Oh, ja.
1: En iemand anders, die is dan van Stichting Verhuisdieren. Dus die zet zich in voor het herplaatsen van dieren.
0: Ja, dat is ook heel belangrijk.
1: Dus weet je, wij zijn afhankelijk van de aanmeldingen.
0: Ja.
1: Dus iedereen mag een Apeldoorner aanmelden.
0: Ja.
1: En dan, dan kiezen wij dan iemand uit.
0: Gaat dat dan uit de hoge hoed? Of gaan jullie alle verhalen lezen en unaniem beslissen?
1: Ja,
0: dat lukt misschien niet altijd.
1: Nee,
0: maar
1: we gaan inderdaad de verhalen lezen. Mm-hmm. Dus we zouden het heel leuk vinden als mensen bij hun nominatie of een website noemen, of een krantenartikeltje, of een foto, een kort verhaaltje.
0: Ja, in ieder geval een onderbouwing waarom
1: onderbouwing,
0: hij of zij vindt dat diegene hem moet winnen.
1: Ja.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: Dus, weet je, en als wij dan iemand gekozen hebben, ja, dan gaan wij daar dus ook heen. En dan is het ook heel leuk dat wij informatie hebben gekregen. Want anders staan wij daar natuurlijk ook een beetje met een kort verhaal.
0: Ja.
1: Dat vinden we ook niet leuk.
0: En weet degene die genomineerd is dan eigenlijk dat hij genomineerd is? Of is het echt een complete verrassing?
1: Ja, wij proberen dat het een complete verrassing is.
0: Ja.
1: Vorig jaar moesten we bij de brandweer wel aankondigen dat we kwamen. Want voor hetzelfde geld waren ze weg.
0: Ja.
1: toen wist de commandant het.
0: Okay.
1: En voor de rest, we vragen meestal de indiener om mee te gaan met ons.
0: Okay.
1: Want het is vaak een bekende van de indiener.
0: Ja, ja, ja.
1: En hij of zij weet het dan. En vaak is er ook wel familie bij van de winnaar.
0: Ach, wat grappig zeg.
1: Ja, dus het is altijd, tenminste, dat vinden Harry en ik, een hele gezellige bijeenkomst.
0: Ja, dat snap ik.
1: En wij vinden het ook ieder jaar ontzettend leuk om te doen.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Nou ja, en dit jaar dus weer.
0: En hij is dus vernoemd naar Harry Vos. Dat
1: naar
0: is
1: Harry
0: natuurlijk,
1: Vos.
0: Jullie voorganger van de Partij van de Dieren, toch?
1: Ja, hij is fractievoorzitter geweest en gemeenteraadslid voor ons. Nou, dat is al in 2012 begonnen.
0: Ja.
1: Ja, voor de rest, wie kent hem niet in Apeldoorn?
0: Ja, zo is het.
1: Hij maakt zich druk over de jacht in de kroondomeinen.
0: Ja.
1: Hij staat regelmatig in de krant. Of staat hij weer met zijn fiets bij Radio Kootwijk of waar dan ook.
0: Ja.
1: Ja, wij werken graag met hem samen.
0: Ja, superleuk zeg. En hij heeft zijn naam eraan gegeven? Of is hij degene de eerste geweest die hem gekregen heeft?
1: Nou, toen Harry stopte als fractievoorzitter, ja, toen moest er natuurlijk wat gebeuren. Want hij is zo belangrijk geweest voor de Partij voor de Dieren. Dus toen is de Harry Vos Award bedacht.
0: Ja.
1: En hij is inderdaad ook de eerste die het gekregen
0: ontvanger
1: heeft.
0: Ontvanger geweest, ja.
1: Want hij is zo'n grote dierenvriend, dus dat kan niet missen.
0: Dat kan niet missen. Nee. En heeft hij, dan heeft hij waarschijnlijk geen invloed gehad op hoe het de award eruit ziet.
1: Nee.
0: Want dat hebben jullie dan waarschijnlijk elkaar bedacht?
1: Ja, dat is toen de tijd bedacht door de fractie. Maar Harry Vos, die staat erom bekend dat hij helemaal gek is van de wilde zwijnen.
0: Ah, kijk.
1: Dus het beeldje is een bronzen wilde zwijn.
0: Oh, okay. En is het een wisselbeker? Of mag iedereen hem houden?
1: Ja, iedereen mag hem houden. Dus het is hartstikke leuk voor in de vensterbank. Maakt niet uit waar.
0: Ja.
1: Het is gewoon een heel mooi beeldje.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: En als we nou iemand aan willen melden, hoe gaan we dan te werk? Ja, naar de website?
1: Dat mag, maar stuur gewoon een mailtje naar apeldoorn@partijvoordedieren.nl.
0: Ja.
1: Met daarin, ik nomineer die en die. En
0: daarom. Ja.
1: En het liefst dus met een leuk verhaaltje erbij.
0: Ja, een mooi verhaal.
1: En als men het terug wil lezen, ga dan naar onze website.
0: Ja, en dat is
1: Apeldoorn. partijvoordedieren.nl. Ja. Ja, dat wijst zich wel vanzelf.
0: En is er een sluitingsdatum?
1: Ja, we willen het liefst de aanmeldingen voor 15 september hebben.
0: Ja.
1: Want dan kunnen wij nog even als jury even de verhalen doorlezen. We moeten natuurlijk nog een datum en een tijd afspreken met de mensen rondom de winnaar.
0: Ja. Oh, ja.
1: Het hoeft dus niet per se op 4 oktober. Want het... Ja, 2 jaar geleden was onze winnaar op vakantie. Dus hebben we het 2 weken later gedaan.
0: Ja, je kan moeilijk achterna reizen.
1: Ja, nee, dat
0: daar,
1: ging niet.
0: Naar Japan of zo.
1: Nee, het was Spanje, dus het was net te ver.
0: Net te ver om daar even heen te gaan. Oh, wat grappig zeg. En dus de 6e keer, hè, zei jij al?
1: Ja.
0: Dus dat gaat goed. Maar het is natuurlijk ook al wel weer zo 4 oktober. Want ik dacht, oh, dat is nog een endweg. Maar dat is helemaal geen endweg.
1: Nee.
0: Want over 2 maanden is het al 4 oktober geweest.
1: Ja, dus we moeten altijd op tijd beginnen. En, ja.
0: Wauw. En dat beeldje, dat is gemaakt door een kunstenares uit Hoogsoeren.
1: Ja, nou, is een hele leuke kunstenares. Ze maakt echt ontzettend leuke beelden.
0: Ja.
1: Ja, ik kan eigenlijk iedereen aanraden. Ze heet Tine Harleman.
0: Ja.
1: Ga eens op de fiets naar Hoogsoeren toe.
0: Ja.
1: En dan, dan heb je daar een hele leuke beeldengroep van wilde zwijntjes. Vlakbij het kerkje in Hoogsoeren.
0: Ja. Ja.
1: Het straatje daar in de buurt, daar heeft zij... in een tuin heeft ze gewoon allemaal beelden staan. Kan je gewoon komen kijken.
0: Het is gewoon een beeldentuin waar je naartoe kan.
1: Ja.
0: Oh,
1: en gewoon gratis. En je kan ook alleen over de heg even gluren. Is ook goed.
0: Gluren bij de buren.
1: Ja. Maar zij maakt dus voor ons dat beeldje.
0: Oh,
1: en die stelt ze ook, daar zijn wij heel blij mee. Maar heel belangeloos
0: ter beschikking. Ja, ze heeft ook een groot hart voor dieren.
1: Ja.
0: Misschien moet zij genomineerd worden.
1: Nou, ze is nog niet genomineerd. Als je een nominatie wil doen, dan...
0: Dan kan dat altijd.
1: Dan kan
0: maar
1: dat.
0: Dan moet zij natuurlijk nu niet luisteren, want dan...
1: Ja, maar dat is ze dan vast weer vergeten.
0: Ja, dat is waar. Hey, en hebben jullie al te veel nominaties?
1: Ja, dat is heel wisselend, want de mensen moeten natuurlijk wel weten.
0: Mm-hmm.
1: Dus de ene keer 5, de andere keer 10, ook wel eens 15.
0: Oh,
1: maar
0: ja,
1: dat zijn ongeveer de aantallen.
0: Ja. Maar goed,
1: sommige mensen komen ieder jaar weer terug.
0: Ja, oké. Ja. Ja, net zolang tot ze hem
1: net
0: gewonnen hebben.
1: Net zolang dat ze hem gewonnen hebben. Maar ja, weet je... Er zijn zoveel mooie initiatieven die aangemeld worden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goh. Maar goed, dus het hoeft niet te zijn de buurvrouw die altijd maar de katten opvangt als je op vakantie bent. Maar dat kan dus ook de voedselbank zijn. Dat kan de egelopvang zijn. Ja. Alles kan dat zijn.
1: Ja, alles mag het zijn. Ja.
0: Maar ook de buurvrouw die lief is voor de hond.
1: Absoluut.
0: En oppast
1: ook
0: in de vakanties.
1: Ja.
0: Of,
1: want die zijn onmisbaar.
0: Nou, absoluut.
1: Ja.
0: Ja, nou, maar dat is absoluut waar. Nou, helemaal leuk. Hebben wij alles besproken?
1: Ja, over zal ik deze nog een keer de website noemen?
0: Noem dat maar, want dat is altijd handig.
1: Aanmeldingen mogen dus komen op apeldoorn@partijvoordedieren.nl.
0: En op de website kan je ook nog allerlei andere informatie vinden wat de Partij voor de Dieren allemaal doet in Apeldoorn.
1: Ja,
0: toch?
1: Daar staat ook onze agenda met allerlei andere activiteiten.
0: Ja, want jullie hebben heel veel activiteiten. Je bent ook regelmatig in de uitzending. Daar zijn we heel blij mee.
1: Nou, gelukkig.
0: En volgende week ben je er weer. Dus we gaan daar nu niet over hebben.
1: Nee.
0: Nu dus een oproep om mensen te nomineren voor de Harry Vos Award. En wie wil hem niet winnen?
1: Dat zou ik zeggen.
0: Zo is dat, toch?
1: Ja.
0: En u kunt niet uzelf nomineren. Even iemand nomineren waarvan u denkt, die verdient het. Die is goed voor dieren.
1: Ja.
0: Nou, Jackie, dankjewel. Hartstikke fijn.
1: Graag gedaan.
0: Bedankt dat je erover wilde vertellen. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Doeg.

0: Direct met Paper Plane. Nou, afgelopen zondag was het natuurlijk weer een mooi feest in het Oranje Park met de muziektent. Er waren mooie optredens, het was natuurlijk zalig weer. Dus wat willen we nog meer? Maar komende zondag hebben we natuurlijk weer een muziektent. En dan hebben wij om 14:00 hebben we Timeless met jaren 60 muziek tot aan nu. Om 15:00 hebben we Charlotte Woudenberg. Zij zingt Engels en Nederlandstalige popmuziek. En we hebben om 16:00 rockband Rebel en zij spelen classic rock. Dus goede reden om zondag dan maar weer naar de muziektent te gaan tussen 14:00 zeg ik dan, 14:00 en te genieten van heerlijke muziek, gezellige mensen en nou ja, gewoon heerlijk weer. Dus het is gewoon een leuk uitje. Inmiddels hebben wij aan de telefoon, als ik het goed heb, Lin Salentijn van CODA. Goedemiddag, Lin.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent. Jij bent erfgoedspecialist bij CODA.
1: Klopt, ja.
0: En dit jaar is de Atlas van Apeldoorn gaat over Uddel. En kan je even aan de luisteraars, even voor wie het niet weet, even uitleggen wat de Atlas is van Apeldoorn?
1: Ja, zeker. De Atlas van Apeldoorn is eigenlijk een programma dat we elk jaar doen. Mm-hmm. Het wordt georganiseerd door CODA en ook de gemeente Apeldoorn en het erfgoedplatform Apeldoorn. En elk jaar zetten we een wijk of een dorp in de gemeente in de schijnwerpers. En dit jaar is dat Uddel.
0: Ja.
1: En we zijn eigenlijk wordt al het erfgoed in de geschiedenis van de specifieke wijk of dat dorp wordt in de schijnwerpers gezet.
0: Kijk, nou dat is kort maar duidelijk zou ik zeggen, hè? Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja. Hey, en waarom heet dat de Atlas dan?
1: Ja, omdat we eigenlijk een beetje in beeld brengen wat er allemaal te vinden is, te zien is en te leren is over zo'n wijk of zo'n dorp.
0: Ja.
1: Net als in een atlas.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk, misschien op het eerste gezicht lijkt jouw eigen wijk of eigen straat heel weinig geschiedenis te hebben. Maar in al die laagjes daaronder is er altijd iets te vertellen.
0: Ja, heel interessant is dat. Toch?
1: Ja.
0: Ja, ja, helemaal leuk. Hey, en dit jaar dus Uddel. En zo'n atlas van naar Uddel, in dit geval zullen we dan maar even makkelijk zeggen. Die is gestart al in mei, geloof ik, of niet?
1: April al.
0: April,
1: ja, we zijn geopend in april, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus het loopt eigenlijk een halfjaartje.
0: Oh, oké. Okay. Dus nu is die, ik zag iets van een expositie die zelfs al verlengd was tot 20 september. Dus zo'n beetje tot eind september loopt de Atlas van Uddel.
1: Eigenlijk officieel tot eind oktober. Dus eigenlijk van april tot oktober.
0: Oh, oké. Okay. Maar de expositie is dus tot eind september. En die is te zien in het erfgoedhuis bij CODA, moeilijk woord,
1: ja,
0: aan de Vossemanstraat.
1: In het erfgoedhuis.
0: Ja. Maar er is meer dan alleen natuurlijk een expositie.
1: Ja, we hebben eigenlijk allemaal verschillende activiteiten. En juist ook vooral heel veel activiteiten in de omgeving van Uddel zelf en in Uddel zelf.
0: Ja.
1: En dat gaat van wandelingen tot fietstochten tot lezingen. Dus er is echt van alles te doen dit jaar.
0: En er is al van alles voorbij gekomen.
1: En klopt
0: ook. Daar hebben jullie 15 augustus hebben jullie een hele leuke bustour staan, hè? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, die hebben we al 2 keer eerder georganiseerd en die komt nog 2 keer.
0: Oké, leuk.
1: En dat is een bus van het is een oude jaren 80 bus van de Stichting Veteranen Autobussen.
0: Oh ja.
1: Zo'n hele mooie gele. En daar kan je eigenlijk op een hele ouderwetse retro manier gaan we vanaf CODA, vanaf de tentoonstelling hier, rijden we met allemaal verschillende stops in de omgeving van Apeldoorn richting Uddel.
0: Ja.
1: En op die stops vertellen we van alles over deze omgeving wat te maken heeft met de geschiedenis van Uddel.
0: Okay.
1: En soms zijn dat hele verrassende verhalen die mensen nog niet wisten. En natuurlijk ook gewoon langs locaties die onvermijdbaar zijn, zoals de Kroondomeinen.
0: Ja, ja. En Paleis het Loo zeker, want daar rij je dan waarschijnlijk ook langs. Ja.
1: Ja.
0: Oh, wat leuk. En hoeveel mensen kunnen er in zo'n bus? Want het is één rit per zaterdag?
1: Ja, één rit per dag. En hij start om 14:30 en eindigt om 16:30.
0: Ja.
1: Dus het is wel een middagvullend programma. En de bustour op 15 augustus, die is al helemaal volgeboekt.
0: Okay.
1: Maar die in september, op 12 september, daar zijn nog een paar plekjes voor.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Dus daar kunnen nog wat mensen mee.
0: En hoe kunnen mensen zich aanmelden?
1: Dat kan via de website van CODA.
0: Ja, wil je hem
1: dus, noemen? Dat is www.coda-apeldoorn.nl. En in de agenda vind je dan op 12 september vind je de bustour.
0: Ja.
1: Die is niet te missen met die gele bus.
0: Ah nee, superleuk. Een oude vatbus, helemaal leuk.
1: Ja.
0: En is het voor jong en oud? Is het voor kinderen ook leuk?
1: Ja, juist die bustour is voor kinderen ook heel leuk. Je krijgt er een beetje een schoolreisje gevoel van.
0: Oh ja.
1: En we vertellen eigenlijk heel veel dingen die ook voor kinderen heel leuk zijn om te weten.
0: Ja,
1: Dus juist kinderen mogen ook mee.
0: Kijk, want en het wordt ook zo verteld dat kinderen het ook snappen.
1: Ja, zeker.
0: En welke leeftijd hang je daar aan, zeg maar? Vanaf een jaar of 8?
1: Nou, ik zou zeggen, ja, vanaf een jaar of 8. Dan kan je echt wel mee met het verhaal.
0: Kijk, helemaal leuk. En dan hebben we zaterdag 29 augustus, zie ik ook nog wat leuk staan.
1: Ja.
0: Dat is een wandeling. Rondom het Uddelermeer, neem ik
1: Klopt,
0: aan.
1: Ja. Ja, die wordt georganiseerd door de gemeente.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaat eigenlijk vooral over dus het Uddelermeer en de Hunneschans. En wat daar vooral in de grond te vinden is. Dat klinkt heel spannend.
0: Ja.
1: Eigenlijk is het Uddelermeer en het Hunneschans zijn super oud. En daar is heel veel over te vertellen, over de historie daarvan. Een van de meest bijzondere archeologische vondsten in Nederland is daar gedaan.
0: Oh.
1: Het is een ontzettend spannend verhaal. Dus ik zou zeker aanraden om mee te gaan.
0: Ja, dan gaan we het niet verklappen nu. Dat gaan we niet doen. Dan
1: precies.
0: Moet u gewoon meegaan. En dat is dan zaterdag 29 augustus. En dat begint om?
1: Het begint om 10:30 tot met 11:30. En het vertrekpunt is bij de parkeerplaats buitenplaats Het Loo.
0: En dat is in Uddel? Of is dat
1: is aan de Uddelermeerweg 5 in Ermelo.
0: Oh, oké. Okay.
1: En hij staat, mocht je op 29 augustus niet kunnen, is hij ook nog op 26 september gepland op dezelfde tijd.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, en al die informatie is weer terug te vinden op www.coda-apeldoorn.nl.
1: Mm-hmm.
0: En dan hebben we dan inderdaad nog de expositie. Die is verlengd, hè, tot zondag 20 september.
1: Ja.
0: En dat is ook in het erfgoedhuis. En dat is in de bibliotheek, als je naar binnen gaat, voorbij de boeken, helemaal rechtdoor, hè? Helemaal aan het eind.
1: Ja, klopt. Helemaal achterin.
0: Helemaal achterin. Dus eigenlijk bij de oude ingang, of niet?
1: Ja,
0: is dat
1: klopt,
0: zo'n beetje waar dat zit?
1: Ja.
0: Oh, kijk eens aan. En daar kunt u dus alles vinden over, nou ja, Uddel en het ontstaan van het Uddelermeer en alles wat daar is gebeurd en gevonden.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja,
0: ja, leuk.
1: Zeker.
0: Weten jullie al wat volgend jaar het de atlas wordt? Of zijn jullie daar nog druk over na aan denken?
1: Nog niet. Daar zijn we nog hard over na aan het denken.
0: Oh, kijk eens aan. Want hoeveel keer heb jij net gezegd? Hoeveel keer jullie dit al georganiseerd?
1: Dit jaar is de 19e editie.
0: Zo. Oh, maar hoeveel wijken hebben we dan nog in dorpen rondom Apeldoorn?
1: Ja, we hebben er nog een aantal.
0: Okay.
1: Dus we gaan nog eventjes kijken wat er wel en niet kan. Maar zodra we het weten, dan laat ik me horen, hoor.
0: Ja, hartstikke goed. Dan horen we dat graag van je. In ieder geval, komende zaterdag om 11:30... Oh nee, die is al vol, die bustocht.
1: Ja.
0: Maar dan is het in september. 12 september. Zijn nog een paar plekjes, dus meld u snel aan. Want dat wilt u niet missen. Nou, hebben wij alles zo'n beetje gehad? Of zeg je van nee, dit moet nog even gezegd worden?
1: Nee, volgens mij hebben wij alles gehad.
0: Hartstikke goed. Nou, ik wens jullie een mooie zaterdag. En ik ben zelf heel benieuwd wat de volgende atlas wordt. Maar goed, ik moet ook wachten. Ik hoor het vanzelf of ik zie het vanzelf. Dankjewel, Lynn. Heel veel succes. En graag
1: dankjewel.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Oké, doeg.

Shirley Bassey en The Propellerheads met History Repeating. Nou, dat was een lekker nummer. Het eerste uur zit er alweer op, bijna. Nou ja, bijna, helemaal. Wij zijn na het nieuws zijn we weer bij u terug. Dan hebben we nog een leuk gesprek met Trudy Rutte. Zij heeft een boek geschreven over reizen met je hond. Dus nou, dat is zeker het moeite waard om even te blijven luisteren. Voor de rest nog wat berichtjes, het weer, et cetera. We gaan er nu eventjes uit met de Eurythmics. Sweet dreams are made of this. En we zijn zo bij u terug. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Reddingswerkers hebben gisteren in de Colombiaanse stad Cali een vrouw levend uit een ingestort gebouw bevrijd. Ze had bijna 30 uur onder het puin vastgezeten. De ingewikkelde reddingsoperatie nam zo'n 16 uur in beslag, waarbij de hulpdiensten zich 7 tot 8 meter naar beneden moesten graven om haar te kunnen bereiken. De brandweer zegt dat de vrouw het naar omstandigheden goed maakt. Ongeveer een kwart van de mensen met een ernstige psychische aandoening ontvangt momenteel geen passende zorg. Volgens een nieuw rapport van de Nederlandse GGZ gaat het naar schatting om 62.000 volwassenen. De branchevereniging waarschuwt dat patiënten snel tussen wal en schip vallen wanneer de verantwoordelijkheid tussen instanties niet helder is geregeld. Het risico op terugval na een zorgbehandeling wordt daarmee aanzienlijk vergroot. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats waarbij de maan voor de zon schuift. Terwijl in IJsland, Spanje en Portugal sprake is van een totale zonsverduistering, wordt de zon in Nederland voor bijna 90% bedekt. Liefhebbers die hem missen moeten wel even geduld hebben, want een vergelijkbare bedekking is pas te zien in het jaar 2081. En een vrouw is vannacht zwaar gewond geraakt bij een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten wisten het slachtoffer van de zolder van de woning te halen, waarna zij ter plaatse is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De brand brak uit rond 00:30 en breidde zich snel uit naar meerdere nabijgelegen woningen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Dan nog het weer. Het blijft droog en zonnig vandaag. Er is wel wat hoge sluierbewolking in het noorden. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op tot 24 graden in het noorden, 27 in het midden en lokaal 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: U luistert naar de matinee met Ellen Zoontjes.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van de matinee van dinsdag 11 augustus alweer. Het schiet alweer op. In dit tweede uur hebben wij in ieder geval één gesprek. En wel met Trudy Rutte. En zij schrijft, ze heeft een nieuw boek geschreven over reizen met je hond. En ze zit volgens mij ergens in het buitenland. Dus ik ben heel benieuwd wat ze te vertellen heeft. En ze zit dus nu met de hond op de boot. Dus

Ja, Ramses Shaffy en Lisbeth List met het mooie pastorale. Improvisatiegroep Onder Druk, die heeft een vakantievoorstelling gemaakt. En dat heet I Want to Break Free. En die is op 15 augustus te zien in De Gigant. En het gaat over vier vrienden, één camping en een vakantie die alle kanten op kan gaan. Nou, dat begint als een hele relaxte trip, ontaart natuurlijk al snel in een rollercoaster van emoties. Want welke geheimen komen er bovendrijven als je net iets te lang op elkaars lip zit? Nou, best heel herkenbaar, denk ik, voor velen. Tijdens deze avondvullende

show komen er zaken naar boven die bevrijdend, verhelderend of misschien wel behoorlijk belastend zijn. En met een flinke dosis humor en zelfspot laat theatergroep onder druk zien hoe herkenbaar en pijnlijk menselijk

Queen met I Want to Break Free. Even kijken. Nou, het is natuurlijk vakantietijd. En sommige mensen blijven lekker in eigen land. Of die blijven lekker thuis. En gaan af en toe een dagje uit. Nou, heb je nou dat je nou denkt van, god, wat zullen we nog eens doen? Ga dan eens op bezoek bij Kasteel de Kannenburg in Vaassen. En in de hele zomervakantie zijn er daar op de Kannenburg bijzondere rondleidingen door het kasteel en allerlei leuke activiteiten te beleven voor jong en oud. Je kan er heerlijk wandelen, er zit een mooie tuin bij, je kan er lekker koffie drinken en van alles. Dus het is een lekker dagje uit voor het hele gezin. Voor meer informatie kijk even op www.glk.nl/Kannenburg. Dan kunt u nog even terugvinden welke rondleidingen, wanneer en hoe laat die allemaal zijn. Dus Kasteel de Kannenburg in Vaassen.

0: Disturb met The Sound of Silence. Ik denk dat wij even naar het weerbericht gaan. Ik kijk heel even naar Alexander. Klopt dat, Alexander?
1: Radio Apeldoorn,
2: het weerbericht.
0: Ja, het is natuurlijk weer tropisch warm buiten. Het is, vandaag is het nog wel aardig te doen. Het is een graad of 24 en het is lekker zonnig. Morgen dan wordt het alweer een iets ander verhaal. Want dan wordt het alweer 29 graden. Het wordt een wolkeloos, stralend zonnige dag. En het blijft droog. Morgenavond hebben we de zonsverduistering. En omdat het dus een wolkeloze dag is, kunnen we dat dus heel goed zien. Morgenavond ergens tussen 7 en 8, geloof ik. Dan komt donderdag. En dan is het ook stralend en zonnig, maar dan wordt het echt 34 graden. En vrijdag komt daar nog een schepje bovenop, 36 graden. Dus dat wordt, denk ik, binnenzitten en niet al te veel doen. Wel goed drinken natuurlijk. Zaterdag gaat er weer 10 graden vanaf, dan is het 26 graden. Dan zou er een buitje kunnen vallen. Maar ja, we hebben er geen invloed op, dus laten we er op een bepaalde manier maar van genieten dat we zo'n mooi weer hebben. En hopelijk valt er vrijdag een klein buitje, maar dat is nog niet helemaal zeker. We wachten dat af. Maar voorlopig dus prachtig zomerweer.

Ja, mooi hè. Davina Michel met What About Us. Even kijken, de KAP, Stichting de KAP, die is op zoek naar nieuwe nachtvlinders. Nachtvlinders zijn betrokken vrijwilligers die beschikbaar zijn in de nacht en er willen zijn op een moment dat het er echt toe doet. De KAP die biedt dus in de stille uren van de nacht vrijwilligers die palliatieve terminale zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Dus je bent er dan als nachtvlinder om de mantelzorgers te ontlasten, zodat die even kunnen rusten. Ze zoeken dus betrokken vrijwilligers die 's nachts dus beschikbaar zijn. En je staat er nooit alleen voor, want voor aanvragen die worden gecoördineerd en die worden verdeeld binnen een klein hecht team. Wie nou nieuwsgierig is en dit bijzondere werk wil ervaren, wordt van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de KAP via info@dekap.nl. En wellicht is het iets voor u en kunt u zich aanmelden voor dit hele dankbare, zeer nodige vrijwilligerswerk. Dus kijk op info@dekap.nl.

0: Ja, dit was de Boys Town Gang. Can't take my eyes off of you. En er was nog de lange versie, maar dat zult u wel gemerkt hebben. Aan de lijn hebben wij heel leuk Trudy Rutte. Goedemiddag, Trudy.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, fijn dat je in de uitzending bent.
1: Ja, dank je.
0: Jij zit ver weg, of niet?
1: Ja, ik zit op de boot in Cuxhaven in Storm. Ik ben op reis.
0: Oh, met de hond?
1: Met de hond natuurlijk.
0: Kijk, helemaal leuk. Want jij hebt een nieuw boek geschreven. Maar kan je eerst even vertellen over je eerste boek?
1: Ja, ik heb in 2012 heb ik mijn eerste boek geschreven.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk omdat wij met de boot vaarden. En ik was een beetje af aan het bouwen met mijn hondenschool en mijn gedragspraktijk.
0: Ja.
1: En toen zag ik onderweg van alles waarvan ik denk, ja, er kan eigenlijk wel wat beter naar de hond gekeken worden en over de veiligheid. Dus daar ben ik ooit mee begonnen.
0: Ja. En ja?
1: Ja, en nu heb ik het meer uitgebreid naar reizen, ja, met alle voermiddelen. Het gaat om de hond, dat is het eigenlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat je door de ogen van de hond kijkt in plaats van je hond alleen maar meeneemt.
0: Ja, ja, ja. Dus gewoon eigenlijk meer rekening houdt met...
1: Ja,
0: ook een beetje.
1: Zijn.
0: Ja. Hé, hey, maar je reist dus veel, maak ik een beetje op uit jouw verhaal?
1: Ja. En, ik heb alle vormen van reizen gedaan.
0: Ja.
1: Dus met een camper, met een tent, met de trein, met de bus.
0: En altijd de hond
1: mee. Altijd meegenomen. En ja, de laatste jaren vooral met de eigen boot.
0: Ja.
1: En dan mijn partner. En ja, ook op zee veel.
0: Oh.
1: Dus grote reizen.
0: Ja, want dat is, dan kom je natuurlijk wel heel veel praktische dingetjes tegen, denk ik. Want honden aan boord, hè?
1: Ja.
0: Dat was je eerste boek. En nu reizen met je hond. Maar als ik dan nu even zo heel zwart-wit denk... jullie gaan dan langere tijd op reis.
1: Ja.
0: Dus je moet alles meenemen.
1: Ja.
0: Net zoals je voor jezelf van alles meeneemt. Maar hoe laat je dan de hond uit als je de hele dag op het water zit? Of is dat een hele domme vraag?
1: Nee, dat is een hele goede vraag. En dat is ook bijvoorbeeld als je in Nederland rondvaart, daar heb je natuurlijk meestal genoeg plekjes waar je kunt afmeren.
0: Ja.
1: En je kunt de planning maken, dat is ook belangrijk. Maar op zulke reizen zoals wij maken, ontkom je niet aan een paar grote oversteken.
0: Nee.
1: Waar je dus echt uren achter elkaar vaart. En
0: ja.
1: Dat is natuurlijk wel belastend voor de hond.
0: Ja.
1: En wat ik dus belangrijk vind, is dat honden dat dan wel redden, zeg maar.
0: Ja.
1: He, die doen gewoon, passen zich aan en ze doen hun best.
0: Ja.
1: Ze trekken zich terug. En dan wordt het vaak door de mensen niet meer herkend als dat een probleem zou zijn voor de hond.
0: Nee, want we denken, we nemen hem mee. En als wij een keer gaan tanken of stoppen onderweg, dan mag de hond er ook even uit. Maar zo werkt het eigenlijk niet, hè?
1: Ja, kun je gewoon niet stoppen, hè?
0: Nee, zeker als je op

0: boot bent niet.
1: Nee.
0: Maar,
1: maar ik denk wel dat de meeste mensen proberen aan te houden de routines van thuis. Dat is ook het mooiste.
0: Ja.
1: Maar soms kan het niet. Met reizen moet je soms improviseren. En dat doen we dus heel veel op de boot.
0: Ja.
1: En voor de hond is dat natuurlijk, ja, die moet daar maar mee.
0: Ja.
1: Ja, zoals morgen maken we een reis van 8 uur. En dat zit me echt dwars.
0: Ja.
1: Ik kan nergens stoppen.
0: Nee.
1: Ik probeer zo goed mogelijk van tevoren te doen. Maar ze is wel uit haar ritme.
0: Ja.
1: Houdt het ook vol. Maar ja, dat is gewoon lastig. En je kunt dan de hele 3 maanden lang gaat het goed. Maar die oversteek over de Noordzee, dat is gewoon een lange reis.
0: Ja. Kan die dan ook zeeziek worden, een hond?
1: Ja, sommige honden worden zeeziek, net als mensen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat is natuurlijk ook wel heel lastig.
1: Ja. Nou, wij varen dus altijd alleen maar met rustig weer. We hebben gelukkig de tijd.
0: Oké. Okay.
1: We gaan nooit met golven en die kan altijd een beetje overvallen worden, maar het is nooit ernstig.
0: Nee, oké. Dus dat eigenlijk. Maar is dat ook voor jezelf omdat dat prettiger is? Of doe je dat puur voor de hond?
1: Ik doe alles voor de hond.
0: Kijk. En hoe oud is jullie hond?
1: Ze is 7 jaar, maar ze is als puppy bij ons direct op de boot gekomen.
0: Okay.
1: En voor haar is de boot eigenlijk haar thuis.
0: Ja, dus ze weet
1: dat
0: ook gewoon niet beter.
1: Een heleboel.
0: Ja. En is deze hond ook mee geweest met de bus en de camper en de trein?
1: Ja, als je met de boot onderweg bent en je wilt ergens anders naartoe, dan pak je ook wel eens een stadsbus of een tram of wat dan ook.
0: Ja.
1: Dat is allemaal prima. En dat oefen ik ook eigenlijk thuis altijd eerst.
0: Ja.
1: Of met de fiets dat je weggaat en ze gaat in een hondenkarretje mee.
0: Ja, oh ja. Maar ja,
1: dat is ook,
0: als
1: dat
0: je met de boot bent, dan kan je natuurlijk niet een fietskarretje meenemen.
1: Nee.
0: Voor als je een keer gaat fietsen.
1: Ja,
0: en blijf je dan ook een beetje zeg maar in Europa? Of ga je echt ook naar hele warme landen, naar tropische gebieden?
1: Nee hoor, nee.
0: Dat niet.
1: Nee, wij gaan graag naar Scandinavië.
0: Ja, dat snap ik.
1: En we zijn wel eens in Frankrijk geweest, maar op een boot kan het ook heel erg heet worden.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een stalen boot. En die warmt heel erg op van binnen ook. En dat is eigenlijk heel zwaar.
0: Ja.
1: Voor ons vind ik soms, vooral nu. Merk je dat ook gewoon met al die hittedagen die er nu zijn.
0: Ja.
1: En dan zit je eigenlijk opgesloten in je boot. Hè?
0: Ja.
1: Kun je wel proberen ergens te gaan liggen een beetje waar groeiing is of wat dan ook.
0: Ja.
1: Of met de hond van boord gaan. Maar dat is wel, ik vind dat wel een dingetje.
0: Ja.
1: Dat wordt wel steeds lastiger. Dus airco aan boord kan bijvoorbeeld helpen.
0: Oké.
1: Okay. Allerlei koelproducten. Maar ja, dat is wel een dingetje om op te letten.
0: Ja. En daar heb je dus
1: overgeheerd kunnen raken.
0: Ja, en daar heb je dus dat boek over geschreven?
1: Ja, daar heb ik het boek over geschreven.
0: En daar staan alle tips en tricks in wat je dus met je huisdier of je hond dan in speciaal kan doen om het zo aangenaam mogelijk voor hem te maken.
1: Ja, en het begint ook al met een goede voorbereiding.
0: Ja.
1: Een klein voorbeeldje, bijvoorbeeld hondenvoeding meenemen. Je denkt misschien van, ik koop onderweg al wat bij, maar dat valt vaak tegen.
0: Ja, dat is niet wat hij gewend is, hè?
1: En in het buitenland zeker.
0: Ja.
1: Dus voldoende eigen voeding meenemen is belangrijk. En check bij de dierenarts en kijken wat er nodig is.
0: Voor de landen.
1: Waar het gaat.
0: Ja.
1: Dus eigen spulletjes, als het kan, mee.
0: Ja.
1: Dat geeft vertrouwde gevoel. Ja.
0: Ja,
1: en ook waar je rekening mee houdt. Als je naar het water gaat, is belangrijk. Water is niet altijd veilig. Ook de kwaliteit is niet altijd goed. En zeker met de hitte ook niet.
0: Nee.
1: Dus dat zijn dus best wel een omvangrijk boek. Waar ik alle aspecten heb proberen te belichten.
0: Ja. Ja, maar het is wel goed. Want ik denk nog niet dat bestond, zoiets. Toch?
1: Nee, ik dacht het ook niet. Dus ik denk, dat ga ik doen. Ik ben eigenlijk altijd bezig met het reizen en het welzijn van de hond. En ook plezier natuurlijk. Want als je hond het naar je zin heeft, is eigenlijk net als je een kind hebt.
0: Ja, inderdaad.
1: Op vakantie naar de zin hebt, dan heb jij het ook leuk.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, kind blij, ouders blij. Ja, hond blij, baasjes blij. Ja, zo werkt dat. En dat boek, dat is al uitgekomen? Dat is al te koop?
1: Ja, het boek is uitgekomen. En het is te koop eigenlijk nu alleen nog via mijn website Honden aan Boord.
0: Ja.
1: En vanaf 1 oktober is het ook in de boekhandels.
0: Oh, oké, kijk eens aan. Dus dat zou misschien alvast een mooie cadeau voor onder de boom kunnen zijn. Voor hondenliefhebbers. Ja.
1: Ja.
0: Maar dat is wel
1: cadeau aan iemand die ook een hond heeft.
0: Ja. En dat is
1: in de krant en iemand zei, ik wil het cadeau

0: geven. Ik denk, ja, leuk.
1: Ja, zeker. En vooral als je hondenliefhebbers hebt, die zijn daar vast heel, heel blij mee. En ik zie jou op de reizen met je hond op de voorkant staan, met de hond in een soort rugzak achterop. Of ja, zit die gewoon er bovenop?
0: Dat ben ik niet zelf.
1: Oh, oké. Okay. Dat is ook niet jouw hond.
0: Ook niet mijn hond.
1: Okay.
0: Nee, dat is een kennis van mij die, ja, die heeft die foto vond ik gewoon heel leuk van haar.
1: Ja, die is zeker heel leuk.
0: Zo gewoon met je hond op de weg.
1: Ja, nou ja, inderdaad. Het is echt passend
0: Want
1: bij de titel.
0: Gaat, ja. Ja. Hey. Er zitten eigenlijk mini hoofdstukjes in over de camper, over de boot, over een auto. Maar het begint met het hoofdstuk over de hond als reisgenoot, zeg maar, zijn fysieke en mentale welzijn.
1: Ja.
0: En dan nog het hoofdstuk over EHBO onderweg zit erin.
1: Oh, dat is ook belangrijk,
0: en gezondheid.
1: Ja.
0: Je bent op jezelf aangewezen in eerste instantie.
1: Ja. Ja, dat denk je eigenlijk nooit zo bij na, hè? Maar dat is natuurlijk wel zo.
0: Ja, het is best wel heel handig.
1: Ja, want je hebt daar ook allerlei dingen wat te doen bij oververhitting of zo. Dat, en dan staat erbij wat je moet doen. Moet ik dat zo zien?
0: Oververhitting, onderkoeling. Ja. Ja. Te veel zoutwater binnen op het strand.
1: Oh ja. Ja, nou dat...
0: Maar ook eten van scherpe dingen, schelpen.
1: Ah, ja.
0: Wesbesteken. Ja,
1: oh ja, dat is echt ja, voor alles, zeg maar. Nou, wat goed zeg. Hey, en hoe lang gaan jullie nu op reis?
0: Ja, wij zijn op de terugweg.
1: Oké. Okay.
0: En we hopen een dag of 10 weer thuis te zijn.
1: Oh, oké. Okay. En dan begint het grote wennen thuis natuurlijk weer voor de hond ook.
0: Dat is heel goed dat je dat zegt, want... Als je zo lang weg geweest bent, ben je altijd heel dicht bij elkaar.
1: Ja.
0: En stel dat je nou allemaal weer aan het werk gaat, aan de school of wat dan ook, dan is je hond in één keer alleen.
1: Ja.
0: En dat is, dat kan wel eens problemen geven voor de hond. En, ook voor jezelf. Dus als de hond in één keer symptomen geeft van ik kan hier niet meer tegen.
1: Nee.
0: Dat je daarop let. En ook dat je let op de gezondheid de eerste tijd, vooral als je in het buitenland bent geweest.
1: Ja.
0: Omdat bepaalde ziektes kunnen voorkomen waar een hond pas later last van krijgt.
1: Oké. Okay.
0: Dat je niet meer linkt aan je reis bijvoorbeeld.
1: Nee, oké. Okay.
0: Ja.
1: Dus dat is dus net zo belangrijk als een goede voorbereiding. Nazorg, zullen we het zomaar even noemen, is net zo belangrijk.
0: De reizende hond.
1: Ja, de reizende, ja. Nou, ik vind het een mooi boek. Ik denk dat daar heel veel goede tips in staan. En ik wens jullie de laatste 10 dagen nog een goede terugreis naar Nederland. Fijn dat je er even over wilde vertellen. En ik denk dat het heel goed is dat het boek geschreven is.
0: Ja, heel hartelijk bedankt.
1: Ja, dankjewel en een goede reis.
0: Dankjewel.
1: Dag Trudy. Dag.

Ja, I Love My Dog. Nou, is dat een toepasselijk nummer op ons vorige onderwerp? Dat was van Cat Stevens. De foto-expositie Goed Doen Voelt Goed is nog te zien tot en met 26 augustus. En die is te zien bij de fietsenstalling in de Mariastraat. En in de expositie staan Apeldoorn Centraal, die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. Met portretten en persoonlijke verhalen laat de expositie zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is en hoeveel vrijwilligers, vaak achter de schermen, betekenen voor Apeldoorn. De foto-expositie is gratis te bezoeken en nog te zien dus tot 26 augustus. Wilt u daar meer over weten? Kijk op www.apeldoornpaktaan.nl/foto-expositie.

dit was een stukje Floor Jansen met Euphoria. En daarvoor hadden we Carzu. Prachtig nummer ook, met La Luna. Dit was hem alweer voor vandaag, dinsdag 11 augustus. Alexander, dankjewel voor de mooie muziek en de techniek. Redactie bedankt voor het aanleveren. Alle gasten bedankt en u als luisteraar natuurlijk bedankt. Hou het cool van de week en graag tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vanaf vandaag geldt er in Europa een nieuw verbod. Er mag niet te veel PFAS meer zitten in verpakkingen waar eten in zit. Zit er toch te veel van deze schadelijke stof in, dan mag de verpakking niet meer gebruikt worden. Ook moeten fabrikanten precies laten zien waar hun verpakkingen vandaan komen. Het doel is om verpakkingen milieuvriendelijker te maken, maar op dit moment zorgt het bij bedrijven vooral nog voor veel onduidelijkheid. Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Binnenkort kun je zien of een zanger, producer of componist een mens is of niet. Ook gaat Spotify AI-artiesten niet meer in je persoonlijke aanbevelingen stoppen. Vanavond vindt een bijzonder natuurverschijnsel plaats waarbij de maan voor de zon schuift. Terwijl in IJsland, Spanje en Portugal sprake is van een totale zonsverduistering, wordt de zon in Nederland voor bijna 90% bedekt. Liefhebbers die hem missen moeten wel even geduld hebben, want een vergelijkbare bedekking is pas te zien in het jaar 2081. En een vrouw is vannacht zwaar gewond geraakt bij een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten wisten het slachtoffer van de zolder van de woning te halen, waarna zij ter plaatse is gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De brand brak uit rond 00:30 en breidde zich snel uit naar meerdere nabijgelegen woningen. Dan nog het weer. Het blijft droog en zonnig vandaag. Er is wel wat hoge sluierbewolking in het noorden. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt warmere lucht aangevoerd en de temperaturen lopen op tot 24 graden in het noorden, 27 in het midden en lokaal 30 of 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is afgelopen nacht beklad met rode verf. Op onder meer een draaideur werd de tekst pedofiele gespoten. De rechtbank spreekt van een onaangename verrassing en heeft aangifte gedaan. De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar de daders. Vanaf vandaag geldt er in Europa een nieuw verbod. Er mag niet te veel PFAS meer zitten in verpakkingen waar eten in zit. Zit er toch te veel van deze schadelijke stof in, dan mag de verpakking niet meer gebruikt worden. Ook moeten fabrikanten precies laten zien waar hun verpakkingen vandaan komen. Het doel is om verpakkingen milieuvriendelijker te maken, maar op dit moment zorgt het bij bedrijven vooral nog voor veel onduidelijkheid. Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Binnenkort kun je zien of een zanger, producer of componist een mens is of niet. Ook gaat Spotify AI-artiesten niet meer in je persoonlijke aanbevelingen stoppen. En bij de sterrenwacht op de Brunsumme Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af en dat leidde tot lange files op de toegangswegen. Er waren 600 brillen beschikbaar, maar die waren binnen een mum van tijd volledig uitverkocht. In Nederland begint de zonsverduistering rond 7:15 en rond 7:45 is het hoogtepunt. Het weer nog, vandaag verloopt zonnig en warm met temperaturen die variëren van 23 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Morgen en overmorgen wordt het heet onder een onbewolkte hemel met in het zuidoosten lokaal pieken tot 35 graden. Vanaf het weekend verandert het weerbeeld. De temperaturen gaan zakken en de kans op buien neemt toe. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 3 Pakistanen en een Indonesiër. Ook 2 leden van de Jemenitische kustwacht kwamen om. Het schip onder Tanzaniaanse vlag werd volgens Jemen getroffen door 3 ballistische raketten. In Colombia is een 32-jarige vrouw na ongeveer 30 uur levend onder het puin vandaan gehaald. Ze raakte bedolven toen een zware aardbeving het land trof. Hulpverleners denken dat onder hetzelfde ingestorte gebouw in de stad Pereira nog 24 mensen liggen. Ze zoeken nog verder naar overlevenden. Bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af, wat leidde tot lange files op de toegangswegen. De 600 beschikbare brillen waren binnen mum van tijd vrijwel volledig uitverkocht. In Nederland begint de zonsverduistering vanavond rond 7:15. Omstreeks 7:50 is het hoogtepunt. Spotify gaat vanaf half september aangeven wanneer muziek door middel van AI is gemaakt. Bij zulke profielen verschijnt dan een speciaal AI-label op de artiestenpagina, in zoekresultaten en bij nummers in afspeellijsten. Spotify neemt deze AI-artiesten ook niet meer automatisch mee in persoonlijke muziekaanbevelingen. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Rusland zou dan ook westerse schepen kunnen innemen, zegt hij. De Europese Unie voert de druk op de Russische schaduwvloot op. Die vloot wordt gebruikt om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij brandweerkazernes is dit jaar al 50 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan. Dat zijn er meer dan in de afgelopen 2 jaar samen. Dieven hebben het vooral gemunt op duur hydraulisch gereedschap dat ook wordt gebruikt bij professionele inbraken. De brandweer neemt maatregelen, maar vreest dat hulpverlening daardoor kan vertragen. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 3 Pakistanen en een Indonesiër. Ook 2 leden van de Jemenitische kustwacht kwamen om. Het schip onder Tanzaniaanse vlag werd volgens Jemen getroffen door 3 ballistische raketten. Bij de sterrenwacht op de Brunsumer Heide ontstond gisteren een run op eclipsbrillen. Honderden tot mogelijk duizenden mensen kwamen erop af. Dat leidde tot lange files op de toegangswegen. De 600 beschikbare brillen waren binnen mum van tijd vrijwel volledig uitverkocht. In Nederland begint de zonsverduistering vanavond rond 7:15. Omstreeks 7:50 is het hoogtepunt. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit aantal in 2030 kan oplopen naar 4 miljoen. Verder voorspelt UNESCO dat tegen 2066 naar schatting 600.000 vrouwen niet werken, waardoor de armoede verergert en kindhuwelijken toenemen. Ook dreigt een tekort van 11.000 gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten. Bij een politieinval in de Thaise badplaats Huaien is een Nederlander gearresteerd. Meer dan 200 agenten vielen gelijktijdig binnen op 15 locaties, waaronder in luxe villa's. De aanval was gericht tegen een omvangrijk illegaal vastgoednetwerk dat actief is in de regio. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Rusland zou dan ook westerse schepen kunnen innemen, zegt hij. De Europese Unie voert de druk op de Russische schaduwvloot op. Die vloot wordt gebruikt om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen. Bij een Houthi-aanval op een vrachtschip in de Rode Zee zijn 6 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 3 Pakistanen en een Indonesiër. Ook 2 leden van de Jemenitische kustwacht kwamen om. Het schip onder Tanzaniaanse vlag werd volgens Jemen getroffen door 3 ballistische raketten. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost- tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is...

0: De Matinée met Leni Loden.
1: Goedemiddag allemaal, welkom bij de Matinée van woensdag 12/8/26. Vanmiddag dan gaan we het hebben over de Klarebeekse kermis. En dat doe ik met Marissa ten Hagen. En zij is de voorzitter van de Oranje Vereniging in Klarebeek. En ik zit hier niet alleen, luisteraars. Filip zit naast me. Filip, hè?
2: Ja, Filip. Ja, goedemiddag.
1: Ik zeg steeds Filip. Filip, jij zit naast me. Jij komt even snuffelen bij ons.
2: Ja, eventjes kijken hoe het eraan toe gaat.
1: Oké, voor de tweede keer doe jij mee vanmiddag. Heel erg leuk. Tegenover mij staat Theo Whitlocks. Hij doet vanmiddag de techniek. En ja, je kunt zoals altijd een verzoekplaat aanvragen bij ons. Ja, dat kan. Dat kan. Maar dan moet je even bellen met 055 540 1978. Nou, en dan neemt Theo de telefoon aan. En dan kan je aan hem doorgeven welke plaat je graag wil horen. Kan voor jezelf zijn, voor iemand anders. Het maakt niet uit. 055 540 1978. De straat is

0: Ja, daar gaat de dijk met binnen zonder kloppen. Waar je niet hoeft te kloppen morgenavond, je kan gewoon naar binnen lopen. Dat is allemaal gratis. Dat is Beekbergen, de Veluwse avondmarkt. Ja, genieten van oude ambachten. En er staan diverse kraampjes gevuld met diverse producten natuurlijk. Er is ook een spinster zit daar, die gaat even demonstraties geven. En er is een klompenmaker, een papierschepper en een markt die je gewoon niet mag missen. Ben je er nog nooit geweest? Zou zeggen, ga gewoon even kijken. Elke donderdagavond in de maanden juli en augustus. Het is in het centrum van Beekbergen. Is heel makkelijk te vinden. Het begint om 6 uur en het duurt tot 9:15. Nou, Filip. Ja. Nou,
1: dankjewel, Leni. Ik spring er even in.
0: Luisteren van.
1: Ja, precies. Ja, op de achtergrond hoor je alvast een beetje de tune. Het begin van Level 42 met Lessons in Love. En wat zou de matinee zijn zonder de muzikale ondersteuning? Geniet ervan.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ja, wat leuk. Peter Fuchs, Haus am See. Hoe leuk is dat met dit prachtige weer? Daar wil je wel zitten hoor, aan Haus am See. Goed, waar je ook wil zitten, dat is op de Klarebeekse kermis. Maar dan moet je nog een weekje wachten. Het gaat beginnen. Volgende week donderdag in de studio Marissa ten Hagen. Marissa is voorzitter van de Oranje Vereniging in Klarebeek. Marissa, welkom.
2: Dankjewel.
1: Leuk dat je er bent.
2: Leuk dat ik hier mag zijn.
1: Ja.
2: Ja.
1: Filip, hou jij erg van kermissen?
3: Ik ga er met mijn dochters af en toe wel heen, inderdaad. Maar heel eerlijk gezegd, ben ik niet een hele grote fan.

0: Oké. Okay. Nou, ik vind het altijd wel leuk om even over die kermis te lopen. Ja, en jij natuurlijk ook wel,
1: ja,
0: Marissa.
1: Zeker. Ja. Ja.
0: Zeg, we duiken even de geschiedenis in. Hoe lang bestaat die kermis al?
1: Ja, de Oranje Vereniging zelf bestaat sinds 1932.
0: Zo.
1: Worden er al activiteiten georganiseerd. En ik ben even in het archiefboek gedoken. En volgens mij wordt de kermis al zo'n beetje sinds 1960 georganiseerd. En in de huidige vorm bestaat die zo'n beetje 25, 30 jaar.
0: Oké. In Klarenbeek kunnen ze flink feesten, hè?
1: Nou, dat kan je wel stellen.
0: Ja, kijk eens naar de carnaval en zo. Dat,
1: ja,
0: dat
1: is
0: enorm. Altijd een spektakel daar. En die jeugd bij jullie, die doet ook zo mee, hè?
1: Ja, klopt.
0: Dat is toch leuk?
1: Ja, en kijk, wij draaien best ook een groot evenement. En dat doen we eigenlijk met alleen maar vrijwilligers.
0: Ook jongeren?
1: Jazeker. Ja. Ja, tijdens het hele kermisweekend zijn er tussen de 200 en 250 vrijwilligers betrokken.
0: Zo.
1: Uit alle leeftijden. We hebben ook jonge mensen in ons kindercomité bijvoorbeeld, die de spellen op de zaterdag voor de kinderen organiseren. Maar ook bij de barcommissie, technische commissie.
0: Oké, superman. Al die jongeren, jullie moeten eigenlijk gewoon met z'n allen daar in Klarenbeek blijven wonen. Want als die jongeren weggaan, dan is het over.
1: Ja, dat klopt. Toch? Ja, dat willen ze ook graag.
0: Nou, er wordt in ieder geval lekker gebouwd daar in Klarenbeek. Dat heb ik wel gezien.
1: Ja, nieuwe wijk bijna klaar.
0: Ja, dus jullie kunnen daar lekker blijven zitten. En verder gaan al die jaren met de kermis daar in Klarenbeek. En wat is er nog meer buiten die kermis om?
1: Buiten de kermis en de feesttent om hebben we op vrijdagmiddag bijvoorbeeld voor cliënten van zorginstellingen in de omgeving een besloten kermis.
0: Ja.
1: Op zaterdag hebben we de volksspelen, dus dan geef je met een vriendenteam op om aan allemaal crazy spelletjes mee te doen.
0: Oké.
1: En op zondag hebben we 's ochtends de kerkmis. Samen met de kerken in Klarenbeek. En 's middags hebben we dan dit jaar met Glans van de Schans.
0: Oké.
1: Dus dat is altijd het spektakelstuk. Dus,
0: dat is een soort fiets hem erin of zo?
1: Ja, zeker. Oh, ja. Okay. Maar dan met een bakje van een schans.
0: Een bakje van een schans?
1: Ja, een soort groot glijbaan. En dan is het de bedoeling dat je ook aan het einde als eerste aan de bel trekt.
0: Oké. Heb jij proef gedraaid?
1: Ik heb vorig jaar proef gedraaid, dat klopt. Ja. Samen met de toenvoorzitter Shelley.
0: Ja.
1: En dit jaar mag ik weer. Dus ik ben nog op zoek naar iemand die met mij in dat bakkie wil.
0: Nou, hier zit iemand naast mij die dat heel graag wil doen. Philly.
2: Nou.
0: Nee, daar lijkt je niks, hè?
2: Nee. Ik ben daar een beetje te oud voor, denk ik.
0: Ja, dan moet je echt wel voorzichtig zijn, hoor. Ja. Heb jij nog iets aan een vraag over een kermis of zo? Of dat je zegt van...
2: Als ik naar het programma kijk, ziet het er heel erg verzorgd en uitgebreid uit. Met allerlei extra's in de avond en zo georganiseerd, zie ik. Dus kun je daar misschien ook nog wat meer over vertellen?
1: Dit jaar hebben we op donderdagavond de 90's avond. Meestal hebben we 3 avonden, vrijdag, zaterdag, zondag. En dit jaar ook de donderdag als extra feestavond. Op zaterdag en zondag hebben we vaak een showband met afwisselend een DJ. En op de zaterdag hebben we ook vaak een band en een DJ.
0: Leuk zeg.
1: Ja.
0: Is het moeilijk voor jullie om die artiesten daar te krijgen?
1: Gelukkig hebben we een hele kundige entertainmentcommissie. Maar die beginnen wel deze kermis al met zoeken voor volgende kermis.
0: Oké.
1: Ja, klopt.
0: Dus jullie hebben allemaal commissies in jullie...
1: Ja, klopt. Ja, wij hebben eigenlijk een meestal 12-koppig bestuur. En daaronder zitten eigenlijk allerlei verschillende commissies die verschillende planningsonderdelen regelen. En daaromheen zit nog weer de flexibele schil van vrijwilligers die ook tijdens het weekend heel veel regelt.
0: Wat een organisatie.
2: Ja, en je hoort ook het belang van de vrijwilligers. Hè. Zonder vrijwilligers wordt het erg moeilijk, geloof ik. Dus jullie hebben genoeg handjes of we moeten er even een oproep doen om extra vrijwilligers te verkrijgen?
1: Nou, we hebben in principe dus plek voor 12 mensen in ons bestuur en we zijn met z'n negenen.
2: Okay,
1: dus daar kunnen we zeker nog wat versterken.
2: De uitnodigingsstatus, ja.
1: Zeker. En op de zondagavond zoeken wij nog 20 bartoppers.
2: Ah, 20 bartoppers.
1: Ja,
2: nou, jullie verwachten nog wat dan.
1: Ja, we moeten wel genoeg barren open hebben om genoeg drankjes te kunnen schenken en wachtrijen te kunnen voorkomen.
2: Ja, precies.
1: Ook vanwege de vakanties is het voor onze zondagavond dit jaar wat lastiger om in te vullen. Dus mochten mensen zin hebben, dan zijn ze van harte welkom.
0: Ja, straks gaan we eventjes melden hoe ze zich kunnen aanmelden bij jullie.
1: Ja.
0: Wij gaan even een Duitse plaat draaien.
1: Ja.
0: En jij hebt gekozen voor Matthias Reim. Waarom?
1: Elk jaar heeft onze volksspelen een thema. En dat is dit jaar Duitsland.
0: Oh.
1: Dus daarop dacht ik, een Duits plaatje.

0: Ja, lekker meezingen met Matthias Rijm. Verdampt, ik liep dich. Leuk hè, Marissa? Die heb jij aangevraagd. Hartstikke
1: ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. Ja. Marissa van Ten Hagen, jij bent voorzitter van de Oranje Vereniging in Klarenbeek. We praten met jou over de kermis in Klarenbeek. En ja, er wordt ontzettend veel georganiseerd, 4 dagen lang. Maar nou, volgend jaar hebben jullie eigenlijk een feestje. Want zei je nou net, de 95ste keer?
1: Ja, volgend jaar is het 95-jarig jubileum van de Oranje Vereniging.
0: En hebben jullie al plannen? Wat je zegt van...
1: We willen wel iets groots uitpakken. Maar we zijn eigenlijk nu nog vooral bezig met deze editie. Dus als dit weekend geweest is, dan gaan we ons even beraden op het spektakel voor volgend jaar.
0: Nou, precies. Ja. Maar Klarenbeek is natuurlijk gemeente Voorsten, gemeente Apeldoorn.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat staat verder. Geen problemen. Alles loopt soepel, verloopt soepel. Met vergunningen, et cetera.
1: Ja, kijk, wij zitten zelf met het kermisterrein op het grondgebied van de gemeente Voorst. Mm. Dus daar vragen wij ieder jaar vergunning aan. En ja, zij stemmen dan, denk ik, voor openbare veiligheid, dat soort zaken, wel gewoon af met Apeldoorn.
0: Oh, daar hebben jullie verder niks mee?
1: Nee, soms tijdens het weekend, als er politiebijstand is of de patrouilles, dat kan natuurlijk wel gewoon ook vanuit Apeldoorn komen. Dus dat... Ja, dat regelt zich tussen haakjes meestal zelf.
0: Oké. Okay.
1: Maar daar hoeven wij zelf niks voor af te stemmen.
0: Nou, gelukkig. Dat is wel een stuk makkelijker natuurlijk. Een beetje soepel.
1: Dat scheelt wel.
0: Toch?
1: Ja, één vergunning.

0: keer is genoeg.
1: Ja. Ja. En waarom heb jij ervoor gekozen? Heb je ja gezegd tegen het voorzitterschap?
0: Ja, waarom heb ik dat gedaan? Ja, ik heb dat in maart gedaan. Nadat onze vorige voorzitter had aangekondigd dat zij wilde stoppen na 5 jaar. En toen dacht ik, ik was al betrokken bij het bestuur voor sfeerbeheer. Dus ik deed ook de vergunning. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan.
1: Ja, Pippi Lankhuis.
0: Ja. ik denk dat het voor mij persoonlijk gewoon heel leerzaam is. Qua hoe organiseer je? Dat is heel leerzaam. En ja, uiteindelijk word ik gewoon heel blij van dat het hele weekend gewoon weer blije mensen op het terrein zijn. En dat is uiteindelijk wel waar je het voor doet. En dat ook voor te kunnen zetten.
1: Zeker. Hey, de vrijdag hebben we wel... dat hebben we eigenlijk nog niet helemaal. Want ik zie net, het vogelschieten staat ook weer op de agenda. Hè?
0: Ja, traditioneel.
1: Ja, en dat is voor iedereen?
0: Ja, klopt. Dat is voor mannen, vrouwen en kinderen kunnen bukschieten. Er zijn altijd 3 prijzen te vergeven.
1: Oké.
0: En de schutters koning en koningin mogen ook bij het paasvuur, wat we ook organiseren, het vuur aansteken. Als het weersomstandigheden toelaten.
1: Ja.
0: Dus dat is een extra prijsje.
1: Dat is eigenlijk. De kermis bestaat wel uit vele tradities al, hè, onderhand.
0: Dat klopt.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: En de zaterdag. Wat is daar spectaculair waar je zegt van, nou, dat wil ik nog wel eventjes noemen?
0: Ja, voordat ik zelf in het bestuur zat, nam ik zelf ook altijd deel aan de volksspelen met een vriendenteam. Dus dat is in de middag leuk om aan mee te doen, maar ook heel leuk om naar te kijken en om mensen aan te moedigen.
1: Mm-hmm.
0: En in de avond hebben we ook weer een mooi gevuld programma. En op de zaterdag verkopen we ook kaartjes daarvoor, tenzij je lid bent van de vereniging. Maar we zien dat er op zaterdag ook al heel veel mensen eigenlijk uit Apeldoorn en Zutphen en de omgeving ons weten te vinden. Dus dat hopen we voor dit jaar ook weer.
1: En die volksspelen, hoe ziet dat eruit? Kun je even...
0: Dat bestaat eigenlijk uit een 6-kamp.
1: Ja.
0: Dan worden er 6 teamopdrachten samengesteld door ons comité in het thema van dat jaar. Dus dit jaar in Duitsland. Dus trek vooral je lederhozen aan.
1: Ja.
0: Dat betekent dat je met je team tegen de andere teams strijdt. En bij sommige spellen krijg je ook de kans om elkaar natuurlijk te saboteren. Dus dat... En de spellen zelf worden eigenlijk altijd op de dag zelf pas bekendgemaakt. Dus dat gebeurt onder strikte geheimhouding.
1: Zo. En waarom is het thema Duitsland?
0: In ieder geval leek dat de Volksspelencomité een leuk thema, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Vorig jaar was het thema carnaval, dus het kan ook echt alle kanten opgaan.
1: Er gaan ook heel veel mensen naar Duitsland op vakantie, las ik. Dus die komen allemaal terug. Die zijn al misschien in de stemming. Dus
0: leuke muziek.
1: Die gaan gewoon door.
0: Biertjes, braadworstjes, wat wil je nog meer?
1: Hartstikke leuk. Nou, dat klinkt goed, hè?
2: Ja, dat klinkt heel goed.
1: Ja, zeker.
2: Ja.
1: En dan de zondag. Ja. Wat gaan jullie dan doen?
0: Op zondag hebben we dus eerst de kerkmis en daarna komen de meisjes van de radio.
1: Wie zijn dat?
0: Dat is eigenlijk een duo. Die samen een act vormen en die samen nostalgische muziek draaien.
1: Oh.
0: Verzoeknummertjes, alles kan voorbij komen. En zij geven dus aan het einde van de ochtend, begin van de middag een muzikale invulling.
1: Mm-hmm.
0: En in de middag is dus het grote spektakelstuk weer van de Volksspelen met Glans van de Schans.
1: Oh jee, dat is een hele happening.
0: Ja, zeker. En we hebben natuurlijk ook nog het stamppotbuffet.
1: Dus ook ieder jaar, hè?
0: Zeker, traditioneel. Ja, dus dat betekent dat je, wij werken met een pasjesysteem, niet met munten. Maar dat je gewoon met je pasje daar lekker met... aan de grote biertafels kan zitten en met elkaar lekker een stamppotje eten.
1: Nou, echt, het hele programma, het is heel veel. Waar kunnen mensen dat vinden?
0: Dat kan je sowieso vinden op onze website van de Oranje Vereniging in Klarenbeek. Daar staat het hele programma ook gewoon uitgeschreven, bijna van uur tot uur.
1: Oké. Okay. Nou, wil jij nog weten of zeg jij van, Filip, ik kijk gewoon op de website?
2: Nou, ik zou de URL van de website nog even willen weten.
0: Oeh,
2: als je die uit je hoofd weet, of is dat een hele moeilijke vraag?
0: Dat is wel een moeilijke vraag.
2: Zoek het nog even op, dan komen we straks even op terug. Denk ik, toch?
0: Yes.
1: Oké. Okay. Nou, ik vond het fijn dat je hier was. Heb jij nog iets dat je zegt van, dat wil ik nog even melden?
0: We hopen natuurlijk op mooi weer. Dus kom allemaal voor gezelligheid en een goede tijd.
1: Ja, volgende week donderdag gaat het van start. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Iedereen naar Klarenbeek. Het wordt 1 groot feest daar. Dankjewel Marissa ten Hagen. Jij bent voorzitter van de Oranje Vereniging in Klarenbeek. Ja, ik wens jullie heel veel plezier. Want het gaat wel lukken. Hè? Het weer is ook goed. Het wordt geen 35 graden volgende week, denk ik.
0: Nee, dat gaat vast goed komen. Nee, dankjewel.
1: Oké, heel veel plezier.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Ja, het weerbericht. Ja, we hadden het natuurlijk net over de kermis in Klarenbeek. Het ging over een website. Maar het is gewoon oranjevereniging.klarenbeek.nl. Als je daar kijkt, dan zie je gewoon het hele programma. Goed, wij gaan eens even kijken wat het weer gaat doen. Nou, vanmiddag is het 27 tot 29 graden. De noordoostelijke wind is matig en het blijft gewoon droog. Vanavond is het helder en zal de gedeeltelijke zonsverduistering vanaf 7:15 goed te volgen zijn. Een klein uurtje later is een groot deel van de zon bedekt en rond 9:00 is de verduistering weer voorbij. Maar kijk uit, kijk niet zomaar naar boven. Gewoon eventjes een bril opzetten. Maar heel veel brillen zijn al uitverkocht, dus wees voorzichtig. Het is een warme avond met temperaturen nog ruim boven de 20 graden. Komende nacht koelt het.

weinig af, zo'n 10 tot 13 graden. Morgen dan schijnt de zon uitbundig en waait een zwakke tot matige oostenwind, waarmee warme lucht wordt aangevoerd. Rond de middag is het al 25 graden en in de middag wordt het tropisch. De maxima komen uit op 33 tot 34 graden. Morgenavond is het eerst nog zonnig en warm. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar 18 tot 20 graden. Nou, en vrijdag dan wordt het nog wat warmer. Het is volop zonnig, 35 graden. De wind is zuidoostelijk en zwak tot matig. En zaterdag is de wind om naar het noordwesten en wordt de warme lucht verdreven. Voordat het zover is, kan het nog wel zo'n 27 tot 29 graden worden. En na zonnige perioden zijn er ook wolkenvelden. Door een hoge luchtvochtigheid kan het broeierig aanvoelen en kan later op de dag verspreid een enkele onweersbui gaan vallen. En zondag is het in het hele land afgekoeld. En naast zon zijn er ook wolkenvelden en is de kans wat groter op enkele buien dan op zaterdag. De maximumtemperaturen komen uit op 23 tot lokaal 25 graden. En na het weekend is de wind veelal westelijk met elke dag wel zon, maar ook wolkenvelden, 22 tot 24 graden. Nou, ik zeg, dat is gewoon hartstikke lekker. Wat hebben we toch een prachtige zomer. En dit is George Michael. Hij zingt Faith.

0: wait for something more. Cause I gotta have faith. Ja, aanstaand weekend is het zover. Het Open Luchtfestival in Stadspark Berg en Bos. Het mag doorgaan, hè. Het was een organisatie die had eventjes die dachten van, nou, dat kan niet, moeten we iets aan doen. Maar die hebben geen gelijk gekregen. Dus het gaat gewoon door in Berg en Bos. Leuke films van 14 augustus tot 23 augustus. Wil je weten welke films ze draaien? Dat kan ik me voorstellen. Denk, nou, ga even kijken naar Open Luchtfestival, filmfestival. .nl in Berg en Bos. Daar staat het hele programma op. Ga je ook nog, Filip?
1: Nee, ik had, we hadden geen plannen. Maar you never know. Ik hoor heel veel leuke dingen in dit programma.
0: Ja, heel veel leuke films.
1: Allemaal leuke ideeën.
0: Ja, wat ook leuk is ZZ Top, vind je ook?
1: Ja, die man met die baarden. Die man met die baarden, gigantisch. Ja.
0: Oké, kom maar op, zou ik zeggen.

Ja, u luistert nog steeds naar de matinée, naar Radio Apeldoorn op deze woensdag, de 12e augustus. En de matinée is er natuurlijk iedere doordeweekse dag van 2 tot 4. Wil je kijken wat we nog meer doen? Ik zou zeggen, kijk even op onze website rtv-apeldoorn.nl. Er staat heel veel op over ons. Ja, denk je, wat zal ik 19 augustus gaan doen? Dan kan je meedoen met de Veluwe-trek. Dat is een natuurbeleving. Vanaf 10 uur 's ochtends begin je. En je eindigt aan het eind van de middag. En het doel is om de hele dag buiten te zijn en alle aspecten van de natuur te beleven. En die beleving ervaar je individueel, maar ook in een kleine groep. Dan trek je over de Veluwe. En de basis is om bewust met de dag om te gaan. En gisteren en morgen bestaan even niet, maar je ervaart de natuur met al je zintuigen in het hier en nu. Het is een zwerftocht door een gebied dat niemand op deze manier kent. En iedereen die graag een bijzondere dag in de natuur wil ervaren, die is gewoon meer dan welkom om mee te gaan. Ik moet even naar de Ugchelse Berg in Ugchelen. Naar de, ja, daar is het kantoor van Staatsbosbeheer. En je kunt ook eventjes kijken op de site. En dat is weer staatsbosbeheer.nl/Veluwe-trek.

Gilbert Bécaud met Nathalie hier in deze matinée om bijna 3:05. Dat betekent dat wij eventjes plaats maken voor het nieuws van 3:00 natuurlijk. En dan zijn wij straks weer terug. Ja, wij gaan naar Paleis Het Loo nog na 3:00. En we gaan met de kindercaravaan op stap. En dat doen wij samen met Orpheus, dat is ook heel erg leuk. Goed, ja, je kunt ook nog even naar Vaassen gaan, naar het kasteel Cannenburg. Daar worden de deuren geopend, de kasteeldeuren, door een van die gidsen. Dat is heel spannend, al die luiken zijn gesloten en de gordijnen omlaag en de lichten nog niet ontstoken. Maar die rondleider, die neemt je mee in de verhalen van de 18e eeuw daar in Vaassen op kasteel Cannenburg. Wil je meer weten? Kan ik mij voorstellen. Dan zeg ik, kijk eventjes op kasteel Cannenburg.nl. En er staat echt heel veel info halen. Wat wou ik zeggen? Halen? Ja,

0: ben al verder. Ik wou even koffie gaan halen. Ja. Filip, heb jij zin in koffie?
1: Altijd.
0: Altijd. Theo, jij lust wel een glaasje water? Ja, dat dacht ik al. En dan zijn we straks natuurlijk terug met nog heel veel meer. Heel veel muziek. Je kunt nog een plaat aanvragen. 055 540 1978. En ik zeg tot zo na 3 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving.

aardbeving van maandag. Het geld is bedoeld voor onder meer medische zorg, voedsel, schoon water en onderdak. De beving had een kracht van 7,4 en kostte inmiddels ruim 200 mensen het leven. Ook landen buiten de EU bieden hulp. Beveiligers op Schiphol dreigen opnieuw met acties. Vakbonden FNV en CNV geven de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven tot volgende week woensdag de tijd voor concrete maatregelen tegen de hoge werkdruk. Gebeurt dat niet, dan volgen kort daarna acties. Volgens de bonden leidt de hoge werkdruk al tot veel ziekteverzuim. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit aantal in 2030 kan oplopen naar 4 miljoen. Verder voorspelt UNESCO dat tegen 2066 naar schatting 600.000 vrouwen niet werken, waardoor de armoede verergert en kindhuwelijken toenemen. Ook dreigt een tekort van 11.000 gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten. De Russische president Poetin dreigt met vergeldingsacties als westerse landen Russische schepen in beslag blijven nemen. Rusland zou dan ook westerse schepen kunnen innemen, zegt hij. De Europese Unie voert de druk op de Russische schaduwvloot op. Die vloot wordt gebruikt om westerse sancties tegen Rusland te omzeilen. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws. Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: De matinée met Leni Loden.
1: Goedemiddag, welkom terug bij deze matinée om 3:05 op 12 augustus 2026. En de temperaturen buiten zijn hoog, maar binnen is het heerlijk koel hier, hè, met de airco. Filip zit naast mij.
2: Het is hier prima uit te houden. Hè?
1: Ja, lekker man. En Theo houdt het ook nog goed vol. Die doet vanmiddag de techniek en die zorgt ook voor de muziek. Denk je nou, ik heb nog een veel leukere plaat dat Theo uitzoekt? Nou, dan kan je even bellen, hè. Kan je bellen met 055-540-1978. En dan kun je een plaat aanvragen. Goed, wat gaan wij nog doen? We gaan straks even naar Paleis Het Lo. Daar zit Laura Braun. En Laura gaat ons alles vertellen over de komende activiteiten daar in het paleis en op het terrein. En we gaan ook eventjes naar Orpheus. Daar zit Janine Postumus. Ze zit nog niet in de kindercaravan, maar dat gaat zo gebeuren. Want waar gaat die kindercaravan naartoe? Ik ben heel benieuwd. We gaan even op de Franse tour. Ja, dat doen wij met Dave.

Ja, dat was Dave Dalzee met een naam. Dave, geboren in Amsterdam. Hij is inmiddels 82 jaar. Hij woont in Frankrijk. Al heel lang woont hij in Frankrijk. Luisteraars, iedere zondagmiddag in juni, juli en augustus geniet je van gratis live muziek in het Oranje Park. Verschillende bands en artiesten treden op in een muziektent. Er is ruimte om te picknicken en te genieten van de muziek. Nou, welke muziek kun je aanstaande zondag verwachten? Dan is het 16 augustus om 2:00.

0: twee uur kun je genieten van timeless 60-jaren muziek. En tot nu, ken jij toevallig, Philip, timeless?
1: Het zegt me zo niks, maar jaren 60 muziek, altijd goed.
0: Altijd goed. Dan moet je gewoon even gaan luisteren zondagmiddag. En om 3 uur kun je gaan genieten van Charlotte Woudenberg. Zij zingt Nederlandstalig, pop, Engels, van alles wat. En om 4 uur is het tijd voor de rockband Rebel Classic Rock. Nou, dat wordt helemaal leuk daar. In het Oranje Park aanstaande zondagmiddag om 2 uur kun je daar terecht tot 4 uur wat smullen. En waar gaan we nu naartoe?
1: We gaan nu luisteren naar de Rolling Stones. Recent nog nieuwe muziek uitgebracht, maar hier zijn ze met Rock and the Hard Place.

0: de PR. En dat is Laura Baroon. Laura, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hoi, hoe is het?
0: Ja, goed. En met jou?
1: Ja, ook goed.
0: Ja, lekker op het paleis daar. Beetje koel natuurlijk, hè?
1: Nou, binnen is het gelukkig altijd dezelfde temperatuur. Dus daar doen we hard ons best voor. En buiten is het prima vertoeven op de teelweide. Ja. Waar het lekker in de schaduw is. En bij de sproeiers is het ook prima vertoeven als je een kind bent en daar doorheen rent.
0: Ja.
1: Voor de andere pintjes is het iets warmer, maar we zorgen voor genoeg verkoeling en... Ja. En vooral heel veel gezelligheid.
0: Kun jij zien, als je naar buiten kijkt, wat, dat kan je even vertellen, wat je ziet? Zie je veel mensen of kan je daar niet zien?
1: Ik kijk altijd naar de tuin en dan zit ik op de begane grond en daar zie ik niet zo heel veel. Daar hoor ik wel altijd heel veel kinderen en gezelligheid.
0: Ja.
1: Maar ik, als ik even het voorplein oploop of ik loop richting het stallenplein, dan zie ik heel veel ouders die toevallig dit jaar ook best wel vaak zelf verkleed gaan.
0: Oh.
1: Maar ik zie ook heel veel prinsesjes in allerlei kleuren en allerlei grote en kleine jurken. En vooral ook heel veel ridders en draken en outfits van jongens die zich op de mooiste manier hebben uitgedost om ook naar het paleis te komen.
0: Nou, prinses en prinsdag is het natuurlijk hartstikke leuk. Dat is ieder jaar wel weer een succes, hè?
1: Ieder jaar, de hele zomer, 3 dagen per week is het inderdaad 1 groot succes.
0: Ja, geweldig. Ja, hey, in september wordt het ook druk, want wij vrijwilligers hebben gewoon, wij mogen gewoon naar Paleis het Loo komen, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Nou, dankjewel, geweldig.
1: Paleisweekend, moet je wel aanmelden, hè?
0: Ja, ik ga me nog even aanmelden.
1: Ja, en dat geldt voor de vrijwilligers inderdaad in Apeldoorn.
0: Ja.
1: Er zijn mensen vrijwillig uit Apeldoorn omstreken, dan zeker even aanmelden.
0: Ja, precies. Paleisetloo.nl, even kijken.
1: Ja.
0: Goed, we gaan het hebben over iets anders, over de Summer Nights.
1: Oeh, ja, leuk.
0: Ja, want wat gaat er gebeuren tijdens die Summer Nights?
1: Ja, nou dat is natuurlijk een beetje nieuw en een beetje uit al bekend. Summer Nights, dat gaat eigenlijk van feesten tot films kijken. En dan eigenlijk na openingstijd, after hours.
0: Mm-hmm.
1: We hebben 3 verschillende soorten thema's. Dus we hebben live muziek, we hebben DJ en we hebben films. Nou, misschien de films zijn nog wel ergens een beetje herkenbaar van de movie nights die we eerder hebben gehad. We hebben ze alleen nu meegenomen met de Summer Nights in 1 groot verhaal. Dat zijn weer 3 avonden achter elkaar. En het zijn ook 3 verschillende films die alle 3 worden geïntroduceerd door een conservator van Paleis het Loo.
0: Mm-hmm.
1: En iedereen die dat inleidt, die vertelt een eigen verhaaltje. Dus bijvoorbeeld Paul Rem, die heeft het over 1 film. En de kostuum en textiel conservator heeft het over een andere film. En hebben we elke keer een eigen tijd en een eigen verhaal eigenlijk bij de film die er gedraaid wordt.
0: Mm-hmm.
1: En vervolgens hebben we eigenlijk al eerder Summer Nights met muziek, waarvan vrijdag de eerste plaats gaat vinden op de Klosbaan met Luna. Nou ja, zij is inmiddels wel wat bekender, vooral onder het jonge publiek op TikTok. Nederlandse muziek maakt zij vertaalt. Eigenlijk is begonnen met vertaling van liedjes van bekende wereldsterren.
0: Nee.
1: En heeft die op zo'n leuke manier weggezet dat het eigenlijk een perfecte avond moet zijn met haar. In haar op de manier dat zij zingt en dat zij het een concert geeft. Het is intiem, het is gezellig ze blijft ook nog heel even hangen voor meets and greets als de echte
0: voor fans.
1: Voor de fans. Zeker.
0: Ja. Hey, en zijn er nog kaarten voor aanstaande vrijdag?
1: Er zijn nog wat kaarten. Ja, er kunnen nog wat kaarten besteld worden. Dus zeker even naar paleisloop.nl en dan op tickets en dan bij Summer Nights. Zijn die even goed naar de datum kijken dus. Aanstaande vrijdag 14 augustus is Meluna.
0: Mm-hmm.
1: Op 4 september hebben we ook Summer Nights. Maar dat is dus met een DJ. En inmiddels weten we al wel een beetje wat meer erover.
0: Oh, en welke komt dan?
1: Nou, wat ik kan zeggen is dat er een aanstormend talent komt uit Amsterdam.
0: Oh.
1: Dat is heel goed. We gaan met lokale
0: DJ.
1: DJ hier uit Apeldoorn aan de gang en zeker ook een grote naam, en dat is Michel de Hey. Die komt bij Paleis het Loo. Dus het is een primeur.
0: Ja, geweldig.

0: zeg. 4 september
1: ja.
0: dus.
1: Ja, 4 september.
0: Ja.
1: Ook vanaf 7 uur. En vanaf dan in de Paleistuin.
0: Dan in de Paleistuin, ja. Nou, en 19 en 11 september dan de Movie Nights.
1: Klopt. Ja. Klopt, en dat is, ja, dat is voor filmliefhebbers. En dat is gewoon echt heel gezellig. We zijn, wat ik al zei, we doen dat ook 3 films. En weer met Gigant ook. Dat was ik misschien nog vergeten te vertellen.
0: Oh ja.
1: Maar ook weer met Gigant samen. Daar zijn hele leuke films voor uitgekozen. En het is... ja, kom binnen en je krijgt popcorn en een welkomstdrankje bij je ticket inbegrepen. Wat ik al zei, Grand Budapest Hotel met conservator Paul Rem. Pride and Prejudice met conservator Aiden, die het over kostuums gaat hebben. En Howl's Moving Castle. We moesten natuurlijk een beetje paleis waar het gaat. Dan is een castle, dat komt ergens in de buurt. En die wordt door programmamaker Eline Alberts wordt die geïntroduceerd.
0: Oké, okay, allemaal te vinden op paleishetloop.nl.
1: Ja,
0: ja, maar jullie hebben heel veel, hè? De zomerconcerten.
1: Ja,
0: en,
1: ja klopt.
0: Ja, wat...
1: ja, we zitten niet stil.
0: Nee, ik zeg altijd, je kan een hele dag vertoeven daar bij jullie.
1: Ja, dat klopt. En gelukkig doen ook heel veel mensen dat. En is ook heel welkom. Je kan natuurlijk ook lekker eten even in, ja, in de balzaal of in de Paleistuin.
0: Ja.
1: Dus het is genoeg te doen. En ja, het Zomerpaleis is nog tot en met 30 augustus. Dus ik zou alleen maar willen zeggen, kom ook vooral langs. Er is zoveel te doen. Zoveel spelletjes, zoveel gezelligheid, zoveel muziek.
0: Ja.
1: En dan natuurlijk binnenkort nog, nou niet dit weekend, maar het weekend erop, hebben we alweer Koninklijke Paardenkracht.
0: Oké, de 22 augustus is dat?
1: 22 en 23 augustus, ja.
0: Oké, even in de agenda noteren. Zaterdag en zondag, hè?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Dus heel leuk.
0: Heel leuk, weer hele volle agenda daar, Paleis het Loo. Laura, ik vond het fijn dat je even weer ons op de hoogte hebt gebracht.
1: Graag gedaan.
0: Mensen kijken, paleishetloop.nl staat alles op. Ik wens jou nog een hele mooie woensdag. En ik zeg tot de volgende keer.
1: Van hetzelfde en tot de volgende keer.
0: Oké, dag.
1: Dank je, Leni.
0: Doei. Ja, dat is Laura Braun, PR-mevrouw van Paleis Het Loo. En Laura is altijd 1 keer in de maand hier in de matinée aanwezig om te vertellen over die geweldige agenda van Paleis Het Loo.

0: Ja, het is 3:30 hier in de matinée bij Radio Apeldoorn op 12 augustus. Tijd voor de kinderkaravaan van Orpheus. Ik ga praten met Janine Postumus. Janine, goedemiddag en welkom.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hé, daar ben je weer.
1: Ja, daar ben ik weer.
0: Ja, hoe gaat het?
1: Goed, ja? Zeker, ja.
0: De karavaan helemaal ingericht, allemaal alles in orde.
1: Zeker, we zijn nu bezig met repetities ook in de montageweek.
0: Ja.
1: Ik ben gisteren ook eventjes gaan kijken in het park.
0: Mm-hmm.
1: Daar hebben ze de voorstelling al eventjes helemaal doorgelopen. Dus ook echt buiten alvast om te zien hoe het decor ook uitkomt en hoe het allemaal gaat.
0: Ja, en dus, hoe vind je het eruit zien?
1: Leuk, ja, ja? Echt. De outfit en zo, het past helemaal bij de setting zo tussen de bomen. Het is één met de natuur, dus dat is, ja, het is weer heel erg leuk.
0: Een beetje een groenachtig decor stel ik me dan zo voor.
1: Ja, ze zijn zelf een soort van dennenappel.
0: Oh.

0: kostuum. Dus dat blendt wel lekker in met wat daar ook op de grond ligt.
1: Ja. Hey, en jij zegt ze, wie zijn ze dan?
0: Het Orkaantrio.
1: Oh.
0: Dat zijn drie muzikanten die ook... eentje komt uit Italië, zag ik, heb ik gesproken. En eentje uit Spanje, dus ook uit verschillende landen.
1: Zo internationaal, man.
0: Heel internationaal, want het is ook een hele toegankelijk... er wordt niet veel gesproken in de voorstelling.
1: Nee.
0: Dus het is heel erg muzikaal, dus daardoor kan ook iedereen het volgen.
1: Ook, dat is wel handig, ja.
0: Ja. En het is eentje speelt een harp, eentje een handdrum en een klarinet. En dat klonk echt heel erg fantastisch zo samen.
1: Ja, geweldig. En wanneer is de eerste?
0: Volgende week gaan we beginnen.
1: 17 augustus.
0: 17 augustus inderdaad. Beginnen we in Uggelen. En dan gaan we daarna door naar Beekbergen.
1: Ja.
0: En nog naar Zutphen en Lochem.
1: Ja.
0: En de weken daarop gaan we de parken in Apeldoorn langs. Dus dan komen we onder andere in het Matenpark, in Zuiderpark, Bergenbos, Meenpark en Zuidbroek.
1: Ja, maandag 24 augustus dan in het Matenpark zie ik
0: ja,
1: hier.
0: Dat
1: dan,
0: klopt.
1: Dan blijven jullie in Apeldoorn tot 28 augustus.
0: Ja.
1: Ja. Ga jij ook mee op tournee, zou ik maar zeggen?
0: Ik ben er niet de hele week bij, maar ik ga nog wel een keer kijken hoe het ook is zo... Als er ook publiek bij is.
1: Ja,
0: dat,
1: want
0: dat
1: je wilt
0: leuk met de interactie.
1: Ja, dat wil je niet missen.
0: Precies, dat merkte je nu ook al. Het is ook een interactieve voorstelling.
1: Ja.
0: Dus als het publiek zijn en als de kinderen komen kijken... die zijn ook, kunnen ook echt onderdeel worden van de voorstelling.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat geeft ook wel een hele leuke dynamiek. Je hoeft niet alleen maar toe te kijken. Het mag natuurlijk wel, maar je kan ook een beetje meedoen.
1: Waarom doen jullie dit als Orpheus?
0: Nou, we vinden het belangrijk dat er gratis theater ook in de buurt te zien is en in de parken.
1: Mm-hmm.
0: Dat iedereen in de basisschoolleeftijd nu gewoon in de vakantie lekker van theater kan komen genieten. Dus je kan gewoon aankomen waaien en
1: Komen kijken.
0: Komen kijken, inderdaad.
1: Want het is gratis?
0: Het is gratis, inderdaad.
1: Ja.
0: Je hoeft ook niks te reserveren, je mag gewoon komen.
1: Gewoon komen?
0: Ja.
1: Nou, ja, hartstikke goed. Zeg, het hele programma, waar kunnen wij dat terugvinden, Janine?
0: Op orpheus.nl/kindercaravaan en het staat ook op de homepagina.
1: Ja.
0: Dus dan kun je het vanzelf vinden.
1: Ja.
0: En ook nog wel leuk om te zeggen is dat er ook voorafgaand aan de voorstelling nog een leuke workshop is.
1: Oh.
0: Waar je dus ook aan mee kunt doen.
1: En wat voor soort workshop is dat dan?
0: Een beetje bewegelijke uitbeelden van emoties en... lekker in een kring samen verschillende dansjes doen.
1: Ja, een beetje theaterachtig
0: beter
1: natuurlijk.
0: Beter theater, ja.
1: Nou, ik vind het heel leuk dat jullie dit weer organiseren. Voor het hoeveelste jaar? Derde jaar?
0: Dit is het achtste keer.
1: En voor de achtste keer. En nou, ik weet zeker dat jullie volgend jaar weer met die caravaan op pad gaan.
0: Absoluut,
1: ja,
0: absoluut.
1: Zeker.
0: Hey,
1: ik wens jullie heel veel succes en plezier.
0: Dankjewel.
1: Begin dus volgende week maandag 17 augustus in Uggelen. Voetbalveld bij Winnemolenlaan. En ik zou zeggen heel veel plezier en tot een volgende keer.
0: Yes, bedankt.
1: Oké, dag.
0: Doei.

Ja, de Dire Straits, Money for Nothing hier in de matinee. Luisteraars, 15 augustus aanstaande, dat is aanstaande zaterdag, dan gaat er een heel groot evenement van start hier in Apeldoorn. De Apeldoorn Cup. Ja, georganiseerd door heel veel vrijwilligers van WSV. Zij gaan die Apeldoorn Cup organiseren. En die cup bestaat al tientallen jaren in Apeldoorn en wordt gespeeld door de eerste elftallen van de Apeldoornse voetbalverenigingen. En vroeger werden deze wedstrijden gedurende het voetbalseizoen gespeeld. Door de week of in vrije weekenden. Ongeveer 10 jaar geleden is hier veranderingen in gekomen. En de Apeldoornse Voetbalfederatie en al alle aangesloten verenigingen hebben besloten om alle wedstrijden op 1 sportcomplex in 1 week te spelen. En de eerste vereniging die in dit nieuwe concept dit mocht organiseren was CSV Apeldoorn. Dus nou even de geschiedenis in. Er doen 16 teams aan mee, van dus 16 verschillende voetbalverenigingen uit Apeldoorn en omstreken. En niet alleen voor de 400 sporters en stafleden, maar ook meer dan 3500 toeschouwers die gedurende de week de wedstrijden op het sportcomplex van WSV dus zullen bezoeken. Heel goed, dus 15 augustus, 18 augustus, 20 augustus en 22 augustus. En ik zeg er nog bij, kun je dat niet zien, dan kun je het ook allemaal volgen via ons. Via RTV Apeldoorn, we doen een livestream. Dus ja, je kunt gewoon lekker thuis zitten kijken op YouTube. Ja, wij zitten nog niet op televisie, maar dat komt binnenkort. Heel binnenkort, 1 september. Hou dat allemaal in de gaten. Maar die Apeldoorn Cup kun je gewoon eventjes lekker makkelijk vinden op YouTube. Goed, zaterdag 15 augustus gaat het van start. Wij zijn er ook met de radio daar op het terrein van WSV. We beginnen om 1 uur. En het duurt tot. Wij zitten inderdaad tot 4 uur. Zaterdag 15 augustus. En zaterdag 22 augustus de radio. Dus ik zou zeggen, kijk eventjes allemaal naar ons. En anders even apeldoorncup.nl. En dan vind je het wel. In ieder geval een heel groot evenement hier op sportgebied.

Lena, nu ik het getraind was dat. Goed, luisteraars, het is ja, allemaal muziek en bands dit weekend in Apeldoorn. Want het Centrum Management Apeldoorn die pakt op zondag 16 augustus uit met het succesvolle live muziek event Muziek op Zondag. Genieten van akoestische muziek op 9 horeca locaties in de binnenstad. Nou, waar kun je dat allemaal verwachten? De Graaf van Vlaanderen, om 2 uur begint dat. Daar treedt op Andrew Reynolds. In Finnegans van 4 tot 6, Bon Jury. En het Stadscafé van 12 tot 6, DJ Duncan. En bij Veldhuis, DJ Jasper. En op het Raadhuisplein van 3 uur, Twice is Nice. Café Het Oude Huis van 4 tot 6, René Bischoff. Ja, en Mr. Merck ook nog, die doet ook mee. En Mansion 24 natuurlijk. En die zitten aan het Marktplein. Goed, je kan alles eventjes nakijken op een site uit in apeldoorn.nl. Daar vind je het wel, echt waar. Heel leuk, aanstaande zondag. Heel veel muziek in de binnenstad. En wat ik net ook al zei, in het Oranjepark van 2 tot 4.

0: Happy van Pharrell Williams, hoorde u. Luisteraars, op 14 en 15 augustus... dan staat Loenen weer volledig in het teken van snelheid, spektakel en gezelligheid tijdens de Loenense Autocross. 2 dagen lang geniet je van spectaculaire races, een gezellig evenemententerrein en iedere avond een feest in de tent. Dus 14 en 15 augustus in Loenen. Het wordt heel erg leuk daar. Goed, wat ook leuk is, ik zei het net al, even op onze site kijken. Hè, Filip, weet jij de site van ons?
1: rtv-abaddon.nl.
0: Ja, oké. Okay. En er staat heel veel info op, hè?
1: Uiteraard. Ja. Uitzending gemist bijvoorbeeld. Ja. Heel handig als je de dingen wilt terugluisteren. En natuurlijk allerlei informatieve berichtjes. Dus van alles te vinden op onze website.

0: Ja, dat was Graceland van Paul Simon. Het zit erop, deze twee uur. Het is alweer voorbij, Filip.
1: Ja, wat gaat de tijd toch snel,
0: hè? Het gaat zo ontzettend snel, hè. Nou, Theo, dank je wel dat je even bent ingevallen vanmiddag. De techniek en de muziek. En de redactie die heeft deze onderwerpen allemaal bedacht van vanmiddag. De gasten uitgenodigd. Vond het heel erg leuk. Filip, jij vond het ook leuk?
1: Ik vond het hartstikke leuk.
0: Nou, kijk, ja, kijk
1: eens aan. Om hier te zijn en van alles te zien en mee te maken. Oh. Hartstikke geweldig.
0: Nou, jij gaat door hier bij ons, bij RTV Apeldoorn. Ja. Maar nu even niet, het is 4 uur, we gaan ermee stoppen. Ik wens u allemaal een hele mooie woensdag. Geniet van het mooie weer en wij zeggen tot de volgende keer. Goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij met ongeveer 2 miljard euro aan bezittingen, overweegt een bod op het failliete Axcel. Het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Topman Mel Sutcliffe, voormalig wielrenner voor het Ierse nationale team, verkocht zijn fietsbedrijf in 2016 aan Axcel. Concrete details over bijvoorbeeld een overnamebedrag ontbreken nog. Oogartsen waarschuwen ouders extra op te letten bij de zonsverduistering van vanavond. Vooral kinderen lopen risico op oogschade. Rechtstreeks naar de zon kijken kan het netvlies beschadigen. Het advies is daarom een goedgekeurde eclipsbril te gebruiken. De politie waarschuwt daarnaast bestuurders om vanwege de veiligheid niet te gaan rijden met een eclipsbril op. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag.

bedoeld voor onder meer medische zorg, voedsel, schoon water en onderdak. De beving had een kracht van 7,4 en kostte inmiddels ruim 200 mensen het leven. Ook landen buiten de EU bieden hulp. 5 jaar na de Taliban machtsovername worden 2,4 miljoen Afghaanse meisjes uitgesloten van voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dit aantal in 2030 kan oplopen naar 4 miljoen. Verder voorspelt UNESCO dat tegen 2066 naar schatting 600.000 vrouwen niet werken, waardoor de armoede verergert en kindhuwelijken toenemen. Ook dreigt een tekort van 11.000 gekwalificeerde vrouwelijke leerkrachten. Het weer, veel zon en met name in het zuiden tropisch warm. Er waait vanmiddag een matige wind uit oost- tot zuidoostelijke richting. In het noorden is het rond de 24 graden en in het zuiden lokaal zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: fine.
1: Mighty fine.
0: Sugar and spice.
1: Everything fine.
0: And spice. Especially.
2: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Een 32-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer rechtbanken en kantoren van het Openbaar Ministerie stonden kwetsende teksten. Volgens de politie was de man eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. Waarom de man tot zijn acties kwam, is nog niet bekend. De brandweerman die vorige week zwaar gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp is overleden. Tijdens het blussen kwam hij onder een brandweervoertuig terecht. Hij werd met een traumahelikopter naar het Erasmus MC gebracht, maar overleed daar vanochtend. De veiligheidsregio spreekt van een groot verlies voor zijn familie en brandweercollega's. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij met ongeveer 2 miljard euro aan bezittingen, overweegt een bod op het failliete Axcel. Het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Topman Mel Sutcliffe, voormalig wielrenner voor het Ierse nationale team, verkocht zijn fietsbedrijf in 2016 aan Axcel. Concrete details over bijvoorbeeld een overnamebedrag ontbreken nog. De Europese Unie trekt 2,1 miljoen euro uit voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving van maandag. Het geld is bedoeld voor onder meer medische zorg, voedsel, schoon water en onderdak. De beving had een kracht van 7,4 en kostte inmiddels ruim 200 mensen het leven. Ook landen buiten de EU bieden hulp. Het weer, het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Rijn in Duitsland heeft bij Kaup een recordlage waterstand bereikt. De bevaarbare waterdiepte is nog maar 11 centimeter, waardoor veel vrachtschepen er niet meer kunnen varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Duitsland zet daarom extra goederentreinen in om de transportproblemen op te vangen. Het vliegverkeer op Catania op Sicilië ligt tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door een uitbarsting van de vulkaan Etna. Meer dan 700 vluchten hebben hinder ondervonden, waarvan er ongeveer 400 zijn geannuleerd. Andere vluchten zijn omgeleid naar luchthavens elders op het eiland. Een 32-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer rechtbanken en kantoren van het Openbaar Ministerie stonden kwetsende teksten. Volgens de politie was de man eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. Waarom de man tot zijn acties kwam, is nog niet bekend. Quanta Capital, een Ierse investeringsmaatschappij met ongeveer 2 miljard euro aan bezittingen, overweegt een bod op het failliete Accel, het bedrijf achter onder andere Batavus en Sparta fietsen. Topman Mel Sutcliffe, voormalig wielrenner voor het Ierse nationale team, verkocht zijn fietsbedrijf in 2016 aan Accel. Concrete details over bijvoorbeeld een overnamebedrag ontbreken nog. Het weer. Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het nieuws. Kom.

just like

0: U luistert naar Lokaal Kabaal. Arjan Steenbeek en Sietse Wiering bespreken de actualiteit van vandaag.
1: Welkom, zou Sietse zeggen. Maar ja, goed, dat zeg ik het ook. Maar Sietse zit zo heel hoog en droog in Noorwegen, als ik het goed heb. Nog steeds bij koning Harald heeft inmiddels al meerdere bergen beklommen. Maar ik mag het vandaag weer een keertje in mijn eentje proberen. Nou, niet in mijn eentje, want ik heb hier natuurlijk wel iemand bij me. En helemaal actueel deze week, dus daar kom ik zo meteen al even op terug. Welkom bij de nieuwe aflevering van Lokaal Kabaal. Nummer 64, geloof ik, als ik het heb. En dan zegt Sietse iets van jaargang 2, nummer weet ik wat. Maar dat geldt voor mij niet. Het is de podcast van Lokaal Apeldoorn. En we praten hier vandaag eerst kort bij over wat er speelt in Apeldoorn. Daarna schuif ik onze gast naar voren. Dat is iemand van Delicious Media. Dus misschien zegt dat al wel iets, maar daar komen we zeker op terug. En nou ja, ik heb hem echt uitgenodigd omdat er deze week toch echt actueel iets speelt. En ik hoop dat we daar veel met elkaar over gaan hebben. Maar ja, zoals gezegd gaan we eerst beginnen met Apeldoorns kabaal in het geheel. De actualiteiten die er zijn. En dat doe ik natuurlijk gewoon samen met jou. Dirk, hoi.
2: Hoi.
1: Dirk van der Valk, hè? Zoals het mooi heet, ondernemer, creatieveling, organisator van evenementen. En natuurlijk nauw betrokken bij dat openlucht filmfestival in Bergen-Bosch.
2: Ja. Inderdaad, en er speelt nogal wat bij het open.
1: Ja, zeker. Ik had hier ook staan juist over dat filmfestival, over de afgelopen dagen. Behoorlijk wat kabaal, hè. Maar daar kom ik dan zo even bij op terug, want we beginnen eerst even wat met, met nieuws. Want ja, wat is er voor politiek in deze wereld? Nog niet heel veel, want het is allemaal weer met reces. Dus we gaan het doen maar. Het goede nieuws van vandaag is, wie er vanavond naar boven kijkt, kan maar liefst 2 bijzondere natuurverschijnselen zien. Ja, eerst hebben we een gedeeltelijke zonsverduistering. Hoe ga jij dat doen, Dirk? Gewoon met een zonnebrilletje of doe je dat met zo'n cd?
2: Hey, ik heb geen eclipsbril kunnen bemachtigen. Ik hoorde wel dat er een enorme storm is, ook op die brillen. Ik las vanmiddag een ondernemer die de 300.000 had ingekocht en het voor 15 euro de stuk verkocht. Dus daar was ik wel een beetje jaloers op.
1: Zeker, zeker.
2: Maar ik heb nog niks...
1: Theo staat driftig te gebaren. Je moet iets dichter bij de microfoon. Okay. Of dichter,

0: Want anders ben je niet helemaal...
1: Nou,
0: moet
1: ik
0: dan maar
1: weer
0: versterken.
1: Het zo wat beter gaat.
0: Oh, ik denk het wel. Ja, hij zegt een duim omhoog, dus het komt weer helemaal goed. Nee, maar goed, ja, dat is, het is wat, zegt zo'n run-up van die brilletjes. En het is nog niet eens voor zo heel lang. Maar ja, goed, ik las van de week in 92, zoiets. 98, wat het ook was. Maar in de jaren 90 hebben we het ooit een keer zoiets gehad. Toen was ik ook een stuk jonger. En toen hebben we dat ook gedaan. Maar toen deden we het met zo'n cd, zo'n compact disc speler dingetje. Ja, dat kent de jeugd van tegenwoordig niet meer. Maar dat was eigenlijk de opvolger van de LP. Ja. Oh, weer zo'n woord wat we het allemaal niet meer kennen. Maar dan keek je door dat gat, maakte het allemaal kleiner en dan kon je het dan nog net zien. Ja, maar ja goed,
1: verschillende
0: zien het wel.
1: Dingen gehoord, ook mensen die een gat in een schoenendoos maken en het dan op een blaadje bekijken. Maar ja.
0: Oh, dat spreekt jou wel aan natuurlijk als creatieveling. Hè? Maar goed, we hebben, het tweede van die avond is natuurlijk gewoon ook dat de nacht zijn de Perseïden. Dat lees het letterlijk op, hè? Want ik weet het niet, maar goed, dat zal. Maar dat zijn natuurlijk die vallende sterren.
1: Ja, meteorenregen.
0: Oh, vraag. Geweldig. Dat is wel mooi om te zien. Ik bedoel, voor mij persoonlijk denk ik, nou ja, goed, dat is nog wel iets leuker. Misschien dan zo'n zonsverduistering.
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Ik vind dat altijd wel een mooi gezicht om te zien natuurlijk.
1: Ik denk het wel. Over die zonsverduistering, de volgende is wel pas in 2080 ongeveer weer te zien.
0: Ja, dus ga in dat opzicht... net niet halen, denk ik.
1: Je weet niet hoe de medische wereld er straks uitziet, maar...
0: Ja, laten we ons invriezen en laten we ons later weer ontdooien, gewoon wat dat betreft. Maar goed, laat ik dan in ieder geval toch één advies meegeven aan iedereen die niet vaak hoort van een politici. Kijk eens wat minder naar je telefoon en kijk vanavond eens wat meer naar boven. Dan kun je de mensen iets meer zien en dat kun je wel altijd bijblijven. Hè? Maar goed, Dirk, je bent natuurlijk van de beeld en beleving. Kun jij hier een evenement van maken? Of moeten we gewoon sommige dingen maar gewoon lekker laten gebeuren?
1: Sommige dingen moeten ook gewoon lekker
0: gebeuren. Gewoon lekker laten gebeuren.
1: Ja, iedereen moet er gratis van kunnen genieten. En, ja.
0: Gratis, dat is wel een heel mooi woord natuurlijk op zich. Maar gratis gaat de zon op, heb ik altijd gehoord.
1: En dan gratis.
0: Alle evenementen zijn niet altijd gratis, heb ik begrepen gewoon.
1: En nee, zeker niet.
0: Nee, toch?
1: Nee.
0: Maar goed, wat ook gratis is, is natuurlijk gewoon de nieuws die tot ons komt. En in de Stentor stond echt toch wel iets waar ik ook eens bij stil wil staan. We hebben een monument in Apeldoorn voor de slachtoffers van de jeugdzorg geweld. En het is vernield.
1: Oh, dat...
0: Het is echt gewoon... kapot geslagen. Het is zo niet normaal. Ik bedoel, dat schijnt tegenwoordig gewoon erbij te horen. Dat we dus iets neerzetten om aan minder leuke dingen te denken of bij stil te staan. En wat doen we? Omdat we ons vervelen, denk ik, vul even in. Maar slopen we hem gewoon.
1: Ja, dit soort zaken vind ik wel altijd heel triest.
0: Ja, dit is echt gewoon niet geloof. 2 maanden geleden werd in het Zuiderpark gewoon een monument nog onthuld voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Nou goed, daar hebben ze jarenlang hun best voor gedaan om dat ding daar te krijgen. En nu hebben ze de bovenkant van dat monument hebben ze er afgeslagen, geschopt, getrapt. Het stond in de krant, heel actueel is het natuurlijk, maar het is toch echt verschrikkelijk. Ik bedoel, als we het over schade hebben, is het niet alleen schade aan het kunstwerk. Maar waarom moet je dat nou niet gewoon met rust laten? Ik vind dat toch echt... jammer.
1: Ja, het is in en triest. Het gaat ook om de gedachte erachter waarvoor het monument is. En dan maakt het alleen maar erger.
0: Ja, precies. Het is gewoon verschrikkelijk om dat gewoon eigenlijk mee te maken. Ik bedoel, je maakt je heel erg druk om iets voor elkaar te krijgen. Om de goede en de juiste redenen. En uiteindelijk is er weer iemand, of misschien wel twee, of een vereniging in jouw geval. Die denkt, ja, maar dit vinden wij allemaal maar niks. Hè? Gewoon wat dat betreft. Goed, je kan het ook aan de andere kant zien. Hè? We hebben een Apeldoornse ondernemer. Volgens mij is dat een teller uit de kermisfamilie. Een exploitant. En die kwam jarenlang ergens iets tegen. Een oude zweefmolen. En die heeft hem even gewoon gekocht. Omdat hij het leuk vond. Hij heeft een ding opgeknapt. En 50 jaar oud is die zweefmolen. Hij zag hem in een pretpark en heeft hem eigenlijk gelijk direct gekocht. Hij dacht, die wil ik hebben.
1: Nou, dat is dan wel heel leuk nieuws. Ja.
0: Heb jij dat ook wel eens? Gewoon dat je ergens...
1: En niet zulke objecten, nee.
0: Nee, maar de evenementen. Want ik bedoel, ik heb begrepen dat de evenementen waar we zo meteen wat meer over gaan hebben... is toch al iets waar je eigenlijk nou bijna wel op inzetten, op insprong... op het moment dat jij kans kreeg om daar iets mee te doen?
1: Kijk, het Openlucht Filmfestival is natuurlijk sinds 1992 al een traditie in Apeldoorn. En toen besloot de gemeente vorig jaar dat het stokje overgedragen mocht worden voor de organisatie.
0: Ja.
1: En wij hebben daar zeker op ingesprongen. Met ons nog wat andere ondernemers. En zo zijn we erbij uitgekomen dat wij de volgende edities mogen organiseren.
0: Edities, hè? Want we gaan toch echt wel uit dat het meerdere keer gaat gebeuren, dit toch?
1: Daar zetten wij wel op in. Zeker ook de tijd en moeite die we insteken is ook zeker voor een meerjaren perspectief.
0: Ja, dus dan de tegenstanders. Er zijn er geloof ik 2 of 3. Hè? Die... Ja. Zij is gewaarschuwd. Volgend jaar gaan we gewoon weer. Ik bedoel, dus je kunt weer proberen. Maar we houden dit gewoon wel in ere. Want ik bedoel, voor mij hoort dit ondertussen toch wel echt bij een stukje Apeldoorn. Zeker in de zomermaanden.
1: Dat, zo zien wij het ook. En het stukje Apeldoorns erfgoed. 1992 is al een flinke lange tijd. Is de 32e editie. Het zou zonde zijn als dit van Apeldoorn eens afgenomen wordt. Ja.
0: Ja, dat is ook echt... Als je erbij stilstaat, denk je gewoon... We hebben al genoeg van dat soort zaken die eigenlijk gewoon... Ja, wegspoelen of gewoon opgepakt worden. Gewoon in principe dat je als ondernemer wellicht wel eens denkt... gewoon waar ben ik toch aan begonnen? Gewoon ook op het moment dat je denkt... ik ga hier in vol overtuiging, doe ik hier eens iets leuks. En het eerstvolgende wat ik krijg is een brief op de mat. Of hoe werkt dat? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Hoe gaat dat?
1: Nou, we hoorden 2 weken geleden van de rechter... dat de stichting SWMA een voorziening heeft aangevraagd op onze vergunning. En dat betekent eigenlijk dat er gekeken wordt of de vergunning legaal is afgegeven, al dan niet. Of alle nodige zaken zijn bekeken voordat er een beslissing is gemaakt. En daar kregen wij een brief van met de uitnodiging om onze stukken in te dienen. De zaak is van SWMA tegen de gemeente Apeldoorn. Dus in principe niet tegen ons. Maar wij worden aangeschreven als belanghebbende. Ja. Aangezien we de organisatie zijn. Dan word je uitgenodigd om naar de zitting te komen. En die was afgelopen woensdag. En daar worden alle feiten besproken. En vervolgens hebben we afgelopen maandag de uitslag ontvangen. Dat de voorziening niet gehonoreerd wordt. En we het festival gewoon door mogen laten gaan.
0: Maar dus even voor mij, hè? Wat ik bedoel, laten we even zo doen. Theo, die denkt, ik doe even een leuk dingetje organiseren. Geweldig. En ik kan gewoon op niet eens direct bij betrokken zijn, maar op afstand zeggen... nou, ja, weet je, ik Theo vind ik niks. Die moet maar een keer een andere kapper zoeken. Ik ga gewoon in bezwaar. Dat kan.
1: In principe wel, ja. Je kan een voorziening aanvragen bij de rechter. En dan gaat de rechter natuurlijk kijken of je belanghebbende bent of niet. Maar ja, de Nederlandse rechtsstaat is zo ingericht... dat dit soort dingen kunnen, dus ja.
0: Nou, ik vind het toch wel... Nou, ik kan misschien wel een zorgelijke ontwikkeling noemen. Als je zo kijkt van... dat heel veel evenementen en activiteiten toch eigenlijk vanuit een soort enthousiasme worden opgezet.
1: Ja, zeker. En ook de locatie waar we nu zitten heeft heel veel evenementen gekend in het verleden. En daar zijn er ook veel van verdwenen. Ook om verschillende redenen. Maar het is toch wel heel jammer dat de tendens is dat er steeds meer evenementen verdwijnen. En dat wordt toch wel veroorzaakt door het vermoeilijken van regels en bezwaren die er gemaakt worden. Ja.
0: Zijn het de regels die het moeilijk maken? Of het feit dat mensen gewoon tot het uiterste gaan om te kijken hoe ver die regels opgerekt kunnen worden tot een bepaalde grens?
1: Ja, ik denk dat over het algemeen iedereen dit evenement heel graag wil. Dus er zijn niet heel veel mensen die zulke stappen zouden ondernemen. De stichting die dit gedaan heeft, die bestaat naar mijn weten al 50 jaar. En wij zijn niet de eerste gelegenheid dat ze
0: zeker
1: dit hebben
0: niet
1: gedaan. Dus ik denk ook niet dat het persoonlijk naar ons is. Maar
0: nee, dat geven ze ook letterlijk aan. Hè? In de krant, als je de stento leest online, zie je genoeg... commentaren staan en eigenlijk meer van die commentaren is toch eigenlijk gewoon joh, een vereniging of stichting, bemoei er niet mee, laat dat evenement gewoon zijn gang gaan, want dat hoort er gewoon bij.
1: Ja, er wordt heel zorgvuldig gekeken naar alle regelgeving en we gaan juist met de gemeente Apeldoorn een stapje verder om alles zo groen en groen mogelijk te doen. Er wordt er al zoveel over nagedacht voordat dit evenement überhaupt kan plaatsvinden. Dat vind ik jammer dat...
0: Ja, ik kan me voorstellen, hè. Bedoel, laat ik het maar gewoon zeggen. Gewoon opgelucht?
1: Ja, natuurlijk opgelucht. We hadden wel goede vertrouwen in. Want we weten hoe zorgvuldig er naar gekeken is. Maar toch maak je je wel zorgen. Er hangt voor ons toch wel een flinke financiële strop aan als dit niet door mag gaan.
0: Wanneer wist je dat definitief doorgaat?
1: Afgelopen maandag.
0: Dan pas. Ja, dus ja. Het is ook echt nog een beetje op het einde dat je een beetje zegt, nou ja.
1: Dit...
0: Ja,
1: wij waren al maandag aan het opbouwen en in de middag hebben we een uitspraak van de rechter gekregen. Maar we hebben afspraken met leveranciers, dus die moeten gewoon doorgaan.
0: Doorgaan,
1: we hebben ook
0: ja.
1: allemaal drukke agenda's.
0: Had je al rekening gehouden met afgelasten?
1: Nee, want
0: gelukkig.
1: Dat kunnen we ook niet echt doen. Het moest

0: je moet er gewoon doorgaan.
1: Maar valt het onder ondernemersrisico als het fout gaat, zeg maar?
0: Ik vind van niet, want we hebben een vergunning gekregen.
1: Ja.
0: Die is meer dan een maand geleden verleend.
1: Ja.
0: Wij hebben op basis daarvan ook contracten met onze leveranciers getekend.
1: Ja.
0: Dus ja, natuurlijk zit er altijd een ondernemersrisico in. Maar in dit opzicht hebben we alleen maar gehandeld naar...
1: Nou, dat is eigenlijk wel een goede vraag die je opzet. Ik bedoel, op het moment dat de gemeente vergunningen verleent aan een evenement, mag je toch ook verwachten dat mensen die daar over nadenken, dat ze dat ook onderbouwd
0: doen. En dat hebben ze ook
1: wel,
0: hoor. Dus dat blijkt ook wel uit de uitspraak van de rechter, dat er goed is nagedacht over het verlenen van deze vergunningen.
1: Dus eigenlijk ben je wel heel erg tevreden over de gemeente?
0: Wij werken echt wel goed samen met de gemeente, wil ik zeggen. En we hebben verschillende contactpersonen. We hebben natuurlijk in al die jaren al met veel verschillende mensen van de gemeente mogen werken. En eigenlijk is het altijd wel...
1: Altijd goed gegaan.
0: Wel goed, ja.
1: Nou ja, goed. Het is in ieder geval... Pak de ruimte is gewoon om even wat te promoten. Want ik bedoel, ik kan me alleen maar voorstellen dat er nogal wat kaarten zijn, aangezien het toch een beetje...
0: Ja, nou, kaartverkoop is ook wel hard gegaan, moet ik zeggen. Natuurlijk, toen die berichtgeving er afgelopen woensdag uitkwam van veel kranten die het oppakten. En vrijdag ook een item in op SBS. Dat,
1: ja, hoor ik. Je bent al een bekende Nederlander.
0: Nou, dat valt er mee.
1: Een linkje bij SBS6 en dan kun je zo even kijken naar het filmfestival en direct.
0: Ik ben niet zo van de tv normaal. Ah. Maar we vinden het wel leuk dat er aandacht aan gegeven wordt. Natuurlijk niet de onderliggende reden is niet leuk.
1: Nee.
0: Maar we zijn des te blijer dat het wel door mag gaan. En dat hebben de kranten ook goed opgepakt. Dus in dat opzicht hebben we ook wel positiviteit uit kunnen halen.
1: Wat gaat er door, Dirk? Vertel.
0: Ja, het Openlucht Filmfestival begint aankomende vrijdag, de 14e tot en met de 22e van augustus. Elke avond, 9 avonden lang, is er een film te zien. Allemaal actuele nieuwe films. Aankomende vrijdag is het End of Oak Street. Première film. Die wordt in heel Nederland pas die dag vertoond. Films als Supergirl, Vanjana, Michael, The Invite. The Ladies Night op woensdag met The Devil Wears Prada 2. Het is een ontzettend leuk aanbod aan films. Dus als je geïnteresseerd bent, kijk op Openlucht Filmfestival. En er zijn zeker nog kaarten beschikbaar. Sommige films gaan wat harder dan de andere. Dus die moeten wel op tijd bij zijn. Maar ja.
1: Het lukt. En het parkeren is geen probleem. Je hebt daar gewoon ruimte genoeg, neem ik aan, bij Berg en Bosta.
0: We hebben we hebben een parkeersituatie op de website. Er is daar meer informatie over te vinden. Het is gratis parkeren.
1: Gratis parkeren. Dat is wel heel belangrijk.
0: Iets andere opzet dan verleden jaren. Ook door de hulp van de gemeente Apeldoorn hebben we dat kunnen bewerkstelligen. Dat mensen nog steeds gratis kunnen parkeren. Natuurlijk kan je gewoon met de fiets bij Park Berg en Bos naar binnen. Lopend kan je daar naar binnen.
1: Zonneweide, hè, is het?
0: Ja, het is de bosweide. Achter de Apeul zit het eigenlijk.
1: Nou, een beetje voor de plaat denken. Hè? Plaatjes denken is gewoon een Apeul. Je loopt rechtdoor en dan...
0: Je loopt alsmaar rechtdoor en volgt de lampjes. En dan kan je het terrein vanzelf vinden. Maar op onze website staat het ook allemaal duidelijk uitgelegd. Ook waar je kan parkeren.
1: Hij werkt ook met abonnementen of met een dagkaart of hoe werkt zoiets dan?
0: Nee, ik kan een kaartje halen per film. Die kun je gewoon op onze website bestellen. En dan de aanvang van de film is elke avond om 8 uur. Maar de film gaat beginnen rond een uurtje of 8:45 als het donker is. Dat is natuurlijk wel belangrijk voor een openlucht bioscoop.
1: Ja.
0: Anders kun je vrij weinig van de film zien. Dus er is horeca, eten, drinken, een lekker biertje mee. Je mag je eigen stoel meenemen. We hebben zelf ook zat plek, 500 overdekte zitplaatsen.
1: Je zegt een biertje mee. Moet ik mijn eigen spullen, kan ik meenemen?
0: Stoel mag je meenemen, maar de horeca hebben we daar. Dus je kan volop een biertje halen daar. Dus het scheelt een hoop showwerk.
1: Nou ja, niet alleen showwerk. Ik bedoel, het is toch het initiatief van jullie als ondernemers om daar gewoon dit toch te doen.
0: Ja.
1: Nou, vind ik het niet meer dan billig gewoon dat je ook gewoon je gedraagt als gast. En net zoals dat je een café binnengaat of ergens anders. Mensen steken hun nek uit. Dus jongens, zorg ervoor dat je ook niet die rotje allemaal meesmokkelt. Ik bedoel, tegenwoordig is het ook allemaal zo erg makkelijk. We doen ons eigen flesje dit of eigen hapje dat.

0: Zo werkt het niet. Jongens, ondernemers moeten ook leven. Die moeten ook gewoon netjes belasting betalen. Zo werkt het helaas. Maar zorg er wel voor dat het gewoon allemaal netjes en binnen de regels houden. Want het lijkt me alleen maar vervelend om iedere keer mensen te moeten vragen om spullen weg te doen.
1: Ja, zeker.
0: Want ik wist het niet. Ja, dat krijg je dat ook.
1: Het evenement is kost ontzettend veel geld om neer te zetten. Gelukkig hebben we 37 partners weten te vinden. Sommigen die al lange tijd met het Openlucht Filmfestival samenwerken, maar ook veel nieuwe. Dus we hebben veel ondernemers en bedrijven die dit initiatief ook ondersteunen. Dus ja. We denken dat we echt wel een hele leuke editie zo nu kunnen zetten.
0: Maar je in het begin zei het al, hè? Ik bedoel, je denkt ook over het groene. Hè? We gaan ook een klein beetje even gewoon naar links. Hè? Je weet dat wij meer naar rechts neigen, maar links ga ik ook wel eens af. Dat groene, die discussie, die stichting, die gaat het allemaal in ieder geval aanjagen. Gelukkig lukt het niet. Maar snap je dat sommige mensen zo erin staan?
1: Kijk, ik snap wel dat je om de natuur geeft. En we hebben niet voor niks zetten we daar ook op in. Ons hele evenement is CO2-neutraal. We maken gebruik van een batterijbox. Elektrische vervoersmiddelen. Dus in dat opzicht doen we er van alles aan om juist op deze locatie te zorgen voor geen uitstoot en zo minimaal mogelijk overlast. We hebben speciale lampjes. We geven natuurlijk ook wel echt om de natuur en de dieren. En net als de SWMA. Maar ik denk niet dat ze beseffen hoeveel maatregelen we ook wel echt nemen om daar zorg voor te dragen.
0: Hebben ze daar wel naar gevraagd?
1: Nee, ze hebben ons niet persoonlijk benaderd. Ik heb wel een WOF-verzoek bij de gemeente ingediend. Dus ze hebben in principe al onze gegevens, vergunningen aanvragen.
0: Maar het is niet zo, het is dus niet echt geweest van, joh, weet je, net zoals een goede buurman, hè?
1: Ja.
0: Die denkt, ik stoor maar die ogen echt.
1: Wij zijn zeker altijd open om te praten. Dus,
0: dit was echt wel, we drukken ergens op een knop door die stichting en we gaan gewoon bezwaar indienen.
1: Ja, ik denk dat in principe staan wij altijd open voor een praatje. Maar we zijn niet benaderd. Het is ook in principe meer dat ze tegen de gemeente procederen. Omdat die de vergunning hebben verleend. Maar bij ons staat de deur altijd open in ieder geval.
0: Nou, mooi. Want ja, bedoel, als dit de toekomst wordt, hè, bedoel, dan kun je echt gewoon wel eens heel erg simpelweg afvragen. Apeldoorn, ik hoop dat we luisteren, maar we willen graag een bruisende stad zijn. Hè? We willen graag cultuur, we willen graag bezoekers, we willen evenementen, we willen een aantrekkelijke binnenstad. Hè? En allerlei andere zaken die erbij komen. Ik bedoel, ik kom zo meteen ook nog op een dingetje hoor, die we daar gaan doen. Want volgens mij gaan we dit jaar ook weer iets doen met de opening, zag ik in de actualiteiten. En het is natuurlijk ook wel iets aangelegen in de binnenstad om te zorgen dat we mensen binnenkrijgen.
1: Ja.
0: Ja, als het wat kraakt, komt door het stekketje, zeg maar.
1: Nee, ik zag het inderdaad. Komt er ook weer aan.
0: Iemand moet dat toch altijd organiseren, hè? Iemand zoals jullie, en die hebben daar toch ook wel financiële risico's die ze daarbij moeten doen. Maar is het dan voor jullie, want jij doet het alleen, of hoe zit het bedrijf in elkaar?
1: Nee, we doen het vanuit Delicious Events, een dochteronderneming van Delicious Media. We doen het met een groep, kleine club, maar we hebben ook wel veel mensen, zeker rond de festivaldagen, die bijspringen en komen helpen.
0: Om leuke dingen te doen, zeg maar, wat dat betreft. God, joh, die kabels hier allemaal, ik trap tegen alles aan wat er ook los ligt. Hoog tijd dat de gemeente toch een keer met geld over de brug komt, dat hier een beetje alles weer vastgeplakt kan worden, Theo. Hè? Daar kom ik wel.
1: Ja, mijn rechter,
0: je weet het maar nooit. Oh, geld is vandaag gestort, hoor ik. Nou, hey, dankjewel.
1: Nog meer goed nieuws.
0: Ja, nog meer goed nieuws. Dit is een dag met goed nieuws allemaal, wat dat betreft gewoon. Ja, maar goed, we zeggen, politiek gezien, gaan we even terug naar het evenementenstuk. Want ik bedoel, er staan al wat op spellen. Ik bedoel, we gaan naar een Nacht van Apeldoorn. We gaan weer naar allerlei andere activiteiten die er zijn. En de politiek roept altijd, we moeten meer reuring in Apeldoorn krijgen. Hè. Wij ook gezegd, zeg ik ook heel vaak. Maar hoe ervaar jij dat ondernemingsklimaat in Apeldoorn? Is dat makkelijk? Of denk je bij je eigen, ik weet niet of ik daar nou zo heel erg blij van word?
1: Kijk, we doen evenementen nu al flink wat jaren. Ik denk een jaar of 12. Dus in dat opzicht raak je wel gewend aan de manier van werken. Ik merk wel dat de afgelopen jaren de regelgeving toch wel wat strenger wordt. Ook omtrent vergunningen en echt alle randzaken. Je moet veel meer rekening houden met verschillende scenario's omtrent weer. En je bent je eigenlijk aan het voorbereiden op elk mogelijke scenario. En dat wordt wel steeds meer. Natuurlijk zijn sommige zaken ook belangrijk om vooraf goed afgesproken te hebben. Dus in dat opzicht ervaren we het ook niet echt als moeilijker daardoor. Nee. Ik denk dat de zaken alleen maar duidelijker worden. Maar het klopt wel dat met de jaren het lastiger wordt in dat opzicht.
0: Nee, wat doen we met Apeldoorn goed?
1: Apeldoorn goed. Nee, wat ons betreft, de contacten die we hebben zijn altijd heel direct, heel snel. En we kunnen snel schakelen met de gemeente Apeldoorn. Ja,
0: dat is mooi om te horen. Want ja, bedoel, nu kan ik mooi het bruggetje maken. Hè, want elke uitzending moet wel iets met een bruggetje in komen. Iets wat natuurlijk nog steeds een mooie zwarte vlek op mijn ziel is. Maar die komt er wel. Want ik bedoel, jouw dagelijks werk, even los van de evenementen, is natuurlijk Delicious Media.
1: Ja.
0: En Delicious Media is iets waar je bezighoudt met communicatie, websites, online zichtbaarheid en creatieve concepten. Hè? Zoals het mooi is, of je kijkt op een website, staat er allemaal netjes.
1: Ja.
0: Maar dat zijn die zaken die je toch eigenlijk wel de hele week gewoon probeert te doen. Of heb je daarnaast ook nog een krantenwijk?
1: Kijk, nee, het hele jaar door is mijn normale werkzaamheden zijn bij Delicious Media. Dus applicaties maken we. We doen een stukje marketing voor bedrijven. En in principe events valt er ook onder. Het is in dat opzicht wel gevarieerd. Maar vooral mijn dagelijkse werkzaamheden zijn vooral achter de computer. Ja. Dus in dat opzicht is het ook wel een leuk uitstapje voor ons om de handen uit de mouwen te steken. En ik kom nu ook net van het festivalterrein. Ik heb mijn handen
0: ja, ik zag
1: wel
0: smerige handen en zo. Maar het is radio, dus je kan niet doen wat je wil.
1: Ik heb niet hoeven douchen, dat scheelt.
0: Nou ja, ik ben ook blij dat je echt een van die enthousiastelingen bent die met dit soort dingen bezig staat. Ik bedoel, past goed bij de manier waarop pas lokaal Apeldoorn denken over een aantal zaken hier. En zo kennen we elkaar ook eigenlijk. En ik kan rustig zeggen van op deze plek tot zeer grote tevredenheid van fractielid, gekozen raadslid, voormalig lid van het campagneteam. Want eigenlijk hadden we veel contact.
1: Ja.
0: En je hebt altijd gedaan gewoon wat we met elkaar afgesproken hebben. En dat is toch wel eens redelijk uniek gewoon in deze wereld.
1: Nou, dankjewel.
0: Dat je de afspraken nakomt.
1: Het is ook wederzijds trouwens.
0: Positieve bijdrage gewoon geleverd aan de campagne. En dat is wel heel erg belangrijk. Maar hoe ben je daarbij betrokken geraakt? Want jij doet al iets voor lokaal of je bent gevraagd gewoon voor die campagne?
1: We werden gevraagd al een aantal jaar geleden om iets te doen omtrent Burendag. En vandaar is het balletje eigenlijk gaan rollen en hebben we wat andere zaken uitgevoerd.
0: Of het afgesproken is. Je kunt het echt gewoon zo uitgooien en het komt gewoon terug. Maar die Burendag komt er ook weer aan. Hè? 2026, we hebben een aantal aanmeldingen aan binnen. Dat is echt top.
1: Dat is helemaal top.
0: Ja, helaas zijn er ook weer een paar azijnzeiks bij die van die hele vreemde opmerkingen maken over de Burendag. Luister, de Burendag is gewoon iets voor Apeldoorn.
1: Ja,
0: wij als lokaal Apeldoorn hebben gewoon gezegd, wij willen dat ondersteunen. Simpelweg door gewoon het langs te komen met een mooie taart. Jongens, er is niks te verdienen. We hebben de zetels gewonnen dankzij de Apeldoorners die op ons gestemd hebben. De komende verkiezingen, daar doen we niet meer mee, want dat zijn de provincialen. Dus geloof me, deze taart komt rechtstreeks uit het fractiehart van lokaal Apeldoorn. Simpelweg omdat wij geloven in onze wijken en buurten.
1: Ja, en dat is ook echt zo. En ik denk dat wat jullie heel mooi doen is dat jullie wel in gesprek raken met de mensen ook echt daadwerkelijk in hun wijk. Dus je hoort wel aan wat ze te klagen of wat ze goed vinden.
0: Dus kijk ook gewoon simpelweg op de link op Facebook. Kijk of klik daarop als je gewoon contact wil komen. Stuur een mail, bel, weet ik wat. Zorg ervoor dat je op tijd bent, zodat wij ook op tijd kunnen zijn met de taart. Want het is echt geen kleintje. Je moet echt wel met een paar man komen om zo'n ding te tillen. Maar hij is echt gegund. Dus nogmaals, Burendag 2026, eind september. Komen wij graag bij jullie langs. Maar goed, dat is weer even zo'n zijsprongetje voor ons dan. Hè? Dankjewel, Dirk. Ik zie het al. Je zit in de communicatie.
1: Hebben, maar, blijkbaar gaat het goed.
0: Het werkt prima. Gewoon, wat is nou het meest voor jou het opgevallen? Gewoon, als je kijkt naar een politieke partij, zoals natuurlijk lokaal Apeldoorn. We hebben gewonnen. Heeft dat te maken met gewoon de mediacampagne die wij gevoerd hebben?
1: Nou, ik denk dat jullie daarnaast ook wel heel dicht bij de mensen zelf staan. En dat jullie je gezicht ook laten zien en niet bang zijn om in gesprek te raken met mensen. Ik zie ook wel andere politici die iets meer verbergen achter de farce, zeg maar.
0: Ja, nou ja, goed. Iedereen die de stand toch leest, hè, is het online, is het met de krant. Het kan het ook. Ik bedoel, ik lees het meestal.

0: online wat dat betreft. Ja, was ik ook alweer verbaasd met een aantal nieuwsberichten die er waren. Ik hoor al op de achtergrond hoor ik al van de tune. Dat gaat hij echt als een speer, zeg maar, Dirk. Dirk, in ieder geval, dank je wel voor je komst.
1: Dank je wel.
0: Ja, heel veel succes met het Openluchtfilmfestival van aanstaande zaterdag.
1: Aanstaande vrijdag.
0: Aanstaande vrijdag, sorry. Ja. 9 dagen lang. Kijk vooral op de site. Bestel een kaart. Kom langs. Neem niks eten en drinken mee. Hè? Hebben we afgesproken nou. Ja. Maar goed, het wordt in ieder geval prima tijd weer voor festivals, cultuur en evenementen. We hopen dat je daar echt je voordeel mee kunt doen. Apeldoorn, ga er dus op uit. Bezoek deze evenementen en geniet wat onze stad te bieden heeft. Nu staat je nog heel langzaam, nog 45 seconden. Dus ik kan heel langzaam praten. Maar ik kan het ook gewoon afronden. Dus bij deze, Dirk, grote dankmaals. Houd Apeldoorn gezellig, veilig en muzikaal. Hier is hij voor jou, Sietse. Graag tot de volgende Lokaal Kabaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het kabinet gaat volgende week met verschillende oppositiepartijen praten over de begroting voor volgend jaar. Premier Jette spreekt onder meer met Ja 21, SGP, ChristenUnie, Pro en 50+. Een week later volgt Volt. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en is daarom afhankelijk van steun uit de oppositie. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg. Ze worden verdacht van verkrachting van 2 meisjes van 14 en 15 jaar bij IHUB in Alphen aan den Rijn. 1 verdachte heeft bekend, de ander ontkent. De rechtbank doet op 26 augustus uitspraak. De Rijn in Duitsland heeft bij Kaup een recordlage waterstand bereikt. De bevaarbare waterdiepte is nog maar 11 centimeter, waardoor veel vrachtschepen er niet meer kunnen varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Duitsland zet daarom extra goederentreinen in om de transportproblemen op te vangen. Een 32-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer rechtbanken en kantoren van het Openbaar Ministerie stonden kwetsende teksten. Volgens de politie was de man eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. Waarom de man tot zijn acties kwam, is nog niet bekend. Het weer. Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is 055

0: Jasper, ben je daar? Ik weet niet of de luisteraars me horen, anders Jasper even je schuifje je techniek openzetten.
1: Ja, hoor je mij?
0: Jazeker, hoor je mij?
1: Kijk,
0: ook?
1: Ja, daar is die. Ja, dames en heren, welkom bij 055 FM. Met een beetje een andere stem dan anders, denk ik. Want mijn naam is Jasper. Ik sta vanavond in de studio. Maar Robin en Pieter, jullie zijn er natuurlijk wel. Alleen jullie zijn niet hier. Waar zijn jullie?
0: Ja, dit is voor ons ook een keertje anders dan normaal. En ik hoop dat wij goed te horen zijn op de set. Dat is altijd even de vraag. Zoals we vorige week al zeiden, is natuurlijk vandaag de grote zonsverduistering. Helaas zijn wij niet afgereisd naar Spanje om helemaal verduisterd te zien. Maar we zijn helemaal afgereisd naar het mooie Buslo. Dus wij zitten hier, as we speak, op een handdoekje aan de kade. Met de, in het zonnetje. En ja, Jasper, als ik aan jou vraag, wat neem je mee als je dus in de zon gaat zitten normaal?
1: Ik zou zeggen een handdoekje.
0: Die hebben we bij, maar ook zonnebrand zou je normaal zeggen. Die zijn we dus vergeten. Het parasolletje hebben we ook niet bij. Was ook geen overbodige luxe geweest. Wel de zonnebril. En zojuist hebben we hier van iemand anders die op het veld zat nog een brilletje over kunnen kopen. Want die, ook hier zijn ze gewoon uitverkocht.
1: Ja, ik hoorde dat het ook heel druk was.
0: Ja, het begint aardig vol te zitten hier. Er komen steeds meer mensen bij. De rij voor de sterrenwacht staat er ook nog steeds. Dus daar gaan wij zo meteen ook nog even kijken. En dan ja, tot die tijd gewoon lekker muziek ook natuurlijk. En niet heel veel anders dan normaal zou ik zeggen. Dus ik ga naar jou, Pieter. Hoe was jouw week?
2: Mijn week was eigenlijk wel lekker rust. Ja, ik voel eigenlijk weer een beetje lekker slapen nu de temperaturen weer gedaald zijn. Nou ja, aankomende dagen denk ik niet. Dus eigenlijk wel, ja, relaxed weekje. Niet meer, niet minder. Nee, ja, lichtelijk aan het voorbereiden, tentjes kopen, spulletjes kopen voor de camping. Want volgende week ga ik naar Biddinghuizen, naar Lowlands.
0: Lekker.
2: Ja, en jouw week dan?
0: Ja, mijn week niet heel veel gedaan, moet ik zeggen. Gewerkt en weet ik alles wat. Is gewoon lekker bezig geweest. Niet heel bijzonder of iets. Ja, dat zijn ook gewoon weken die erbij horen. En ook gewoon best wel lekker kunnen zijn. Ja, na komende week nog wel wat vrije momenten ook. Dus ik ben er gewoon best wel op te vinden ben ook. Maar dan ga ik even niet over, Jasper. Want vertel jij eens iets over jezelf. Wat doe jij binnen de omroep? Want wij hebben jou nu snel natuurlijk ingevlogen als technicus voor ons programma. Want wij natuurlijk hier met z'n tweeën zitten. Wat doe jij nog meer?
1: Ja, normaal gesproken ben ik bijvoorbeeld op de zaterdagmiddag bij de zaterdagmiddagmix. Sta ik achter de knoppen en ook te horen. Maar ik ben ook bij In de Wandelgang. Hè. Donderdagavond het politieke programma van RTV Apeldoorn natuurlijk. En normaal gesproken sta ik achter de knoppen. Doe ik de techniek. Maar af en toe, zoals vandaag ook achter de microfoon. Dus die afwisseling is natuurlijk wel leuk. En ik moet wel eerlijk bekennen, jongens, dat zei ik ook al. Ik denk dat ik qua leeftijd misschien niet helemaal bij deze jongere show pas, eigenlijk.
0: Ja, weet je, wij zeggen altijd maar, je bent zo jong als dat je je voelt, Jasper. Dus ik zou zeggen, blijf er nu zeker lekker bij zitten. De vraag is, ga jij zo meteen nog door met schuiven? Of ga je het automaat laten doen?
1: Ja, dat is een beetje. Ik ben ook wel gewoon benieuwd hoe het nu gaat lopen natuurlijk. Ik ben benieuwd hoe jullie het daar hebben, hoe het daar is. En ik wil misschien zelf ook nog wel even naar buiten. Dus het zou zomaar kunnen dat ik na achter nog wel even doorga met muziek draaien. Maar het zou ook zomaar kunnen dat we gewoon de plaatjes laten spelen zoals die klaarstaan. We gaan het nog wel even zien.
0: Daarom. Ik zou zeggen, gewoon lekker verder gaan met muziek. We hadden net in ieder geval Axel en Ingrosso met Sunny Shining. Ja, dat doet hij zeker. En dat kan ik bevestigen, want het zweet heb ik ondertussen mijn voorhoofd staan.
2: Het glimt heerlijk.
0: Ja, het glimt, het shined helemaal. Maar ja, dan ga ik toch Jasper even aankijken. Welk nummer heb je klaarstaan? Want alle nummers staan vandaag wel een beetje in het thema van het zonnetje.
1: Ja,
0: en natuurlijk onze eigen maan.
1: Kan ook niet anders natuurlijk. En ik ben ook wel benieuwd als jullie daar nog mensen tegenkomen, jongens, die nog wat verzoekjes hebben, die goede ideeën hebben voor nummers die goed bij dit uurtje passen. Laat het vooral weten. Maar voor nu dachten we misschien wel even aan Talking to the Moon van Bruno Mars.
0: Ik vind het een goed idee. Laten we vast gaan praten. Misschien dat hij er zo meteen voor schuift. Wij gaan ondertussen kijken en dan hoor je ons zo weer.
1: Tot zo.

0: Ja, Talking to the Moon, Bruno Mars. Ja, en dan...
1: Jongens, dan is natuurlijk de vraag... Is die maan al een beetje te zien?
2: Nou, ik ga niet met mijn zonnebril in de zon kijken... maar met het speciale brilletje die we nog net hebben kunnen scoren... is het al een heel klein beetje te zien? Een beetje. Er is nog net niks begonnen. Zie je een inimini puntje van de maan? Wat er doorheen steekt? Dus het begin is er.
0: Het begin is er, mooi.
2: Het begin is er inderdaad. Dus we zijn nu even rond aan het lopen. We zijn het begin begonnen natuurlijk. Toen we hierheen kwamen, moesten we kijken hoe ga je lopen, waar zit je de auto neer. Er is eigenlijk een parkeerplek gevonden. We lopen dus door het weiland. Zagen gewoon de koeien hier los in het weiland. En daar stonden we ook al een beetje van te kijken.
3: Ook van het naakte lichaam.
2: Ja, we kwamen over het Duitsland. Zullen we maar zeggen dat wij dingen gezien hebben die ik liever misschien niet had gezien. Of waar ik ook zonder weg kunt in mijn leven, zeg maar. Ja. Ben je daar wel speciaal van het strand of kom je daar vaker?
1: Nee, ik ben daar eigenlijk nog nooit geweest, dus ik heb geen idee hoe het eruit ziet.
2: Alles wat je kan verwachten, dat zie je daar, zeg maar. Dus dat, het is wel anders, maar het is hier in ieder geval gezellig. Er zitten mensen aan de ene kant van het wandelpad, aan de andere kant. En ze zitten met brilletjes, met lasglaasjes, met hele lasbrillen. Maar het schijnt dus ook dat er dus allemaal weer verschil tussen zit, kwam ik achter. Leg uit. Nou, die brillen hebben dus een bepaalde dinsterkte. En met dat ik dat zeg, krijg je eentje in mijn oogspiegel. En ze zijn dus van best wel veel of minder... DIN 14 of DIN 10. En DIN 10 mag je dus niet meer in de zon kijken. Maar DIN 14 dus weer wel.
3: Goed om te weten. En ook voor de mensen thuis. Als je er doorheen kijkt, je ziet er helemaal niks. Het is een en al zwart wat je ziet. Maar de zon zie je wel. Een stipje.
2: Het stipje aan de horizon zie je daar.
3: Ja.
2: Ja, we hebben dus een laatste ding gescoord nu. Dus we gaan zo meteen eens even kijken wat we nog meer ervan kunnen gaan zien. En we hebben dus net een afspraak gemaakt bij de sterrenwacht. Want hier op Brussel staat dus de sterrenwacht ook. Die zijn in de telescopen en met van alles en nog wat. Dus wij hebben zo meteen een gesprek met Bronco van de sterrenwacht. Allemaal vrijwilligers zijn dat. Wist je dat, Pieter?
3: Nee, dat wist ik niet. Ja, bij deze dan.
2: Nou, dus voor de hele groep van de sterren was allemaal vrijwillig. Dus daar gaan we zo meteen ook nog meer over horen. Ik zie hier dus ook mensen zitten met een vergiet, met een wit papiertje. Dat gaat dus ook werken. Deze meneer die heeft 26 zonnetjes op een wit papiertje staan. Ik ben zo meteen heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien.
3: Heel veel belangrijk om te weten voor de luisteraars thuis. Ja, heel veel zelfgeknutselde billetjes.
2: Ja, het schijnt dus dat je met een kartonnen doos met dingen dat je ook al aan eind komt. Ik zie inderdaad soorten lasbrillen. Mensen die via internet opgesteld hebben, denk ik. Dus het gaat alle kanten op qua formaten, soorten en sterktes, denk ik. Dus dat is wel leuk om te zien.
3: Naar mijn mening is het een soort van themafeestje, toch wel met die gekke billetjes.
2: Ja, zo zou je het wel kunnen noemen inderdaad. Het is een keer wat anders dan normaal. En dat maakt het ook wel leuk. En een soort beetje een vrolijk.

0: vet of zo, zoiets. En daar gaan we zo meteen achter komen. Ik kom zo meteen nog even terug, dan kunnen we nog mooi kijken. Op deze manier, als ik eerlijk ben. Hij staat er wel scherp op, inderdaad. Dat is jullie brilletje dan. Ja, een brilletje hebben we in de hand. Dus die hebben we net wel kunnen scoren, dus dat scheelt. Maar we komen zo meteen even langs. In ieder geval veel plezier. Ja, Jasper, dat is wat ik zeg. Allemaal soorten maten, mensen met camera's, hele luxe installaties. Ik zie hier een telelens met een filtertje ervoor. Ik vind in ieder geval dat mensen creatief zijn, dus dat vind ik leuk om te zien. Ik heb alles al van het studio dit.
1: Ja, zeker.
0: Allemaal gezellig, van allemaal gezinnen. De mensen bij elkaar, vakantieperiode. Dus nee, een leuke vakantieactiviteit voor menigte mensen in Nederland. Maakt ook niet iedere keer mee, één keer in de 27 jaar, denk ik. Ja, want de volgende is in 2080, volgens mij, zeg ik even, mijn hoofd. 81, zoiets, ja. Nee, dat is natuurlijk de vraag, gaan we dat halen? Ja, die van hiervoor was in 99, die heb ik niet meegekregen. Ja, vanuit de buik misschien, maar toen was ik er nog net niet. Pieter, die zal hem misschien als kind zijn er meegekregen, maar denk ik ook niet bewust.
2: Ik was er twee, geen actieve erin. Ja, nee.
0: En dan jij, Jasper, jij hem wel meegekregen de vorige?
1: Ja, ik was 12, 11 of 12, dus ik heb het wel meegekregen. Ik heb er niet zoveel herinneringen meer aan, moet ik eerlijk zeggen. Behalve dat ik wel weet dat het een happening was. Dus het was heel leuk. Maar ik moet zeggen dat ik niet meer weet hoe dat gegaan is toen.
0: Snap ik. Ik zeg, zullen we naar een maan gaan die ik... Hier komt de maan nu ondertussen voor de zon. Zullen wij onze eigen maan gaan draaien? En dan degene die... Ja, dat heb je ook al meegelegen. Ik heb maan destijds in de auto gehad.
1: Zo.
0: Ja, en dan niet de maan hier in de luchtvang natuurlijk, maar onze eigen zangeres Maan. Die deed mee aan het programma Jachtseizoen en die heb ik toen op weg geholpen. Dus die heeft 40 minuten bij in de auto gezeten.
1: Kijk eens aan, joh. Mooi verhaal.
0: Ja, dan maak je nog iets mee. Ik zou zeggen, zullen we gaan naar Maan?
1: Dat is een dubbel goede reden om Maan te gaan draaien. En we komen zo weer bij je terug, jongens.
0: Helemaal goed.

0: Ja, man. Ja, een betere artiest. Nederlandse artiesten hebben we nu eigenlijk niet natuurlijk bij zo'n dag als vandaag. Er zat een kraak op mijn microfoon. Volgens mij is het nu een stuk beter. Maar dat hoort wel een beetje bij een uitzending zoals dit.
1: Niet waar, Robin en Pieter?
2: Nou ja, ik denk dat er bij elke kraak op de microfoon zit. Maar ik denk in ieder geval dat onze maan stiekem, om een beetje in die stijl te blijven, een beetje honger had. Want als ik nu naar de zon, kijk, dan zie ik dat de maan de zon een beetje op begint te eten. Het is, begint een beetje op Pac-Man te lijken, zal ik maar zeggen. Dus het eerste hapje is eruit. Dus ik ben benieuwd hoe ver Pac-Man zo meteen gaat met eten. Ja, ik zeg al, de eerste hapje is eruit. Dus dat, exact, het eerste hapje is al genomen. Ja, maar Liepie, jij ziet in één keer mensen staan, Pieter.
3: Wat is toch allemaal blitsende apparatuur? Ik dacht, nou, die mensen moet ik eens even aanspreken. Dat zijn echt technische. Dus ja, dat. En die krijgen ook de hele dag al vragen van, hè, wie zijn die van de sterrenwacht? Nee, dat zijn wij niet. Dus hebben ze ook een professionele apparatuur, dan zou je misschien denken van wel.
2: Ja, maar ik ga toch wel de vraag stellen. Waar staan wij naar te kijken en met wie sta ik hier?
3: Ik ben Conor Valkenburg. Ik sta hier te kijken naar de zonsverduistering. De maan die gaat maximaal 90% voor de zon gaan staan. Vandaar zonsverduistering. Ik sta hier met mijn maatje, die heeft een GoPro, die gaat een timelapse maken. En ik heb mijn telescoop. We komen er net achter dat hij eigenlijk net veel te veel ingezoomd is. We kunnen er helemaal niks van zien. Maar het gaat leuk worden.
2: Ja, het is een beste telescoop. Hoe ver kun je normaal kijken als je niet naar de zon kijkt? Want je zegt, er staat niet even ingezoomd. Hoe ver kom je normaal met kijken?
3: Nou, om je even een idee te geven. Als ik heel erg mijn best doe op een goede winternacht, kan ik Jupiter vrij duidelijk zien en de manen daarvan. Niet super scherp, maar ik kan het wel zien. En ook Saturnus bijvoorbeeld met de ringen.
2: Dan zitten we best wel aan het eind. Dat red je niet met het blote oog. En ook niet met je camera of je telefoon in ieder geval. Maar jullie krijgen aardig wat vragen hier al van mensen die voorbij lopen.
3: Ja, ik denk dat er inmiddels ons wel 10 keer is gevraagd of wij van de sterrenwacht zijn en of we eclipsebrillen voor hun hebben. Dat hebben we niet, helaas. We hebben zelf geen eens eclipsebrillen. Daar waren we te laat mee. Maar ja, we hebben hier een contractie hangen waarmee we op een papiertje dus de hoeveelheid verduistering van de zon kunnen zien. Ik kan het even laten zien, maar goed, we zijn op de radio, dus niet
2: veel. Je mag die van ons laten zien, dan kijken we graag met je mee. Dan vertellen wij de luisteraar wat we zien. Maar je hebt een papiertje met een gaatje erin.
3: En ook de afstand. Als we hem er zo voorhouden, kunnen we de huidige. Als we hem. Oh.
2: Ja, dat ook.
3: Ja, als we hem ervoor houden, dan kunnen we een soort van doorkijkgaatje zien. Hoeveel de maan momenteel de zon verduistert. Een soort van reflectie.
2: En dit is wel leuk om te zien. Als je gewoon een klein hapje zie je inderdaad op het papier eruit komen. Ik vind het een betere setup dan dat sommigen met een vergiet staan. Want als sommigen met een vergiet zie ik de maan voor mij 46 keer op het papiertje voorbij komen. En dan vraag ik me altijd af van, joh, is het beeld daadwerkelijk echt wat je ziet? Maar ik vind deze wel goed realistisch.
3: Het heeft een maatje van mij gebouwd, die staat hier naast me. Ik weet niet of je deel wilt nemen aan het interview. Nee, oké. Okay. Ja, nee, maar het werkt gewoon door een heel klein lichtpuntje door een stukje papier te laten en dat te schijnen op een ander stuk papier. En dan kun je de huidige verduistering zien.
2: Maar dit is zelfs voor mensen thuis wel goed te doen. Gewoon een stukje papier pakken, dus een klein gaatje maken en een ander stuk papier erachter houden waar je naar kan kijken.
3: Ja, maar ik denk dat als je dat nu wilt doen, dat je dat te laat bent.
2: Wellicht over een aantal jaren, als de volgende is.
3: Ja, decennia.
2: Ja, een beetje optimistisch blijven, Pieter.
3: Ja, precies. Nog maar 50 jaar, hè? Wat is het?
2: Ja, dat, wie weet maak je mee, wie weet maak je er niet mee. En anders zou ik zeggen, probeer nu nog even te kijken.
3: Ja, de eerste volgende maansverduistering van de

0: 90% in Nederland is in, volgens mij, het jaar 2081. Dus dan moet je maar hopen dat je dan nog actief genoeg bent om dat te gaan kijken.
1: Ja, want een kleiner zonsverduistering, zeg maar, die is al eerder volgens mij. Volgt jou ook weer eentje?
0: Ja, kleine zonsverduisteringen komen vaak voor inderdaad. Maar goed, niet iets zoals dit. Het is echt wel een evenement. Het is echt interessant. En zoiets kom je dus niet vaak tegen in Nederland.
1: En in welke landen kom je het dan wel vaak tegen? Ben ik benieuwd naar.
0: Nou, meestal dichter bij de Evenaar. Dus Spanje, bijvoorbeeld, zoals mijn vriend net zei. Bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten. Komt vaker voor. Verder weet ik het niet zo uit mijn hoofd. Volgens mij, ja, gewoon dichter bij de Evenaar.
1: Hoe mooi om dit zo te zien. Ik vraag me vooral af zometeen, hoe donker gaat het worden? Gaan we dan echt merken dat het een beetje licht mist, zeg maar? Of valt het een beetje mee?
0: Nou, het gaat ietsje donkerder worden, denk ik. Je hebt minder direct licht van de zon. Maar natuurlijk weerkaatst ook heel veel licht uit de atmosfeer nog langs de maan heen. In de atmosfeer naar ons toe. En ook zeg maar hetzelfde fenomeen wat je ziet als de zon achter de horizon zakt. Dan zie je nog steeds een beetje licht weerkaatsen op de atmosfeer, op alle lucht. En dat gaan we straks ook hebben. Dus het gaat niet helemaal donker zijn.
1: We gaan het zien straks. Dus dat gaat vast goed komen. Ik denk dat wij terug gaan lopen, Pieter. Gaan we kijken bij de sterrenwacht zometeen. Ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier. En wie weet komen we straks even langs.
0: Ja, dankjewel. Veel plezier.
1: Kom vast goed. Veel plezier. Jasper, ik ga weer naar jou. Ik zeg, sta de volgende nummer in. En dan spreken we elkaar zometeen weer.

0: Dancing in the Moonlight van Top Loader. Ja, en dat brengt me toch wel weer bij jullie, jongens. Wordt er al gedanst daar in de maneschijn?
1: Nou ja, we hebben nog niet staan dansen. Wel al veel mensen staan gesproken en gedaan. Als je nu door het brilletje heen kijkt, dan wordt Pac-Man steeds hongeriger. Dus de hap uit de zon steeds groter. En het begint er steeds voller te staan hier. Dat is ook wel leuk om te zien. Dus ja, de mensen zie ik met foto's door brilletjes maken, met allemaal setups. En bedenken maar of het is wel te zien hier. Dus ja, dat maakt het wel leuk. En we zijn even terug naar ons handdoekje gelopen. Die hebben we wel meegenomen. Ik had al wat drinken meegenomen. Dus hier zijn met nogal mensen die hebben chips meegenomen. En dan aan jou de vraag, Jasper. Als jij chips haalt, wat voor verpakking kies jij je chips?
0: Wat voor verpakking kies ik mijn chips?
2: Hoe bedoel je dat?
1: Ja. Nou ja, ga jij bijvoorbeeld voor de Pringles in een ronde bus, waar ik bijvoorbeeld al niet met mijn hand onder in die bus kom, maar mijn hand is te groot of die bus is te klein. Ga jij voor een zak chips bijvoorbeeld van Lees? Of pak je nu de Doritos in die vierkante box?
0: Ja, ik moet jullie zeggen, jongens, ik ben een enorme chipseter. Dus eigenlijk maakt het mij helemaal niet uit. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je met deze vragen ergens naartoe wil. Er zijn vast mensen met zakken chips daar.
1: Er zijn heel veel mensen met zakken chips hier. Maar wij hebben dus hier op ons handdoekje een vierkante chipsbox staan van Doritos. Ja, je hoort hem op de achtergrond. Maar ik vraag me dat af, waarom zou je een vierkante chipsbox nemen? Geen idee, maar ik denk ik ga jou zo peilen. Ik had ingesteld dat jij een chipsliefhebber bent.
0: Ja, dat heb je goed gedaan.
1: Ja, op gevoel. Ik hoor het kraak aan jouw kant. Dus ik denk, jij bent vast een chipsliefhebber.
0: Ja. Dus voor de luisteraars, ja, we hebben gekraak hier. Maar dat doen we helaas niks aan. Dat hoort bij zo'n show als vandaag. Dus ik laat jullie gewoon weer lekker doorpraten.
1: Daarom. Ik zit te kijken. Er komen steeds meer mensen bij. Het wordt steeds voller hier. Dus ik denk dat wij even de sterrenwacht op gaan zoeken. En jij hebt vast nog wel een nummer dat te maken heeft met sterren. Of met de maan.
0: Ja, zeker. Ik heb hier bijvoorbeeld nog Chasing the Sun staan.
1: Nou, ik zou zeggen, zet de Wanted maar aan en dan gaan we daar even achteraan.

0: sun. Chasing the Sun van The Wanted. Ja, Chasing the Sun. Hoe gaat het daarmee, jongens? Zijn jullie al bij de sterrenwacht?
1: Staan we dan? Ja, Chasing the Sun inderdaad. Die wordt ondertussen steeds meer Pac-Man, noemen we hem al bijna. Want de hap wordt steeds groter. Ik mis alleen nog de bolletjes nog die hij opeet. Of zijn maatjes waar hij achteraan rent. Ja, sterren komen vanzelf al in de lucht. Maar dat schijnt ook nog te gebeuren volgens mij vanavond. Dat je een meteoor of sterrenregen zou kunnen gaan zien, heb ik gelezen. Dan weet je niet of ik. Maar iemand die daar ligt nog meer vanaf weet, is Bronco. Daar staan we naast. Die is van de Sterrenwacht.
2: Yes, Bronco Hoogstmeijs, ook Sterrenwacht Buffalo. En het klopt inderdaad. Het is wel heel erg uniek dat we vanavond ook nog een keertje de Perseïde hebben. En voor degene die weet, de Perseïde, dat is eigenlijk het spoor wat een komeet ooit getrokken heeft. En wij kruisen dat spoor van wat er is achtergelaten. En dat zie je iedere keer in de atmosfeer. En dat betekent dat er best wel wat tot wel 60 à 100 vallende sterren per minuut te zien kunnen zijn. En dat dan vooral op nacht. Maar we hebben geluk, want kijk, met een zonsverduistering hebben we altijd nieuwe maan, per definitie zo. En nieuwe maan is ook nog ideaal om dit soort dingen te kunnen zien. Want hoe minder maan, hoe meer je kan zien van de hele hemel. Dus wat dat betreft dubbel geluk. Kleine disclaimer, we zijn vanavond, we staan nu hier aan de plassen in Buslo. We zijn vanavond niet bij de sterrenwacht open. Want ik denk dat tegen die tijd dat we hier klaar zijn, dat we wel een beetje doorgedraaid zijn. Dus dat laten we eventjes bij gaan. Maar voor ieder die nog hier blijft, mag overigens niet. Iedereen die ergens nog een plekje weet te vinden buiten het gebied van Buslo, van Leisureland, die moet vooral even naar boven kijken voor nog meer spektakel vandaag.
1: Ja, de gemiddelde woonwijk zal het lastig zijn, denk ik, met alle verlichtingen op.
2: Ja, meestal wel. Hoe minder licht, hoe beter. Maar dat geldt voor de hele astronomie. De hele heldere pik je er altijd wel tussenuit. Maar als je het echt actief wil gaan waarnemen, zou ik zeggen, zoek ergens een donker plekje, dan komt het altijd wel goed.
1: Want wat doen jullie nog meer bij de sterrenwacht? Jullie zitten hier op bussen, had ik al gelezen. Ja. Kunnen mensen excursies boeken of wat kunnen ze doen bij jullie?
2: Nou, onze primaire taak zien wij als de voorlichting om mensen te enthousiasmeren. En dat doen we op een aantal manieren. We hebben vrijdag organiseren we iedere vrijdag een lezing. Daar zijn we uniek mee in Nederland. Er zijn vast sterrenwacht, die doen nog één keer in de twee weken, één keer in de maand. Wij zijn er altijd, behalve eerste kerstdag en 1 januari. Maar we bieden cursussen aan. Op vrijdag is ook ons observatorium open. Waar we een aantal telescopen, waaronder ook onze zonnetelescopen. En zodat mensen ook kunnen kijken. Dan wel naar planeten, dan wel sterrenstelsels, dubbelsterren en alles. Wat er nog meer is.
1: Ja, want er is best wel veel. Tenminste, als ik een beetje mijn dingen weet. Voor mij kennen we denk ik een paar procent van ons hele universum.
2: Ja, nou kijk. Het wordt een beetje een technisch verhaal, maar als je de materie waar jij en ik uit opgebouwd zijn, dat slaat ongeveer 5% van alles wat er is in ons heelal. Dus dat is niet te vreselijk veel. De rest dat noemen we donkere energie en donkere materie. Wat eigenlijk synoniem is voor wetenschap. Zo simpel is het. Maar mochten mensen geïnteresseerd zijn om te kijken van wat er nou wel allemaal te zien is in het heelal, ik geef toevallig

0: aanstaande vrijdag een presentatie over wat er allemaal te zien is met telescopen. Zeker als je gaat fotograferen. Want met fototoestellen kan je nog veel meer zien dan dat je met je blote oog kan zien. Dus iedereen is welkom.
1: Dus aanstaande vrijdag bij de Sterrenwacht op Buslo.
0: Ja, maximaal 65 mensen. Dat is wel, dat is wel belangrijk. Dus soms moeten we mensen teleurstellen, zoals we hier ook vandaag helaas moeten doen. Maar alles heeft zijn capaciteit.
1: Ja, want jullie hadden aardig wat van die eclipsbrillen, hoorde ik al ingeslagen volgens mij. Maar nog vele malen fijner, denk ik.
0: Ja, uiteindelijk denk ik dat er wel mensen teleurgesteld rondlopen. We hebben er 470 gekost. Dat is weer mooi voor de Sterrenwacht, want wij zijn een vrijwilligersorganisatie zonder subsidie ons werk doen. Dus dat kan altijd meer. Maar het is even wat het is.
1: Nou ja, of slechte voorbereiding van de mensen kan natuurlijk ook. Maar het is ook een beetje, waar koop je dit normaal? Want we zijn nu al een beetje aan het kijken geweest. Ik heb internet afgelopen speuren. Dan gaan de prijzen inderdaad
2: over met collega's de hele dag.
1: Ja, maar ik
2: koop je die dingen nou?
1: Ik heb prijzen bij gekomen van een paar euro tot een paar honderd euro. Wat zit daar aan verschil in? En
0: Het verschil is waarschijnlijk wat de mensen willen betalen. Want qua zonnebrilletjes is die van 5 euro mits gecertificeerd net zo goed als die van 200 euro, weet ik veel wel. Dus dat is meer een handige verkoper of een onhandige koper. Het is maar hoe je het bekijkt. En zo'n brilletje kan je altijd kopen. Want er is namelijk altijd wat te zien op de zon. Want als er zonneplekken zijn, ik sta ook wel eens overdag gewoon te kijken. Dan weet ik dat er zonneplekken zijn. Dan pak ik mijn glaasje. En dan kan ik gewoon kijken. En dan zie ik die zonneplekken zelf met mijn eigen ogen. Zonder dat ik daar telescopen voor nodig heb. Dus eigenlijk is het altijd wel aardig om zo'n ding überhaupt te hebben. En die kan je gewoon kopen bij telescoopwinkels. Ook bij ons. Hoewel we nu uit de voorraad zijn, maar die gaan we wel weer een keertje aanvullen. Volgend jaar is er weer een zonsverduistering. Niet zo spectaculair als deze, maar we gaan wel weer inslaan.
1: Genoeg te zien. Ik zeg Jasper, zet even muziek aan. Dan gaan we even kijken naar de setup hier. Dan komen we zo nog even terug. Ik ben heel benieuwd of die allemaal staat nog. Dus

0: zon in je hart, René Schuurmans. Ja, jongens, het komt steeds dichterbij, hè?
1: Nou ja, dat. En we staan nu hier naast, in de rij, zeg maar, voor een, wat ik heb gehoord, een waterstofkijker. Dat is weer een ander soort telescoop. Want we kunnen natuurlijk kijken via het eclipsbrilletje. Dan zien we inderdaad, Pieter die heeft me niet meer in zijn hand. Die ligt bij de plek even. Dus gaan we zo meteen bekijken. Maar dat, ja, we blijven het Pac-Man noemen. Ik vind toch wel een leuke benaming. Dat hij steeds meer van de zon op begint te eten. Het is wel een leuke vrolijke, eenwording. Nou ja, dat, we zeiden al. We wisten al steeds die bolletjes, zijn maatje waar hij achteraan gaat. Maar ik ga zo eens even kijken in de waterstof kijken. En degene die nog meer ervan af weet, vraagt van, hoe zit dit? En wat zien we inderdaad? Want ik hoorde net al iets zeggen van dat er dus een bepaalde vorm van licht dat hij uitstraalt. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat ik ga zien. Ja. En ik zit kijken, als we het bijstellen, dan toch interessant wat er allemaal gebeurt hier. Maar jullie dachten ook, we gaan toch even kijken naar dit bijzondere moment.
2: We hadden niet verwacht dat het zo druk zou zijn. Dus we denken, we kopen nog even snel een brilletje hier. Maar alles uitverkocht. Maar dit is geweldig, door zo'n telescoop te kijken. Ja, dat kan niet beter. Ja.
1: In ieder geval mooi om het zo nog mee te kunnen maken, in ieder geval. Zo groot en spectaculair.
2: Ja, het is echt, was het ook de verhalen erachter. Zeg maar, die zijn ook nog wel heel indrukwekkend. Naast dat het verhaal gewoon zelf ook mooi is.
1: In ieder geval leuk om dan zo'n avond een keer anders in te vullen dan misschien op de bank of de sport of wat ook. Ja,
2: precies. Ja, daar, hoe vaak gebeurt dit, hè? Dus,
1: De vorige was in 1999 zo groot, wat ik me heb laten vertellen. En de eerstvolgende is in 2081 zo'n beetje.
2: 81, ja, daar ga ik dan nu mee maken.
1: Ja, nu nog vooral even genieten van deze. Maar we staan dus bij een waterstofkijker, heb ik me laten vertellen. Kun jij ons daar wat meer over vertellen? En wie ben je en wat doe jij?
3: Mijn naam is Walter Jonker, ik ben voorzitter van de Sterrenwacht. En ik sta hier om het publiek, zeg maar, te laten zien hoe de zon eruit ziet. Dit is inderdaad een waterstofkijker, heeft een van mijn collega's al verteld. Zo'n kijker als die hier naast je staan, die heeft een wit lichtfilter, heet dat. Die dempt al het licht van de zon, allemaal een beetje in gelijke mate. De waterstofkijker die we hier hebben staan, die houdt al het licht tegen, behalve één heel specifiek kleurtje rood. Dat is de kleur rood licht die door waterstof wordt uitgezonden. Nou, de zon is één hele grote bal waterstof. Als er iets interessants gebeurt op de zon, een uitbarsting of iets dergelijks, dan kun je die in deze kleur het beste zien. Dus een ander soort telescoop is dit. Helaas wou ik bijna zeggen, de zon is vandaag erg rustig. Dus die uitbarstingen die zijn er niet echt. Je kunt wel heel goed de zonnevlekken zien. De plekken op het zonneoppervlak waar het net even een paar honderd graden kouder is. En het is inmiddels is de eclips op driekwart van zijn maximum, denk ik. Je ziet een hele mooie grote hap uit de zon.
1: Ja, ik ben in ieder geval benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Dus ik ga zeker even door de telescoop kijken. En dan kijken of ik ook het kleurverschil ga zien. Maar dan wordt het mooi afgesteld dat die voor ons goed staat. Jij hebt al gekeken, Pieter?
4: Ik heb zeker gekeken. Het was een mooie rode afbeelding.
1: Ik ga even kijken. Oh, ik zie. Het is inderdaad alsof je een maan, zoals je hem zou tekenen, een halve maantje waar het poppetje was van de film. Maar dan inderdaad fel rood. Ik zie inderdaad wat kleurverschil, wat donkere plekjes inderdaad. Het is wel een bijzonder gezicht zo inderdaad.
3: Het is een heel bijzonder gezicht. De laatste keer was 1999 uit mijn hoofd, dus een aardig wat jaartjes geleden. Toen ben ik met een paar vrienden naar Noord-Frankrijk gereden. Maar helaas, een uurtje voordat hij op zijn maximum was, kwamen de wolken voor de zon. En een uurtje na dat het voorbij was, gingen die weer weg. Dus dat was een beetje jammer van die reis. Maar dit is the next best thing. Dit is prachtig natuurlijk. En fantastisch dat hier zoveel mensen zijn met belangstelling. Dat publiek hier is geweldig. Daar doe je het voor.
1: Ja, dat is wel leuk. Normaal doe je het nu

0: veel meer bij de Sterrenwacht, hoor ik al.
1: Ja, we hebben elke vrijdagavond, of nou regent of stormt of vakantie is of wat ook, elke vrijdagavond hebben we een lezing over een sterrenkundig of weerkundig onderwerp. Dus als mensen daarin geïnteresseerd zijn, kunnen ze altijd even een kijkje nemen op de website. Sterrenwacht Buslo, gewoon googlen, dan kom je eruit. En dan, ja, dan zien we ze heel graag een keertje bij ons langskomen.
0: Ja, in ieder geval leuk. Dus mocht je nu luisteren en denken, daar wil ik heen, kijk op de site. Ik denk dat wij ook wel een keer die kant op gaan, of niet, Pieter?
2: Ja, het lijkt me wel een heel leuk idee.
0: Dus een keer wat anders dan vanuit het studiootje weer.
2: Precies dat. Kun je op vrijdagavond lekker showtje knallen?
0: Ja, daarom. Ik weet niet wie er zit op vrijdagavond, maar die willen best wel verhuizen voor ons, denk ik.
2: Zal me niks verbazen.
0: Ja. Ik zeg, Jasper, als jij nog een nummertje doet, dan zijn we zo heel veel terug, denk ik, als ik tijd kijk. Of hoe ver zitten we?
3: Nou, als we nu snel een nummertje doen, dan kan het nog wel even.
0: Nou, doen we heel snel een nummertje.
3: Komt-ie.

0: Het regent zonnestralen, Akda en de Munnik. Ja, het regent denk ik geen zonnestralen bij Buslo nog. Maar we hebben wel besloten dat we nog even een uurtje doorgaan. Want het is toch wel dusdanig leuk daar, dat het misschien wel leuk is om daar nog even te blijven, toch?
1: Nou ja, zeker. Wij blijven hier nog even. Ik zal nog even door de telescoop kijken, dus dat is wel leuk. Inderdaad, we gaan nog eventjes iets langer.

0: door. Dus dat, dat is ook leuk. De zonsverrassing bijna op zijn hoogtepunt. Dus dat, we zitten hier op de telescoop te kijken. We hebben net een mooie foto doorgestuurd gekregen hoe we kunnen zien. Ja, je blijft zien dat de hap steeds groter wordt. Het is wel, bijzonder om te zien hoe dus de maan de zon als het ware even opeet, bedekt. Ja, en je merkt nu ook gewoon dat het al gewoon lekker gek donker begint te worden. Ja, de temperatuur neemt nu ook al een beetje af. Dus nee, de verduistering komt op zijn gang.
1: Hey, mooi. We gaan zo wel even het nieuws doen.
0: Doe dat. Dus ik laat even jou op, Jasper. Dan gaan we lekker naar het nieuws. En dan zijn wij na het nieuws terug. Dus blijf vooral luisteren. Maar wederom een extra lange 05M bij Bert Waapdorn.
1: Heel goed. We gaan lekker naar het nieuws. Tot zo.
2: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Twee mediaorganisaties hebben president Donald Trump aangeklaagd omdat zijn bedrijf Trump Media & Technology betalende klanten snellere toegang wil geven tot zijn berichten op Truth Social. Dat kan belangrijk zijn omdat sommige daarvan de financiële markten beïnvloeden. De nieuwsorganisaties omschrijven deze plannen als corrupt en onwettelijk en hebben daarom juridische stappen ondernomen. Bij pretpark Plopsaland in België is vanmiddag een oude bom ontploft. Het explosief kwam vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de oever van een rivier. Twee bezoekers en een personeelslid raakten lichtgewond. De omgeving werd afgesloten en de explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er nog andere explosieven liggen. Het kabinet gaat volgende week met verschillende oppositiepartijen praten over de begroting voor volgend jaar. Premier Jette spreekt onder meer met JA21, SGP, ChristenUnie, Pro en 50+. Een week later volgt Volt. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en is daarom afhankelijk van steun uit de oppositie. De Rijn in Duitsland heeft bij Kaup een recordlage waterstand bereikt. De bevaarbare waterdiepte is nog maar 11 centimeter, waardoor veel vrachtschepen er niet meer kunnen varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Duitsland zet daarom extra goederentreinen in om de transportproblemen op te vangen. Het weer. Het is helder vanavond, dus de eclips is goed te zien. Het blijft ook nog lang warm met 19 tot lokaal 25 graden. Ook vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen weer een hete dag, dan ligt de temperatuur tussen 32 en 35 graden. En tot zover het nieuws. Vanaf.

0: zomerstop. Dus er is nog even een uurtje vrij. En aangezien het hoogtepunt van de eclipse nog moet komen... Ja, dachten we toch, laten we even doorgaan. Niet waar, jongens? Hoe is het daar?
1: Ja, het is lekker hier. Het hoogtepunt inderdaad. Je merkt dat het wat donkerder begint te worden. Dus het begint wat stiller te worden hier. Mensen zijn toch allemaal gefocust. En we hebben net bij de sterrenwacht door verschillende telescopen gekeken. En het is wel bijzonder. De maan die komt een beetje vanaf onder voor de zon. Dus de zon lijkt een beetje op zijn buik te liggen, om het zo maar te zeggen. Ja, ik vind het wel wat tof te zien. Ik heb net een foto doorgestuurd gekregen van iemand van de sterrenwacht. Dan zie je dus de rode maan, of eigenlijk de rode zon met de maan ervoor. En het is toch wel een apart gezicht. Wat vind jij, Pieter, van dat telescoop bekijken? Ja, want je zag ook helemaal die zonnevlekjes zag je ook weer. Helemaal branden en gloeien. Dus dat was wel leuk. En ook nog wel leuk te vertellen, die zonnevlekken, dat geeft uiteindelijk het noorderlicht weer. Ja, want de zon heeft een temperatuur van normaal 5000 graden, vertelde hij. Ja, en met de zonnevlekjes dan is het een soort van verkoeling, verdamping. En dan zitten ze ongeveer op pak een beetje 3000 graden. Ja, dat is wel best wel verschil. Maar ja, inderdaad wel mooi om dus wat meer informatie te krijgen. En dat is ook leuk hoe die sterrenwachters hier dat alles op busload doet. Ja, en ik denk als jij aan het luisteren bent, denk je, ik vind dat toch wel interessant, dit soort dingen. En ik wil er misschien wel meer van weten. Ik zou maar zeggen, ik ga gewoon een keer naar zo'n lezing toe op de vrijdag. En het is geen reclame dit, absoluut niet. Het is gewoon dat we gewoon zeggen, weet je, we zijn zo enthousiast op zo'n avond zoals dit. En het is bijzonder.
2: Ja, ook gewoon lekker.
1: Nou ja, dat. Dus mocht je zeggen, joh, ik heb een keer een vrijdagavondje dat ik tijd heb en zeg ik wil wat leuks doen, zet deze zeker in je agenda. Ik zou zeggen, ja, prik hem erin. Maar we hoorden dus ook al wat ze net zeiden met die eclipse. Hoe mocht je nu inschakelen? En denk ik, joh, ik heb hem nu niet kunnen bemachtigen voor deze keer. Schaf er alsnog eentje aan. Want het is dus vaker zo dat er wat te zien is op de zon. En dat je dus eigenlijk best wel vaak wat ook kunt zien.
2: Ja, en zo is dat ook. En ook volgend jaar nog wel een zonsverduistering. Hoorden we ook.
1: Ja, maar dat is een kleinere dan wat deze is in ieder geval.
2: Maar je kan hem ook natuurlijk lekker meenemen op vakantie.
1: Ja, want in Spanje schijnt dus dat het veel vaker voorkomt. Of Amerika. Dus ik zou zeggen,
2: en goed om te weten, hè, Spanje is natuurlijk mega groot. Vanavond kan je hem specifiek heel goed zien in Galicia. Dus dat is het stukje Spanje boven Portugal. Daar is de beste tussen te zien.
1: Ja, daar zijn we alleen nu net te laat mee om nu nog het vliegtuig of de auto aan te stappen. Dus wellicht over de volgende in 2081, dan gaan we misschien die kant wel op. Ik heb geen idee.
2: Fingers crossed.
1: Maar Jasper, jij hebt vast nog wel wat goede muziek klaarstaan.
0: Zeker.
1: Ik zou zeggen, start een nummertje in. Dan gaan wij zo nog even op pad en kijken of wij het hoogtepunt nog ergens mooi mee kunnen krijgen.
0: Het klinkt als een goed plan, jongens. Ik ben heel benieuwd. Nou, dan komen we weer, hè.
2: Oh, nou, ik heb heel veel.

0: Wat een ongelooflijk goed nummer, zeg. Black Hole Sun, Soundgarden. En als luisteraar moet je weten, ik zit hier natuurlijk in het studiootje helemaal alleen. Zonder ramen of iets dergelijks. Dus ik ben net even naar buiten gerend. En het is toch wel gek dat het zo'n beetje donker geworden is. Hoe is het bij jullie, jongens?
1: Ja, het is hier begint inderdaad ook wat donkerder te worden. Wel, Pieter snel een foto maakt van de microfoon. Even voor de socials. Ja, vind je dat... Wat zei je? Zijn we al over het hoogtepunt heen, ja?
2: Ja, om 11 minuten over 8 is het hoogtepunt.
1: Nou, hoe laat is het tot nu? Want jij hebt je telefoon in je hand. Ik zit kijken, het is nu...
2: 13 minuten over 8.
1: Oeh, dan moet ik eens even kijken. Heeft iemand hier het brilletje nog? Want dan ben ik even benieuwd hoe we het nu zien. Eens even kijken. Oh, ik zie het inderdaad. Hij is als het ware van onder een beetje gedraaid die ervoor voorbij schuift, zeg maar. Ik denk als je hier een timeless van gemaakt had, die als het ware voor de zon gejumpt was en dan weer doorgesprongen was. Hoe je het best kan omschrijven. Maar het is wel leuk dat je hem nu ziet wisselen. Moet je maar kijken, Pieter. Dan... Wisseling van de wachters. We gaan even kijken. Even goed loeren. Zo. Ik zie nog niet een mega verschil. Ja. Voor mij is de kant gedraaid. Waar die vandaan is gekomen. Voor mij is die kant gedraaid. Als ik het snel zie.
3: Dat heb je heel goed. Ja, nee, toevallig. Ja, ik zie het nu. Nou ja, we gaan weer de andere kant op. En er komt weer een beetje. Ja. Zonlicht naar de duisternis.
1: Nee, dus. Het is een bijzonder fenomeen. Maar ik zit hier naast iemand, die is van een paar weken terug, of twee weken terug volgens mij, een keer bij de sterrenwacht geweest hier.
4: Ja, dat klopt.
1: Wie ben je en waarom ging je

0: heen?
1: Ik ben Melissa en ik ben uitgenodigd eigenlijk voor mijn verjaardag om wat te doen. En dat zij weet dat ik echt heel erg veel van sterren kunnen houden. En zij hebben dus ook aangekondigd dat dit inderdaad kwam. Dus dat was wel heel leuk.
0: Nou ja, je komt net aanlopen hier, net voor het hoogtepunt nog. Wat is je eerste indruk die je hier opdoet?
1: Het is heel druk. Ik vind het wel heel mooi om te zien dat heel veel mensen dit ook heel erg interessant vinden om te zien. Dat het nog steeds een groot ding blijft in Nederland ook. En net als in andere landen. Dat we hopen voor een volledige 100% de volgende keer.
0: Gaat hij er aankomen, denk je? Ik denk de komende jaren nog niet.
1: De eerste volgende was in 2080 en dat was ook volgens mij niet helemaal volledig, als ik me goed kan herinneren.
0: En volgens mij ook niet helemaal hier. Dan zouden we echt een keer naar Spanje toe moeten gaan. Willen we helemaal zien.
1: Tijd voor een goede vakantie dus.
0: Nou, wanneer staat dit de planning voor jou? Dus,
1: Voor mij verlopen nog niet helaas. Alleen nog maar werken, werken, werken.
0: Precies. In ieder geval nog genoeg om te kijken. Het begint inderdaad veel feller te worden nu. Dus dat merk je hier ook in de omgeving. Dat het zonlicht begint hier wel terug te komen. En als we zonnebrand bij hadden gehad, had jij je ingesmeerd, denk ik, Pieter.
2: Oh, ben ik al zo rood.
0: Het begint een beetje te komen onder de zonbril.
2: Ah, oké. Okay. Nou ja, goed dat je me eraan herinnert.
0: Volgende keer 2081 toch de zonbril meenemen.
2: Precies. Vanavond een tomaatje, morgen chocolaatje.
0: Nou ja, dat. En daarmee zou ik zeggen, nou, volgende nummer. Wat heb je klaarstaan, Jasper?
3: Ik dacht aan Sun Is Up van Inna.
0: Nou ja, dat mag. Hij begint terug te komen. Dus Sun Is Up vind ik een leuke toevoeging.

0: honden voordat ze hier wegrennen. En ik kreeg nog wat leuke bezoekjes, zoals ik jou zei, Jasper. Van, als jij nog mensen weet met leuke bezoekjes, dan laat het zeker weten. Bonnie.
1: Bonnie Tyler, hè?
0: Nou ja, dat. Ik kan Melissa er naast me staan. Die kwam ook nog met een goed nummer. Welke wil je horen?
2: Total Eclipse of the Heart.
0: En waarom? Want?
2: Hij is bijna Total Eclipse. Je kan het zien als een hart. Je kan het zon zien als een hart. Een beatend hart van ons leven.
0: Ja, ik vond dit een mooie uitleg, Jasper. Dus ik denk dat we niet anders kunnen dan het nummer draaien.
1: Nee, laten we dat ook maar meteen gaan doen. Hè. Dan moeten we ook niet meer wachten dan.
0: Daarom. Zet er maar in.

0: Bonnie Tyler, een gouden oude met recht. Deze kon natuurlijk niet ontbreken vanavond. En ik zit hier naast mij mee te kijken op een livestream. Dus ik zie ook de zon zo weer terugkomen. De eclipse is voorbij. En wordt het langzaam ook wat leger bij Buslo, jongens?
1: Ja, ik ben even gaan lopen. Pieter zit nog op het handdoekje. Maar de uitstroom is zeker begonnen hier. Dus mensen zijn wel op pad. Die gaan hun eigen ding weer. Ik hoor op de achtergrond de wilde koeien waar we hier op de heenweg langs kwamen. Die hoorde ik te horen loeien. Dus die zullen hier ook ongetwijfeld iets van meegekregen hebben. En ik denk dat wij naar de sterrenwacht gaan kijken. Want het blijft toch wel mooi door de telescoop om dit te zien. Deze hele gebeurtenis, happening om het zo maar te noemen. En alle mensen die inderdaad allemaal weer naar huis gaan of het pad weer gaan vervolgen, denk ik. En dan de vraag, blijven ze vaker dit soort dingen? Of wat zouden ze ervan als ervaring hiervan meenemen? Ik ga eens kijken of iemand aan zijn mouw kunnen trekken om te kijken hoe die dit ervaren hebben. Maar wat vind jij ervan op de livestream, Jasper? Wat zie jij en wat is jouw idee daarvan?
0: Ja, op de livestream valt het wel een beetje tegen, hoor, moet ik zeggen. Want ik zie voornamelijk de zon en de maan. Maar ik zie verder niks. Hè. Geen omgeving, geen niet zoals jullie. En dan is het denk ik toch anders. En ik ben inderdaad ook wel benieuwd naar wat mensen hiervan gaan meenemen. Ik weet natuurlijk in 1999, toen maakte ik dit ook mee. Toen was ik 11, 12 natuurlijk. Daar heb ik dus niet zo heel veel van onthouden. Maar misschien nu wat meer. Je kan natuurlijk ook wat meer filmpjes en foto's maken. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Heb je al iemand gevonden?
1: Ik ga je gewoon mensen aanspreken. Mag ik jullie vragen hoe jullie deze avond ervaren hebben?
2: Ja, geweldig. Ik vind het echt spectaculair. Zo bijzonder. Dit maak je nooit mee, toch?
1: Maar één keer in de tig jaar inderdaad. En die in 99, hebben jullie die bewust meegekregen?
2: Ja, weet ik nog van de dag van gisteren. Ik vertelde net al tegen mijn vriend hoe spectaculair dat was. Want dat was een volledige zonsverduistering. Dus dat was overdag, kan ik me nog herinneren. Alles donker, alles stil. Ja, dat was fantastisch. Heel gaaf.
1: Maar hier vandaag wel een beetje dezelfde sfeer, denk ik.
2: Ja. Lekker donker. Ja, het is gek dat de kleur zo veranderen. En die, dat je ineens zo, hoe heet het, soms onder... zonsondergang hebt. En dan vervolgens wordt het gewoon weer licht. Weet je? Dus,
1: En dat je ook ziet hoe krachtig de zon nog is, ook al is die 90% verduisterd, hoe licht het dan nog is. Hè? Dus dat je ziet van zo'n klein randje, hoe sterk dat nog is. Dat is echt heel bijzonder. Ja, een hele happening, zullen we maar zeggen.
2: Hartstikke leuk. Leuk dat jullie erbij zijn.
1: Ik zeg een hele fijne avond nog. Dat krijg je ervan mee, Jasper. Dus,
0: wat vind jij er eigenlijk van?
1: Wat ik ervan vind? Ik vind het zeker een bijzonder moment. Ook leuk dat je het gewoon mee kan maken. En hopelijk natuurlijk ook de volgende mee kan maken. Maar ja, weet je, dit is de eerste keer dat ik dit zie in mijn leven. Ik ben natuurlijk van november 99. Dus ja, de eerste hiervoor heb ik niet meegekregen. Ik heb mijn lust daarnaast staan. Jij hebt ervoor ook niet meegekregen.
3: Ik ben dus uit juli, dus ik heb wel in mijn geboortevideo, mijn vader maakte geboortevideo's, daar zat die vorige eclipse wel in. Dus ik heb het denk ik meegekregen, maar meer uit herhalen.
1: Ja, ben je daar zeker niet bewust? Als dat,
3: Ik ben niet eens of ik toen geboren was, dus ik denk niet dat ik het bewust heb meegemaakt, maar ik was erbij. In de buik of buiten?
1: Ja, die periode zal ik in de buik misschien net... ik weet niet wanneer die was eigenlijk in 99 zitten te bedenken. Weet jij dat, Jasper?
0: Nee, dat weet ik dus eigenlijk ook helemaal niet meer. Er is vast iemand daar die dat nog wel weet.
1: Ja, ik ga eens even deze meneer vragen. Weet u nog toevallig in 99 welke maand de vorige verduistering was? Ik denk dat ik de juiste persoon gevonden heb hiervoor. Dus dat... Dit is nog het brilletje van toen, denk ik.
4: Jazeker. Dat was in augustus ook.
1: En nog voor de luisteraars ook, een eclipsbril met zonsverduistering 99 erop zelfs nog.

0: Jazeker. Ik was toen in Noord-Frankrijk. In de totaliteitse zone. Maar in een plaatsje Noyon. En helaas was daar bewolking. Maar de sfeer die je meemaakt. Nu zag je ook het licht al veranderen. Je zag de schaduw die wordt. Het is nu weer lichter. Maar je zag echt het licht. Dus de contouren rond mensen scherper. Dat was toen ook. En dat gaat tot het totaliteitsmoment. Is het echt donker. Je ziet de vogels ook terugvliegen. Ik hoorde net dat de koeien hierachter onrustig werden. Maar je ziet ook de vogels dan. Ze gaan slapen. De bloemen gaan dicht. Dat is echt zo. En die sfeer die ik toen heb meegemaakt. Dat is onvergetelijk.
1: En dan nu is er een soort gelijk moment.
0: Ja, dit is een heel mooi moment. Het is 90%. Daar zit nog heel veel tussen naar 100%. In Nederland was het toen net 95%, als ik het goed heb. Maar het is het laatste stukje, dat zie je ook nu, want de zon, dat laatste stukje is nog steeds geil. Maar toch zie je al het licht veranderen. En dat gaat alleen maar door. Dat is fantastisch.
1: Het is mooi. Maar de volgende is in augustus ook.
0: Ook weet ik even dat niet, maar ik kun je zo terugvinden. Als ik, het was op een woensdag, of nou 20 augustus was, ik weet het niet meer precies, maar het was in augustus.
1: In augustus. Ja, dan kijk ik toch Melissa dan aan. Augustus 99, dan zat ik in de buik nog inderdaad.
2: Ik zat ook nog net, nee, net niet meer in de buik. Ik kom uit eind juli, dus ik ben net geboren. Ik was een baby.
0: Een beetje meezit kunnen jullie dan 81 of ja, 2081 meemaken.
1: Ik, die hoop ik wel mee te krijgen inderdaad.
0: Ik niet.
1: Ja, of misschien op een hele goede manier nog wel, maar dat is in de toekomst kijken inderdaad.
0: Nee, ik ben nu 79, dus dat gaat niet meer.
1: Dan zal het inderdaad lastig worden. In ieder geval, leuk om het gesloten te hebben. En ik wens je nog een hele fijne avond. Ik zeg, ik ga naar jou Jasper. En mag jij weer een nummertje aanzetten. En dan zijn we zo nog even bij terug.

0: Sunlight van Years and Years and the Magician. Oh, heerlijk zeg. Robin, heb jij Pieter alweer gevonden?
1: Pieter zit nog op zijn handdoek, maar ik sta nog wel hier bij een iPad te kijken. En dan ga ik toch Bronco nog een keertje vragen. Hier op de iPad zie ik de maan weer terugkomen, zeg maar. Of de wegschuif voor de zon. Maar dan zien we nog een puntje.
2: Ik denk dat gewoon een beeldfout is. Dat is de weerspiegeling van waar het ligt. Het zou zomaar van de plas af kunnen komen. Dus we zien nog geen sterren. Daar is het veel te vroeg voor. Ik denk gewoon dat het lensfout is.
1: Ja, het is wel mooi om het gewoon ook zo weer te kunnen zien. Hoe die dus weer helemaal wegtrekt nu voor de zon.
2: Ja, eigenlijk zou je kunnen stellen dat de zon de maan inhaalt. Vanuit ons perspectief te zien. Dus de maan die gaat langzamer. Dus die zon, dat is de reden dat we hem zo zien zoals we hem nu zien.
1: Ik heb een slachtoffer gevonden die zometeen nog door de telescoop wil kijken. En ons live wil vertellen wat hij daarvan vindt. Dus daar gaan we gelijk naar de telescoop toe, hoor ik al. Even kijken. Je mist eigenlijk wel wat, Jasper. Dat is zeker een feit.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Dus ik zou zeggen, de volgende keer zeker zorgen dat je ook hier erbij staat.
0: Ik zal proberen of ik dat nog volhoud tot 2081. En anders wordt het toch maar een reisje. Want ik weet, op andere delen van de wereld kan je het ook nog zien dan, hè, op een gegeven moment.
1: Ja, vanuit Spanje kun je dit nog beter zien. Maar dan is even de vraag, welke van de twee telescopen erheen kijken? Door de semi-normale of een waterstoftelescoop?
3: Nou, ik denk wel de waterstoftelescoop, toch?
1: Dan gaan we één telescoop opzij schuiven. Dan komen we bij onze vriend Wouter weer uit. Die hebben we net gesproken, ook bij de telescoop. Ja, Wouter, ik kom toch even naast jou staan. Is er nu alweer meer te zien aan de dingen die op de zon gebeuren dan we net zagen?
4: Dat vind ik een hele goede vraag. Dat we misschien even aan deze meneer vragen, of we moeten zo zelf even een kijkje nemen. Er waren een paar zonnevlekken te zien, dus plaatsen op de zon waar de temperatuur een paar honderd graden lager is. Alleen dat was nu net het stukje waar de maan voorgeschoven was. Dus het deel van de zon dat we konden zien was helemaal egaal. Maar we zijn weer een kwartiertje verder. Het verandert de hele tijd, dus het kan heel goed zijn dat het er nu weer wat anders uitziet.
1: Ja, we gaan even kijken door de telescoop wat we kunnen zien. En dan zat even kijken van wat valt er te zien. En ik heb nog steeds Melissa het slachtoffer naast me staan. En Sharon is er ook bij komen staan. Die gaan allebei even kijken. Ik zeg, Melissa, ga eerst en vertel ons wat jij ziet.
3: Wow. De zon is heel erg rood inderdaad. Je ziet een beetje, denk de atmosfeer of iets van de warmte zie je voorbij flikkeren waardoor de maan een beetje wazig wordt. Het is wel heel interessant om te zien. Hoe komt het dat het rood is?
1: Hoe het komt dat het rood is? Ja, daar heeft Wouter ons net over verteld. Dat komt omdat dit een waterstoftelescoop is, als ik het goed heb. Die dus alleen deze kleur, de kleur van het waterstof op de zon, weergeeft.
4: Ja, dat klopt helemaal. De zon zendt natuurlijk licht uit in alle kleuren van de regenboog en nog heel veel meer kleuren. Dit is een speciale zonnetelescoop, daarmee kun je alleen maar naar de zon kijken. Maar er zit een filter in die alleen deze ene kleur doorlaat. En dat is de kleur licht die door waterstof wordt uitgezonden. Nou, de zon is natuurlijk één grote bal waterstof. Als er iets gebeurt op de zon, een uitbarsting of een zonnevlam, dan kun je die in deze kleur licht kun je die het beste zien.
1: Ja, genoeg van hebben lust, hoor. Wat zie je nog meer? Wat vind je ervan?
3: Ik moet ook wel eerlijk zeggen dat omdat de zon nu een beetje richting de bomen is verplaatst, is het ook wel heel erg mooi om te zien hoe die eclipse, die zonsverduistering, verschijnt. En dan nog een beetje boompjes ervoor op zitten. Een heel mooi plaatje om te zien.
1: Ik ga toch ook zelf weer spieken in de telescoop. Een grote rode gloed die lijkt alsof iets van tatoeage van een boom heeft. Ik vind het wel tof om te zien dit.
5: Oh, wow. Even kijken, ik moet even goed ervoor staan, dan zie ik het helemaal niet.
1: Ja, ik ga ze toch Wouter vragen of hij met zijn telefoon hier nog een foto van kan maken. Ik vind het wel een mooi beeld. Ik heb net geprobeerd met mijn eigen telefoon, maar ik hoorde dat mijn telefoon te goed is eigenlijk. Omdat mijn camera te veel zelf scherp wil stellen. Ik zeg een wagenpoging, dan stappen wij een half meter opzij. En daarom, er zit een hele mooie boom voor, dus dat is
4: extra mooi.
5: Ik heb het met de microscoop gedaan, maar dat werkt bijna
1: hetzelfde. Ik kan het wel proberen. Ja, de microscoop is weer iets anders qua beeld volgens mij, maar...
5: Dat maakt zo niet uit, denk
1: ik. Ja, daar gaan we zo meteen achter komen.
5: Ik heb trouwens nog wel een vraag, want je ziet alleen het net van waterstof, zeg maar. Is het dan werkt het specifiek waterstof? Is dat dan de golflengte?
4: Het is de golflengte van waterstof inderdaad. Het gas is zo heet dat waterstof bestaat uit atomen. En de elektronen die bij die atomen horen, die worden door de hitte worden die soort van uit hun baan gestoten. De baan die ze om de atoomkern heen beschrijven. Op het moment dat ze dan weer terugvallen naar hun normale plekje, dan zenden ze daarbij één lichtdeeltje uit, een foton. En die heeft dan toevallig precies deze kleur.
5: Excitatie of emissie?
4: Eerst is het excitatie, dat is zeg maar. En dan emissie is als hij terugvalt en als je dus een foton uitzet. Dat is wat je nu kunt zien.
5: Het is een soort van fluorescente microscoop, maar dan anders.
1: Dat met een half meter opzijde kan iemand anders wel even kijken. Dan gaan we toch even kijken wat haar reactie ook is van dit beeld. Om het dan toch allemaal het beeld compleet te maken. Maar dit is voor jou denk ik ook de eerste keer dat je een zonsverduistering ziet.
5: Zeker. Ja, ik ben pas 16 dus. En de volgende is ook pas heel lang.
1: Ik zou zeggen, ga bij de microscoop staan en vertel ons wat jij ziet.
5: Oh wauw, het is helemaal rood. Nou ja, hij is nu al heel ver achter de bomen, dus je ziet een paar rode stipjes, maar niet veel meer, maar het is wel nog steeds heel cool.
1: Het is wel een bijzondere ervaring, denk ik zo.
5: Zeker, en een perfecte plek ervoor.
1: Daarom. Ja, dat zeg ik Jasper, ik denk dat je echt wat gemist hebt hier, maar ik krijg hier wat foto's doorgestuurd weer. Dus die ga ik zeker delen. En ik denk dat we misschien ook op onze Instagram kunnen delen straks. En misschien bij RTV Apeldoorn ook wel. Dat zijn nog wel leuke momenten.
0: Dat zou wel leuk
1: dus,
0: zijn.
1: Ik zou zeggen, ik ga dit delen inderdaad. En hou de socials in de gaten. Ik zie hier nog iemand staan met een PVC-buis. Een
6: eigengemaakt filtertje.
1: Het is een PVC-buis, zie ik, met een gaatje erin. Of hoe...
6: Zonder filtertje... Hoe heet het? Materiaal zit daarop. Die kun je ook op de kijker zetten of op de camera. En die daar kun je erin kijken. Je ziet hem nou niet zo goed meer hoor. Maar je moet hem even op je dominante oog
1: zetten. Dan gaan we hem op het dominante oog zetten. En dan
6: zorgen dat het eigenlijk heel donker
1: is. Ja. Ik zie wel inderdaad de lichtpuntjes nog inderdaad erheen.
6: Nou, als je achter de bomen dus dan heb je, dan zie je hem eigenlijk al bijna niet meer. Maar dat werkt perfect.
1: En dit is ook voor mensen zelf makkelijk thuis te maken?
6: Ja, dit is gewoon een stukje PVC. Gewoon een PVC-buisje kun je zo kopen. En dan zet je zo'n filtertje op. Simpel.
1: Heel simpel.
6: Ja, kost eigenlijk niks.
1: Ja, en ook niet alleen voor zo'n totale zonsverduistering te gebruiken, maar ook wel vaker begreep ik al.
6: In principe altijd. Je kunt niet altijd naar de zon kijken. Dus als mensen ook vaak camera's gebruiken om te fotograferen, dan zetten ze een filter erop. En dan werkt het perfect.
1: Ja, toch mooi dan zo'n avond.
6: Ja, zeker. Genieten.
1: Maar ga je ook naar het buitenland dan om dit soort dingen te zien? Of alleen...
6: Nee, een kameraad van mij zit nou in Spanje met twee zit in het bestuur hier van de Sterrenwacht. En die liggen daar op ergens op een berg met 41 graden naar de zon te kijken. En dan was hij net helemaal volledig. Dus mooi.
1: En dat is wel een bijzonder moment om mee te maken, denk ik dan. Maar daar zullen uiteraard foto's van komen ook, gok ik.
6: Ja, heb ik allemaal op telefoon staan. Ja, ja nee, dat is genieten, dat is mooi.
1: De mooie momenten om te zien.
6: Dat is het.
1: Dank jullie wel. Ik ga weer naar jou, Jasper. Ik zeg, start nog een nummertje in dat met de zon of met de maan te maken heeft.

0: Sunny Days, Armin van Buuren. En daarvoor hadden we ook nog Carol G met Eclipse. Ja, en we kruipen zo alweer langzaam naar het einde van ook dit tweede uur van 055 FM. Voor de hele zonsverduistering van 2026 kruipen we natuurlijk weer naar het einde. En voordat we het weten moeten we weer meer dan 50 jaar wachten. Toch?
1: Ja, dat is wel eventjes wachten. Hopelijk ben ik nog in leeftijd, Jasper.
0: Ja, ik hoop het ook. Ja. Het zou toch leuk zijn om nog een keer mee te maken eigenlijk.
1: Ja, de tijd is wat leren, hè?
0: Zeker.
1: Ja, nee, ik heb alweer het volgende interview kunnen fixen. Dus ja. Hallo, met wie...

0: die heb ik hier het genoemd. Mijn naam is Christian Schiks uit Zutphen.
1: Dag Christian. Ja, ik kom ook uit Zutphen. Nou, Zutphen even onder elkaar. Nou, gezellig. Hey, ja, wat heb jij vanavond allemaal kunnen zien?
0: Nou, het gaat eigenlijk niet zozeer om wat ik heb kunnen zien, maar het gaat eigenlijk meer om wat het publiek dat hier is gekomen hebben kunnen laten zien. Dus wij hebben dat vaker waargenomen, een zonsverduistering, maar voor heel veel mensen hier is dat nieuw. Het is natuurlijk heel erg leuk als die de gelegenheid krijgen om even door een kijker heen te kijken.
1: Dat snap ik. En je had ook nog apparatuur meegenomen, had ik gehoord.
0: Ja, maar mijn apparatuur is klassiek. En daarmee bedoel ik dat het eigenlijk een traditionele oude lenzenkijker is. En tegenwoordig heb je natuurlijk hele geavanceerde telescopen. Die werken met internet en met AI en met digitale beelden. En ik heb echt nog een klassieke oude telescoop. En dus voor dit soort doeleinden is dat eigenlijk heel erg goed.
1: En hoe ging dat dan vandaag? Ben je tevreden?
0: Ik ben zeer tevreden, want ik denk dat ik toch zo'n 200 mensen door mijn telescoop heb kunnen laten kijken. Voor velen was dat de eerste keer. En als ik naar de reacties heb geluisterd, vonden ze dat heel, heel leuk en interessant.
1: Maar dat was ook gewoon vandaag ook mega druk. Vakantieperiode, gezinnen, iedereen was erbij. Dus ja.
0: En ik kreeg net een berichtje van iemand. Die is er speciaal voor naar Spanje gereisd. En daar bleek het in ieder geval in bepaalde gebieden bewolkt te zijn.
1: Oh.
0: En als je dan kijkt naar de omstandigheden die wij hier vanavond hebben gehad, is eigenlijk perfect. Dus we hebben echt schitterende kwaliteit eigenlijk van de lucht. Geen enkele wolk te zien. Dus we hebben eigenlijk heel veel geluk. Terwijl mensen die er speciaal voor naar Spanje zijn gegaan, die hebben soms pech. En dat is wel met een zonsverduistering altijd zo. Je moet een beetje geluk hebben.
1: Want waar zat jouw zonne-collega, sterrenwacht-collega, want ik weet toevallig Galicia. Galicia, toppuntje volgens mij. Kijken, waar was hij gebivakkeerd?
0: Dat zou ik niet weten. Ergens Noord-Spanje. Ergens op de ideale lijn eigenlijk. Dus wel de 100% lijn. En dat is jammer genoeg.
1: Ja, zuur. Hebben wij het toch wel beter getroffen.
0: Ja, dit is echt hele goede omstandigheden. Maar ook deze plek natuurlijk. Met het water, zon, vakantiegevoel.
1: Ja.
0: Dus kon niet beter.
1: En dan top. Nou, top. Goed om te horen. En Robin, hoe kijk jij terug op deze prachtige, mooie zonsverduistering?
2: Ja, hoe kijk ik hierop terug? Een mooie ervaring die we in mijn geval eigenlijk een keertje hier dichtbij mee kunnen maken. Zonder je daarvoor naar Spanje af te hoeven reizen. Want zoals ik al vaak zei, ik ben van 99. Ik heb de volgende niet bewust een verhaal niet meegekregen. Dus dat, ik vind het wel tof. Ik zou hier wel, als ik zeg, joh, ik ben een keer in het buitenland, dan zou ik hier gewoon wel een dag langer blijven als het zo uit zou komen.
1: En ja, wellicht volgend jaar?
2: Ja, wie weet. Toch naar Spanje.
1: Ja, lekker naar Spanje. Want ga jij zelf ook wel eens op reis dan richting goede gebieden in Europa of ergens elders in de wereld?
0: Ik ga zeker heel veel op reis. Maar als ik heel eerlijk ben, ga ik niet speciaal voor een zonsverduistering. Dat gaat me net even wat te ver. Maar sommige mensen in onze sterrenwacht zijn dusdanig geïnteresseerd en gefascineerd. Ja, die zijn bereid om niet alleen naar Spanje te gaan, maar we hebben ook mensen die gaan zelfs naar Afrika. En waarom? Omdat daar de omstandigheden om te kijken naar de hemel gewoon een stuk beter zijn. Daar zou je bijvoorbeeld de Melkweg ook echt met je ogen heel goed kunnen zien. En dat is hier in Nederland eigenlijk vanwege de luchtvervuiling, het vele vocht. En natuurlijk de lichtvervuiling wordt dat steeds moeilijker in Nederland.
1: Ja.
0: Dus Nederland is niet een ideaal land om te kijken. Maar vandaag waren de omstandigheden perfect.
1: Nou, over Nederland gesproken, hier in deze buurt, deze regio. Wat zijn nou de toppunten om nog even de sterrenwacht te kunnen kijken hier in deze regio?
0: Ik begrijp je vraag niet echt.
1: Oh, en als je een goed uitzicht voor hebben op dit soort dingen. Welke plekken kan je dan nog meer in Nederland ergens kijken voor een goed uitzicht?
0: Dan moet je plekken opzoeken waar het donker is. En bijvoorbeeld in Drenthe heb je nog echt plekken die donker zijn. In Groningen natuurlijk, maar niet in de Randstad. Dus je moet dan echt naar het oosten, noorden, zuiden van Nederland, maar niet naar het westen. Daar is gewoon te veel licht.
1: Te veel licht.
2: Zometeen heb je ook nog die meteorenregen, zeg maar, die gaat komen. Gaan jullie die nog ergens kijken zometeen?
0: Ik niet, maar sommige van mijn collega's ongetwijfeld. Maar dat is eigenlijk meer iets om te kijken, ook met apparatuur. Daar gaan ze dan ook foto's van maken. Sommigen die pakken gewoon een stretcher en die gaan in een weiland liggen. En die nemen een biertje mee en die gaan daar gewoon de hele nacht liggen waarnemen. Letterlijk, in hun stoel. Als het pikken donker is, dat is ook wel leuk. Maar ik ga dat niet doen.
2: Stel, wij willen zometeen nog ergens kijken. Welke plek zou je hier nog even aanraden? Wil ga daarheen of ga daar kijken?
0: Nou, dan zou ik even je moeten doorverwijzen naar een van mijn collega's die dat misschien gaan ondernemen. Want die kan je daar meer over vertellen.
1: En een van de collega's heeft ook gezegd, als je echt die goede sterrenregen wilt zien, vallende sterren, tussen 3 en 4. Heb ik dat goed?
0: S'nachts, uiteraard. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, top.
2: Welke collega is dat die dat nu nog gaat doen? Dan gaan we nu, we hebben nog 2 minuten, denk ik. Dus dan gaan we die heel snel vragen.
1: Er wordt even gekeken, er wordt even gekeken. Ja. Een man met petje.
2: Ja.
1: Ja. Rennen wij even die kant op. Een man met petje. Voor mij heeft hij een bloemetjesjaal, bloemetjes t-shirt. Ja. Hallo, mogen wij hem even snel een vraag stellen?
2: Ja. Wij horen dat jij gaat kijken naar de sterrenregen nog vanavond.
1: Ja.
2: Is daar een goede plek voor waar we dat kunnen gaan doen? Of dat je gaat daarheen? Of,
0: als je ergens kan liggen, dat je gewoon een beetje het noorden, noordoosten vrij hebt. Gewoon eigenlijk de hemel boven je vrij. En gewoon liggen en naar boven kijken. Overal waar je weinig licht ook hebt. Dat is ook wel belangrijk. Weinig licht gebruik.
1: Misschien even snel toeren naar Radio Kootwijk vandaag.
2: Wie weet. Dus mocht jij nu luisteren, ik wil dat ook nog zien. Ga lekker op, zou ik zeggen. Ja.
1: Het is toch een lekker vakantieperiode, dus
2: ja.
1: En we gaan richting het einde. Ja, er werd al net al een beetje geklapt qua enthousiasme, want het was eigenlijk wel naar mijn mening een geslaagde avond.
2: Ja, ik denk dat we zeker een compliment mogen doen, ook naar hier de mensen van de Sterrenwacht Buslo, die hier toch al staan, van alles hebben verteld en hebben gedaan voor alle mensen hier. En natuurlijk iedereen die enthousiast is om hier te komen kijken. Dus ik denk dat het een mooi geslaagde avond is. Ja. Maar uiteraard ook moeten wij Jasper even bedanken dat hij ons in de studio wou zitten. Dat we hier konden staan met z'n tweeën.
1: Jasper, dankjewel hè.
3: Ja, geen dank jongens. Het was hartstikke leuk. Het was ook super leerzaam. Dus,
2: ja, ik denk dat het voor ons dan is dat we naar muziek gaan of niet, Jasper. Ik hoor jou even niet aan mijn koptelefoon gejat.
3: Oh, ja. Je hoort mij niet. Ja. Je hebt nog 3 minuten.
1: We hebben nog 3 minuten, zegt Jasper.
3: Ja, dus ik was eigenlijk nog wel benieuwd gewoon naar of jullie toch nog een soort van laatste ding willen zeggen over wat jullie gaan meenemen aan deze avond.
1: Het laatste ding wat wij gaan zeggen over deze avond. Ja, naar mijn mening is het toch wel, het is iets unieks. Dus volgende keer, ja, dan ben ik er niet. Misschien, of misschien wel, ja, misschien lig ik in mijn grafkist. Wie zal het zeggen?
2: Ik kan nog even snel vragen.
1: Maar hoe kijk je dit beleefd? Dat vraagt Jasper.
2: Ja, ik heb dit als echt super beleefd. Dit is echt top. Maar dan ga ik toch van jou nog een keer vragen, Bonko. Hoe heb jij dit beleefd deze avond?
4: Ja, ik denk dat radio... Ik kan mijn grijns niet weergeven, maar volgens mij is die wel goed, toch?
2: Ja, die is zeker aanwezig.
4: Ja, nee, we hebben onwijs, je hebt alleen maar blije gezichten gezien. We hebben een mooi evenement gehad. Geen onvertogen woord. We hadden er wel zorgen over dat het te druk zou worden, maar iedereen was fantastisch wat dat betreft. En iedereen heeft ook genoten. Wij zelf in kluis. Dus dat niet te hoog, ook niet heel belangrijk.
2: Ik denk inderdaad een geslaagde avond, een mooi moment om terug te kijken. En ik zou zeggen, naar de volgende.
1: Op naar de volgende. Ja, even wachten.
4: Ja, volgend jaar zijn we weer aan de beurt. Ergens in augustus. Even, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar bedankt dat we waren.
1: Ja, al te graag.
2: En bedankt dat we welkom waren uiteraard.
1: Ja. Top. Ja, Jasper.
3: Ja.
2: Ik denk dat het voor ons tijd is om hem af te sluiten. Dus ik zeg namens ons hier vanaf een mooie Buslo, bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn wij er weer bij 05 bij het Apeldoorn. Dus tune ook dan gewoon weer in. Jasper, bedankt. Pieter, bedankt.
1: En tot volgende.
2: Tot volgende week.
1: En Jasper, naar welk nummer gaan we als allerlaatste luisteren?
3: Nou, uiteindelijk we hebben geen nummer meer nu te doen. Maar op de achtergrond speelt Fireflies. Ik vond die nog wel mooi. En die laten we gewoon draaien tot het nieuws. Luister volgende week naar jullie, jongens.
1: Ja, volgende week ook gewoon weer vanaf 7 uur. Zijn we weer live tot 8. En mocht het nou heel gezellig zijn, misschien dat we nog een special guest doen en dat we dan doorknallen tot 9. Want dat kan gewoon. Omdat de vereniging een zomerstop heeft. Dus daarvan in september meer. Dus Jasper, super bedankt dat jij nog even onze redder bent in nood. Want we konden toch nog wel op een hele toffe locatie radio maken. Dus dankjewel, Jasper.
3: Zeker. En goed gedaan, jongens. We hebben nog 10 seconden tot het nieuws. Dus ook namens mij...

0: Dank voor het luisteren. Volgens mij veel geleerd. En zo direct For the Love of Music met Hans Vaas.
1: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De zonsverduistering in Nederland is weer achter de rug. Het werd geleidelijk aan minder donker in het land. Om 7:15 begon de maan voor de zon te schuiven, met het hoogtepunt om 7:50 onder goede weersomstandigheden. In Spanje kwam de volledige verduistering om 8:45 en die duurde minder dan 2 minuten. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi voor Oman heeft het vasteland bereikt en stranden vervuild. Een kuststrook van 40 kilometer is geraakt. De olieverk beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Het schip vervoert 1 miljoen vaten ruwe olie en behoort tot de Russische schaduwvloot. In Maastricht steeg de temperatuur vandaag naar 31,5 graden, waarmee Nederland voor de 31ste keer dit jaar een tropische dag beleefde. Daarmee is het record uit 1947 verbroken. Toen waren dat er 30. Het neerslagtekort bereikte 297 mm, het hoogste sinds 1901. Alleen 1976 was droger. Vanaf morgen geldt het nationale hitteplan. En 2 mediaorganisaties hebben president Donald Trump aangeklaagd omdat zijn bedrijf Trump Media Technology betalende klanten snellere toegang wil geven tot zijn berichten op Truth Social. De nieuwsorganisaties omschrijven deze plannen als buitengewoon corrupt en onwettelijk en hebben juridische stappen ondernomen. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. For the love of music.

Ja, goedenavond. Welkom bij For the Love of Music. Vanavond, voor het eerst, duurt For the Love of Music 2 uur lang. We zijn in december 2024 zijn we met dit programma begonnen. Bestaat als basis uit country, Americana, folk, rock en pop. We gaan het iets veranderen. Het eerste uur komt er een combinatie met muziek uit de jaren 60. En het tweede uur een combinatie met de blues en de blues rock. De opening was van Bruce Springsteen van zijn Lost Albums uit 2025. Dat was een onuitgegeven nummers die werden geschreven tussen 1983 en 2018. Het bevat 83 songs op 7 albums. Jimmy LaFave, dat is geboren en getogen in Texas. In 2017, op 66-jarige leeftijd, helaas overleden. Hij was een vriend van Johan Derksen. Op april 2011 had hij een optreden in het toen nog heette de programma Voetbal Inside. Het nummer Deep South 61, Delta Highway, ook wat de Blues Highway genoemd. Een nummer uit 2020.

Ja, we gaan terug naar de jaren 60. De bands die dan echt toonaangevend waren, waren natuurlijk de Rolling Stones en de Beatles. Het eerste nummer dat we draaien, dat is Tell Me. Dat is het eerste nummer geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. En dat is een nummer uit 1964. En daarachter en volgens een nummer uit 1968, een nummer van Paul McCartney. Opla di, opla da.

Steve Earle, dat is een Amerikaanse muzikant. Hij is inmiddels 71 jaar. Hij zit in het gebied van country rock, Americana, folk. Zijn echte naam is eigenlijk Stephen Fane Earle. My Old Friend the Blues is een nummer uit 1986.

We gaan weer terug naar de jaren 60, 70. De band Chicago. Ja, die komt natuurlijk uit Chicago. Het nummer 25 or 6 to 4. Ja, dat is een nummer waarvan je zegt, oh, dat komt me wel bekend voor. En Led Zeppelin, een band uit Londen. Met Good Times, Bad Times. En dat is een nummer uit 1969.

Chris Stapleton is een 48-jarige Amerikaanse gitarist. Daarnaast is hij ook muziekproducent. Hij schreef al meer dan 170 nummers. Het nummer What Am I Gonna Do? Dat is een nummer uit 2023.

Michelle Davina Hogendoren. En dan heb ik het over Davina Michelle. 30 jaar geleden geboren in Nieuwkerk aan de IJssel. Ze is al actief sinds 2016. Het nummer Still Champagne is het nummer uit 2026.

The Hollies. Dat was een band uit Liverpool. Het nummer Just Like Me. Dat is een nummer uit 1964. En The Searchers is ook eveneens een band uit Liverpool. En het nummer Sweet For My Sweet. Dat is een nummer uit 1963.

Gary Rafferty, dat was een Schotse zanger. Hij overleed in 2011. In de jaren 70 maakte hij deel uit van de band Steeler's Wheel. Het nummer Don't Give Up On Me, dat is een nummer 1992.

Lou Combs is een 36-jarige Amerikaanse countryzanger. Geboren en opgegroeid in de staat North Carolina, maar sinds 2014, zoals alle countryzangers en zangeressen, is hij verhuisd naar Nashville, Tennessee. Het nummer Back in the Saddle is een nummer uit 2026.

The Who, dat was een band uit Londen. Het nummer Babe O'Reilly, dat is een nummer uit 1971. En de Herman Hermits, die kwam uit Manchester. Het nummer Heartbeat, dat is 1965.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand

van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. De zonsverduistering in Nederland is weer achter de rug. Het werd geleidelijk aan minder donker in het land. Om 7:15 begon de maan voor de zon te schuiven, met het hoogtepunt om 7:50 onder goede weersomstandigheden. In Spanje kwam de volledige verduistering om 8:58 en die duurde minder dan 2 minuten. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi voor Oman heeft het vasteland bereikt en stranden vervuild. Een kuststrook van 40 kilometer is geraakt. De olieverk beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Het schip vervoert 1 miljoen vaten ruwe olie en behoort tot de Russische schaduwvloot. In Maastricht steeg de temperatuur vandaag naar 31,5 graden, waarmee Nederland voor de 31ste keer dit jaar een tropische dag beleefde. Daarmee is het record uit 1947 verbroken. Toen waren dat er 30. En dan tot slot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En tot zover het nieuws.

Ed Sheeran, 35 jaar Britse zanger, singer-songwriter. Hij is een zoon van Ierse en Britse ouders. Het nummer Step Higher, dat is een nummer uit 2025. Welkom bij For the Love of Music op Radio Apeldoorn, tweede deel. Het eerste deel was een combinatie van country, Amerikanen, folk en de jaren 60-70 muziek. Het tweede deel, dat is country, Amerikanen en folk in combinatie met de blues. Twee nummers, die echte bluesnummers zoals blues ooit bedoeld is. Muddy Waters met het nummer Manish Boys uit 1955. En Holin Wolf met het nummer Smokestack Lightning, een nummer uit 1956.

Nick Schilder, ja, die kennen we uit Volendam. Die kennen we natuurlijk van het duo Nick en Simon. Die stapten ermee in 2023 en daarna ging Nick Schilder solo. Het nummer Shatterproof, dat is een nummer uit 2026.

Danny Vera. Ja, zijn echte naam is eigenlijk Danny Polvliet. 49 jaar geleden geboren in Middelburg. Zijn eerste band, 1999, die heette Till Down. Maar vanaf 2002 was hij solo. Het nummer Rollercoaster.

We gaan naar de blues. Coco Taylor, haar echte naam is Cora Walton. Het nummer I'm a Woman. En dat is een nummer geschreven door Coco Taylor en Bo Diddley. Een nummer uit 1978. En QB and the Blizzards. Een band uit de Drentse Grollo.

Met liedzanger Harry Musquet, die in 2011 overleed. En dat betekent gelijk het einde van de band QB & Blizzards. Het nummer Window of My Eyes is een

Ilse de Lange, 49 jaar geleden geboren in Almelo. Thans woont ze in Huizen. In 2014 werd ze tweede op het Eurovisie Songfestival samen met Whalen onder de Common Limits met het nummer Calm After the Storm. In 2019 was ze mentor van Duncan Lawrence die de Eurovisie Songfestival won. In 1998 brak ze door met het nummer I'm Not So Tough.

Melanie Jonk uit Volendam is de liedzangeres van Mel VF, wat staat voor Vintage Future. Ze is al actief sinds 2015. Mel VF, I Believe in Life.

Ike en Tina Turner, die hebben in 1969 een bluesalbum uitgebracht, Otta Season. En van dit album draaien we het nummer I've Been Loving You Too Long. En dat is een nummer van Otis Redding. En die is geschreven in 1965. En B.B. King, The Thrill Is Gone, dat is een nummer geschreven in 1951 door Roy Hawkins en Rick Dunnell. B.B. King heeft het zelf uitgebracht in 1970. B.B. King en Ike en Tina Turner.

0: The Red Clay Strays is een Amerikaanse countryband, in 2016 opgericht in Mobile, Alabama. Het nummer Wondering Why.
1: She comes from Silver Spoon, Golden Rule, private school, never miss Sunday church.

U luisterde naar For the Love of Music op Radio Apeldoorn. De techniek was in handen van Jasper Ikin en mijn naam is Hans Vaas. We hebben nog twee bluesnummers te goed. Fleetwood Mac met Black Magic Woman en Buddy Guy met Damn Right, I've Got the Blues.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Olie uit de gestrande tanker Caroline Bezengi voor Oman heeft het vasteland bereikt en stranden vervuild. Een kuststrook van 40 kilometer is geraakt. De olieverk beslaat bijna 400 vierkante kilometer. Het schip vervoert 1 miljoen vaten ruwe olie en behoort tot de Russische schaduwvloot. En dan tot

Tot het weer. Vanavond is het nog lang warm buiten. Rond zonsondergang was het nog zo'n 19 tot lokaal 25 graden. Later koelt het af bij weinig wind naar 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: A perfect day.
1: Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

0: Yo!
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en 2 jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.